0: Eerst wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Just one more thing before I go. Yeah, you thought you had me.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het Haagsbeat Festival 2025, aflevering 3. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voice uit Holland, altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: Heel breed. We begeleiden ze, nou ja, of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorg of andere problemen. Ja, dan kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner?
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com. Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
23: vakantie!
22: ANWB en gaan!
24: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
25: Tot 9 uur, klassiek op West.
24: Dit is Radio West.
26: Het Radio West Concert.
27: Welkom bij het Radio West Concert van november. Op het podium van de conservatoriumzaal van Amare, studenten van de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium. Het afgelopen seizoen presenteerde die jazzafdeling zich met een volledige big band. Vandaag een wat meer bescheiden combo. Trompet, gitaar en drums samengebracht door de in Zuid-Korea geboren pianiste Soojin Park. Ze begon haar studies in haar vaderland, maar vertrok al snel naar New York voor het vervolg. Om na nog wat meer omzwervingen te landen hier aan het conservatorium in Den Haag. En dat is natuurlijk de plek waar je moet zijn. Het programma van vandaag kent 4 delen, die ik het best zou kunnen omschrijven als de weg van het water. Beginnend met een enkele druppel ergens boven op een berg, een gletsjer misschien. Vervolgens met de stroom mee door het land. En daarna het moment dat de rivier door de branding breekt en uiteindelijk opgaat in het grote geheel, waar de kringloop dan gewoon weer opnieuw begint. Soojin deed zelf de presentatie in het Engels. En ik zal per deel de letterlijke vertaling daarvan aan u voordragen. Soojin bij het eerste deel, ik citeer. The River Knows is de titel. Soojin zegt, ik begon dit stuk oorspronkelijk met 2 noten. Maar Maarten Ornstein, saxofonist en mijn leraar, stelde tijdens een masterclass voor om gewoon met een enkele noot te beginnen. Wat me zeer inspireerde. Vandaag dat eenvoudige begin groeit de muziek uiteindelijk uit tot een voller, dynamischer geluid. Met trompet en gitaar wilde ik een licht, luchtig gevoel creëren dat de muziek ruimte geeft om te ademen. Het stuk is bedoeld om een gevoel van rust en schoonheid te brengen, zodat zowel het publiek als de muzikanten zich ontspannen en zich ondergedompeld kunnen voelen als een rivier die rustig langs zijn eigen pad begint te stromen.

En zo vindt het water zijn weg in The River Knows. Soo Jin Park vervolgde haar inleiding op het tweede deel met de titel Adrift. Soo Jin zegt, dit stuk, oorspronkelijk geschreven voor een duo van drums en gitaar, geeft het gevoel van drijven weer. Het bewegen tussen rustige en intensere momenten. Alsof je wordt meegevoerd door de stroming van een rivier. Het ritme en de dynamiek veranderen op natuurlijke wijze en weerspiegelen de emotionele stroom van de muziek. Creëert een gevoel van verbondenheid, opnieuw, tussen de muzikanten en het publiek. Waardoor iedereen het gevoel kan ervaren samen te zweven.

Het stromen van de rivier. Deze compositie was niet van Soo Jin Park, maar van gitarist in het ensemble Ernest Suidris. Soo Jin vervolgt over het derde deel. Draagt de naam Through the Tide, door de branding, door het gedij. Dit stuk verkent abstractie, zwevende akkoorden met subtiele innerlijke beweging, waardoor het een unieke kleur en een lyrisch, melancholisch gevoel krijgt. Dit gevoel wordt geïnspireerd door traditionele Koreaanse melodieën. Het heeft ook een sterk bluesachtig tintje, wat emotionele diepgang en rijkdom toevoegt. De muziek roept een zachte, reflectieve sfeer op en stimuleert een gedeelde luisterervaring tussen de muzikanten en het publiek.

De naam van het vierde deel is Epp, met daarbij Soezins Park uitleg. Epp is opgebouwd uit drie verschillende muzikale ideeën die samen één stuk vormen. De focus ligt op intense groepsimprovisatie. Drums en trompet werken samen alsof ze samen een verhaal vertellen, terwijl piano en gitaar reageren en een dynamische muzikale conversatie creëren. De energie en interactie tussen alle instrumenten staan centraal, waardoor de uitvoering spontaan, levendig en vol leven is. Dit is tevens de afsluiting van het vierluik van vandaag.

0: thank you. This was the last song, App by me. Thank you for coming. I hope you enjoyed the music with us and have a good evening. Thank you.
1: En zo heeft u geluisterd naar het Radio West Concert dat we op 1 november 2025 opnamen in Amare. Op het podium studenten van de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium met muziek van Soojin Park. Het concert duurde nog wat langer, dus we hebben een stukje over waarmee we naar het nieuws van 8 uur gaan. Daarna, zoals altijd, nog een heel uur klassiek. Dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
15: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
16: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Het is helaas waar de mensheid in lijkt uit te blinken. Het voeren van oorlog. Ook op dit moment zijn de eerste pagina's van de kranten dagelijks gevuld met nieuws uit verschillende plekken op aarde waar gevochten en gemoord wordt. Het blijkt van alle tijden. En er is ook veel muziek over oorlog en geweld. Dit was een anonieme pavane met de naam La Bataille, de strijd. En dan is er deze week ook weer de herdenking van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in het Oosten. En dat is geen heel feestelijke herdenking, want met slechts enkele klappen werden de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima van de aardbodem geveegd. Over Hiroshima maakte chansonnier Georges Moustaki een liedje tegen oorlog en geweld, met de simpele naam Hiroshima.

Hiroshima. George Moustaki maakte dit liedje tegen de oorlog. Deze week wordt de bom op deze stad ook weer herdacht. Maar vrede wordt ook gevierd. Juist omdat het niet zo vanzelfsprekend is. Zo werd in de stad Münster op 15 mei 1648 de vrede met Spanje getekend. Na 80 jaar oorlog werden de noordelijke Nederlanden een eigen en vrij land. Er ontstaat een grote collectie liederen met muziek om de nieuwe vrijheid te vieren. Camerata Trajectina nam een mooie verzameling op. Luister naar het vreugdelied op de vrede met Spanje.

Camerata Traiatina met een anoniem vreugdeliedje bij de vrede met Spanje na 80 jaar oorlog in het jaar 1648. Nou, dat is weer even genoeg, oorlog en vrede. In de zomerse programmering is er veel ruimte voor klassieke zaken die niet al te veel klinken. Zoals mooie, grappige of bijzondere arrangementen. Klassiek in een jasje van pop, jazz of wereldmuziek. Maar er is inmiddels ook veel te beluisteren aan deze lichtere genres in een klassiek en vaak symfonisch arrangement. Ik denk in de top 3 hebben we dan muziek van de Beatles. Hun geraffineerde muziek leent zich goed voor bewerkingen voor het symfonieorkest. Guy Braunstein maakte een stuk met de naam Abbey Road Concerto voor viool en orkest. Ik heb hier twee delen. Come Together en Here Comes the Sun.

Twee delen uit het Abbey Road Concerto van Guy Braunstein, geïnspireerd op de muziek van de Beatles. U hoorde het Orchestre Philharmonique Royal de Liège. En dan heb ik nog een mooie, alles eerder in dit programma te horen. Het ensemble The Earl Kings, genoemd naar de Erlkönig. En dan kan het niet anders dan over Franz Schubert gaan. Heel smaakvolle arrangementen van zijn muziek in Der Musensohn en Die Forelle.

Der Musenzoon en die forelle, Frans Schubert, door de oren van ensemble The Earl Kings. Gespecialiseerd in arrangementen van grote klassieke componisten. Soms lenen hedendaagse klassieke componisten elementen van de stijl, de vorm en zelfs de naamgeving van de jazz of de pop. Louis Andriessen groeide op in de tijd dat de rock en roll populair was. Daar hoorde een dansje bij, waarbij je heupen en bovenlichaam moest draaien alsof je een handdoek uitwrong. De twist werd door alle avontuurlijke jongeren gedanst. En in 2021 maakte Louis Andriessen zijn versie met de naam Twist and Shame.

De Los Angeles Philharmonic met zangeres Nora Fischer in Twist and Shame van Louis Andriessen. Dan even terug naar het Haagse Hof in de 18e eeuw. De stadhouders uit het Huis van Oranje bestierden de paleizen aan het Noordeinde, het Huis ten Bosch of het paleis Korte Voorhout, waar nu de Schouwburg is. Daar was een levendig hofleven met veel muziek. Het hoforkest speelde tijdens tal van bijeenkomsten, bals, diners, recepties. Veel componisten werkten langere of kortere tijd aan dat hof. Christian Ernst Graaf werkte in dienst van stadhouder Willem V. En Johannes Albertus Groneman was violist in het hoforkest, maar kreeg van de stadhouder een aanstelling als stadsbeierdier en organist van de Grote Kerk. Ik heb hier van Graaf een presto uit zijn eerste symfonie in D groot. En van Groneman het allegro uit de fluitsonate eveneens in D groot.

Jet Wens met het Allegro uit de fluitsonate in D van Albertus Groneman. En daarvoor de New Dutch Academy Chamber Orchestra met het Presto uit de symfonie in D van Christian Ernst Graaf. En van het Haagse Hof naar de zomer met de twee mooie muzikale beelden. Allereerst de donder zoals die in de verte klinkt in de barokke opera Semele van de Engelse componist John Eccles. En dan zo'n avond waarop nu eens niet het maanlicht de hoofdrol krijgt, maar dat het gewoon aardedonker is. Uit een recent, in 2021, door Joby Talbot geschreven gitaarconcert met de naam Ink Dark Moon.

Uit het gitaarconcert met de titel Ink Dark Moon, Inktzwarte Maan, van Joby Talbot, door Milos Karadaglic. En daarvoor nog, zoals de donder in de verte klinkt, in de opera Semele van de vroege barokcomponist John Eccles, door ensemble Le Consort. Dan vandaag, 2 augustus, de geboortedag van een Nederlandse componiste en vooral muziekpedagoog. Catharina van Rennes werkte zelf lange tijd als sopraan in oratoria en opera en was lange tijd verbonden aan toonkunst. Maar ze werd vooral bekend als zangpedagoog en met haar liedjes voor de kinderstem werd ze beroemd. Ik heb hier wat van haar meer volwassen repertoire. Uit de vocal quartets, de nummers 5, 3 en 6.

Drie stukjes uit de vocal quartets van de Nederlandse zangeres, pedagoog en componist Catharina van Rennes. Geboren in 1858 op 2 augustus. En op dezezelfde datum, 2 augustus, maar dan zo'n 50 jaar later, in 1905, ziet Carl Amadeus Hartmann het levenslicht. Als overtuigd communist heeft hij te lijden onder het naziregime. Zijn muziek valt ook een beetje tussen wal en schip. Te modern voor de gevestigde orde en te ouderwets voor de avant-garde. Nou, laten we gewoon maar luisteren naar het rondo uit zijn 5e symfonie met de titel Sinfonia Concertante.

Het Netherlands Radio Chamber Philharmonic onder leiding van Walt Whitman. Met het rondo uit de Sinfonia Concertante van de jarige Carl Amadeus Hartman. En daarmee is het dan wel bijna negen uur, ja. En gaan we klassiek voor vandaag afsluiten. En dat doe ik graag met een verwijzing naar het Delft Chamber Music Festival. Onderdeel is een fietstocht langs heel veel mooie locaties in de omgeving van Delft. En daarbij klinkt dan natuurlijk heel veel muziek. Ga voor alle info naar de site van het Delft Chamber Music Festival. Ik pikte een stukje uit het programma. Uit de serenade voor strijktrio van Ernst von Donagny. Met twee delen daaruit zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijven toenemen. Vorig jaar kreeg de Fraude Helpdesk ruim 1200 meldingen met een totale schade van bijna €2 miljoen. Gouda roept betrokken instanties op om de regels voor werkende asielzoekers te versoepelen. Volgens de gemeente loopt een succesvolle aanpak van de asielopvang vast door ingewikkelde procedures. Werkgevers haken daardoor steeds vaker af. En woningzoekenden in de regio Holland-Rijnland raken vanaf 1 september hun inschrijving en alle opgebouwde inschrijfjaren kwijt als ze het jaarlijkse inschrijfgeld te laat betalen. Het is daarna niet meer mogelijk de inschrijving alsnog te verlengen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Ik zie kleurrijke streken.
25: Ik zie mensen van alle tijden.
26: Ik zie deze stijl wel zitten.
27: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
28: Centraal Museum Utrecht.
29: Laat meer zien.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell. You're all I need to get by, hoorde je. Van harte welkom bij Uit. Op zondagochtend, fijn dat je er weer bij bent. Straks ga ik het hebben over een circus wat eraan komt in de regio. Het internationale Magic Circus, dat komt in Rijswijk binnenkort. Met onder meer artiesten uit Australië, Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Polen en Zwitserland. Dus echt internationaal. En dus in Rijswijk binnenkort, straks meer erover. Verder heb ik cabaret voor je uitgezocht, dit keer van Dick voor elkaar. En we horen wat het weer gaat doen vandaag en ook de rest van de week. En ik heb natuurlijk weer heel veel leuke uittips voor je op rij gezet in de agenda.
1: Uit.
0: Maar eerst iets anders, want het wordt een bijzondere tentoonstelling. Denk maar aan een door George Comans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar. De eerste single uit 1965 van The Golden Earring en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love zijn allemaal onderdelen van een Golden Earring collectie die vanaf 2028, dus we moeten er nog wel even op wachten, in het Haagse Historisch Museum te vinden zijn. Ze zijn geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte. En conservator Valerie Veenvliet van het museum is er erg blij mee.
2: Ja, ik was gelijk echt ontzettend enthousiast. Ik dacht, toevallig staat het al heel lang. Nee, niet toevallig natuurlijk. Maar het staat al heel lang op ons lijstje. Want we hadden helemaal niks van de Golden Earring in de collectie. En als je het hebt over wat is typisch Haags, komt altijd natuurlijk de Golden Earring in de top 25 uit. Dus ja, toen zij belde, toen dacht ik, dit is de kans, dit is het.
0: En wat is volgens haar het meest bijzondere onderdeel van de collectie?
2: Ja, ik denk dat voor veel mensen, die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft Kooijman zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het jack ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman. Ja, dat lied, dat is dus mijn jeugdlied. En dat vind ik zelf, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
0: Ze zijn nu nog in verbouwing, dus het gaat nog even duren voordat het echt wordt tentoongesteld. Waar blijft die collectie in de tussentijd?
2: Die zit bij ons nu veilig in ons depot opgeborgen. We bewaren het net zoals dat we alle andere collectiestukken ook zouden bewaren. Dus bijvoorbeeld, we hebben een Jan Steen schilderij. Die staat op dezelfde manier opgeborgen als dat nu de Golden Earring collectie is.
0: Van Rutte volgde de Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse rockband. En de collectie is dus pas na de renovatie van het museum te zien. Dat is in 2028 dus nog even geduld. AUB.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Blijf vooral altijd zoeken naar het positieve. Always look on the bright side of life van Monty Python in uit. Wie kent Johnny Hoes nog? Hij scoorde een megahit met het lied Ach, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Maar hij was ook platenproducer in Weert, de oprichter van platenmaatschappij Telstar en de man die onze eigen zangeres zonder naam groot maakte. Al die informatie moet je even hebben om de volgende scène uit de Dik voor Mekaar show te kunnen begrijpen. In 1977 bracht Dik voor Mekaar en meneer De Groot een bezoek aan een platenproducer die opvallend veel overeenkomsten vertonen met Johnny Hoes. Alleen heette deze man Huls van zijn achternaam.
2: Nou, je kan wel zeggen, wij hebben alle bekende Nederlandse corrivee, die staan bij ons onder contract. Ik heb hier Dikke Lou, Magere Mietje, Lijpe Henk, Achterlijke Badje, De Twee Halve Zolen, Jut en Jul, Karel en de Ruggenkrabbers en Sesam en de Zaadjes.
3: Ja, ja, dat zijn allemaal bekende namen ook voor de luisteraars thuis, hè, De Groot?
4: Huh?
3: Nou ja, vertelt u eens. U heeft ook eentje die eruit springt. Een hele grote staart.
2: Ja, u bedoelt waarschijnlijk de zangeres zonder oorbellen.
3: Inderdaad, ja, die bedoelen wij.
2: Ja, de zangeres zonder oorbellen, die heb ik bekendgemaakt.
4: Oh ja,
2: ik zie daar nog bij mijn binnenkomen. En ze had van die grote oren. Ik zeg, meid, dan moet je geen oorbellen in doen. Dat heb ze niet gedaan. En daarmee is zij ook bekend geworden in het hele land als de zangeres zonder oorbellen.
4: Ah, meneer Hoes, maar...
2: Huls.
4: Oh, wat?
3: Huls, dat hoor je toch wat die man zegt?
4: Meneer Huls, maar hoe is het begonnen met haar?
2: Ik ontdekte Marie, ze heet eigenlijk Marie. Ik ontdekte Marie in een feesttent. Ik zeg tegen Marie, Marie, ik ga met jou een nummer maken.
3: Ja, en hoe lang doet u daarover, over die nummers maken?
2: Ongeveer een minuut of 10. Dat legt eraan of ik inspiratie heb. Soms duren de nummers wat langer, soms duren de nummers wat korter.
3: Ja, ja, ja, begrepen. Wat zijn nou zo de grootste hits die u aan de lopende band gemaakt heeft? De bekendste nummers.
2: Ik heb gemaakt Het Broekje van Jantje, Aan de Muur van Touwenkerkhof, Opa, waarom zijn je ogen zo rood? Ga nooit met vreemde mannen mee, Vreet je klem in de tram, En wat heb je door een grote, wat heb je door een grote,
4: ja, ja,
2: wat
4: ja,
2: heb
4: ja.
2: je door een grote blote poten?
4: Ja, ja, ja, maar wat was nou uw grootste hit?
2: Mijn allergrootste hit is geweest, mag ik wel zeggen. Daar hebben miljoenen mensen een grammofoonplaat van gekocht. Dat was de titel 6 geiten in de gang.
3: Oh ja, hoe zijn u?
2: 6 geiten in de gang.
3: Oh, daar hebben we het toch goed van, ja.
2: Inderdaad.
3: Maar u bent hier bezig met jong talent. Zullen we daar een stukje mee kunnen luisteren, hoe u dat doet?
2: Ja, inderdaad, want het is het belangrijkste dat je de mensen op hun gemak weet te stellen. Dit is een heel jong meisje, ze is op het ogenblik 21. En zij maakt haar eerste debuutje. En ik probeer dat mens helemaal op de gemak te stellen, zodat ze relax zingt. Let u even op, ik geef er weer het sein dat ze het kent. 5-4-3-0. Het was ongelijk. Het was helemaal niet gelijk met... U moet proberen gelijk met het orkest te komen. Dat is de bedoeling. Gelijk met het orkest, ja. Heb ik al een teken gegeven voor die band? Even wachten met die band tot ik een teken geef. Attentie, daar gaat-ie. 3, 2, 0.

met dat geblaar! Zou het iets enthousiaster kunnen? Het klinkt niet blij genoeg. Het moet een beetje blij klinken. Klinkt zo chagrijnig als wat. Ja, daar gaan we weer. 5, 3. Ik geef een teken voor die band. Attentie. 5, 3, 2, 0.

0: De agenda.
1: Dansliefhebbers opgelet. Vanmiddag kan je weer dansen op de Beestenmarkt. Het maakt deel uit van een jarenlange traditie van dansschool Wesseling. Vroeger had je Delftdag en wij sloten die altijd af met het straatbal, vertelt directeur Bart Wesseling. Het Stadsfestival werd rond 1985 tot 2000 jaarlijks georganiseerd in de late zomer. De dansworkshops worden om de zondag gegeven, of dansworkshop eigenlijk, hè, op de Beestenmarkt tot en met zondag 13 september en vandaag dus ook. Meer info dans op de Beestenmarkt.nl. Muzikaal bloemenonthaal is het thema van de 79e editie van de Flower Parade Rijnsburg. Het evenement behoort tot een van de grootste zomerse bloemencorso's van Nederland. Vanaf komende vrijdag tot en met zondag 9 augustus verandert de regio in een kleurrijk podium vol bloemenambacht, innovatie en theater. Met 300.000 bloemen en planten ontstaan kunstzinnige creaties op praalwagens, muziek en personenwagens. Volgend weekend dus in Rijnsburg. En ontdek het landschap aan de west- en zuidkant van Hillegom tijdens een bijzondere zomeravond fietstocht over de Loosterwegen, de Leidse Vaart en de Veenenburger Laan. Dat kan komende woensdag 5 augustus. Een gids vertelt onderweg onder andere over de vroegere gasfabriek, de familie Topper en Veldhuizen van Zanten, boerderij Loosterend en de Leidse Vaart, de kalkovens en de kalkzandsteenfabriek. De fietstocht start om 7 uur 's avonds bij Kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg. Het kost €5, inclusief een kopje thee of koffie. Je moet je wel aanmelden. Dat kan via uitjes@vriendenvanoudhillegom.nl.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: The Hollies, The Air That I Breathe In uit op zondagochtend. Ja, wat gaat het weer doen vandaag en komende week? Dat horen we van Reinoud van den Born. Goedemorgen, Reinoud.
1: Goedemorgen, Marjolein. Nou, dat weer dat ziet er natuurlijk fantastisch mooi uit. Gisteren was het al prachtig in de regio met toen temperaturen van zo'n 4, 25 graden. En vandaag koppelen we daar gewoon zo'n fraaie dag achteraan. Dat na een nacht weer in de temperaturen toch nog behoorlijk daalde tot zo'n 12 of 13 graden. Vanmiddag wordt het 27 of 28. 20 graden met veel zon en misschien nog een enkele kleine stapelwolk. Natuurlijk droog, een noordoostelijke wind. En die noordoostelijke wind voert morgen na een nacht met minimumtemperaturen rond 17 graden nog warmere lucht aan dan bij veel zon. Tropische temperaturen 30 tot 32 graden wordt het. En morgen is het daarbij nauwelijks bewolking. Misschien dat je aan het eind van de dag boven het oosten van Nederland ver weg een bui ziet hangen, maar die treffen onze regio niet. Nou, ook dinsdag is een warme dag, nog steeds tropische temperaturen, dan 30, 31 graden. Aan het eind van de dag misschien dan wel een regen- of onweersbui. En pas vanaf woensdag zien we de temperaturen weer wat omlaag gaan. We blijven nog steeds dik boven de 20 graden, maar het voelt wel koeler aan. En de kans op een enkele regen- of onweersbui neemt dan ook toe.
0: Bedankt weer, Reinoud. We zijn weer helemaal bij.

0: De agenda.
1: De vrienden van het Mozartpark en Amadeus organiseren vandaag een muziekoptreden in het Mozartpark in Den Haag. Tussen 2 en 4 treedt het singalongkoor De Vrolijke Noten op. Gezongen worden onder meer gevoelige ballads. En wie wil, die mag meezingen. Het koor is een van de activiteiten van Voice & Movement, die mensen stimuleert mentaal en fysiek in beweging te komen. Er wordt gezorgd voor frisdrank. Er is een ijskar die ijsbolletjes verkoopt. En poffertjes en pancakes zijn er ook. Het Mozartpark ligt aan de Mozartlaan in Den Haag. Tussen de Aaltje Noorderweerstraat en de Palastrinaweg. Iedereen is welkom, de toegang is gratis vandaag. En kinderen kunnen deze zomer bijzondere reptielen en amfibieën van dichtbij ontdekken tijdens een interactieve workshop van Exotus Serpenti bij de bibliotheek Bollestreek. Natuurexperts nemen verschillende dieren mee en vertellen over hun leefgebieden, voeding, gedrag en hun belangrijke rol in de natuur. En tijdens die workshop krijgen deelnemers de kans om de dieren niet alleen te bekijken, maar onder begeleiding ook aan te raken. Workshops worden gehouden in de bibliotheek van Sassenheim. Op 18 augustus is dat weer tussen 2 en 3 en van 3 tot 4. Kaartjes reserveren kan via bibliotheekbollestreek.nl.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Johnny Cash en A Thing Called Love in Uit. Liefhebbers van het circus kunnen binnenkort weer aan hun trekken komen. Want het Magic Circus komt onder meer naar Rijswijk met de gloednieuwe voorstelling Bola. En Bola is in veel wereldtalen het woord voor bal. Vanaf 14 augustus in Rijswijk en daarna doet het nog meer plekken in de regio aan. En ik praat erover met Piet Hein Oud van het circus. Goedemorgen, Piet Hein.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe komt het toch dat het circus nog steeds zoveel mensen aantrekt? Wat is dat toch?
1: Circus gaat mee met zijn tijd. En met name Magic Circus. We zijn het oudste Nederlandse nog reizende tentcircus. Maar we zijn ook het modernste. En wij luisteren altijd heel goed naar wat onze bezoekers willen. Wat ze leuk vinden. Want zo maken wij onze voorstelling. Je hebt heel veel theatervoorstellingen, zwaar gesubsidieerd. Dan komt een regisseur met een geweldig groots idee. En dat wordt iedereen door de strot gedrukt. En wij gaan beginnen. We hebben een paar ideeën. En als we zien dat iets niet werkt, dan passen we het aan.
0: Ja.
1: Dus als je onze voorstelling ziet aan het begin van de tournee of aan het einde van de tournee, dan zie je een compleet andere voorstelling.
0: Oké. En kan je een voorbeeld geven van hoe jullie het dan anders doen?
1: Nou, als wij bijvoorbeeld merken dat een bepaalde overgang tussen twee acts, want bij ons is het niet een nummertje, spreekstelmeester zegt wat, weer het volgende nummertje. Bij ons is alles doorgeregisseerd. Dus de ene act gaat bijna vloeiend over in de andere. En als er een overgang in zit, daar zit soms ook een beetje comedy bij. En als we merken van, nou, dat komt toch niet zo aan als dat we verwacht hadden, dan passen we dat dus aan. En dan moeten we dus met elkaar even gaan brainstormen. En soms dan gebeurt er ook spontaan iets in een voorstelling, dat er soms iets misgaat. Maar wat dat eigenlijk heel goed is, dat mis is gegaan, omdat dat eigenlijk weer zo'n lacher brengt dat je zegt van ja, dat moeten we er eigenlijk in halen.
0: Ja, precies, zo kan het zomaar gaan. De voorstelling heet Bola. Waarom is dat?
1: Nou ja, wij zijn een circus met ballen. In ieder geval, onze directeur die heeft echt ballen. Hij heeft namelijk ook, stond het in het juryrapport van het Oscar Carré Trofee die hij afgelopen jaar ontvangen heeft. Dat is de allerhoogste Nederlandse circusonderscheiding. Joep van het Hek, een groot Magic fan, heeft hem die overhandigd. En hij heeft de ballen om nog steeds elk jaar met een circus in Nederland op reis te gaan.
0: En jij zei ballen, als in de directeur heeft ballen, maar jullie gaan ook wel iets doen met ballen, neem ik aan, of niet?
1: Ja, uiteraard, want wie ballen heeft, die kan een hoop in het circus. Dus we hebben antipodisten. Nou, dat zijn jongleurs. Alleen die jongleren niet met hun handen, maar met hun voeten. Nou, die kunnen dat natuurlijk ook weer met ballen. Maar we hebben ook van die grote loopballen. En daar gaat iemand dus gewoon bovenop en die gaat ermee over een wippap. En die kan zelfs, terwijl ze op een bal staat, dus dan moet je je evenwicht zien te houden. Dat ding dat kan gewoon wegrollen. Ja. Maar dan gaat zij er nog even op touwtjes springen.
0: Zo. Dat klinkt al heel spannend, Piet Hein.
1: Ja, maar dat is circus. Maar circus is altijd leuk spannend.
0: Ja, zeker. En wat vind je nou, als je zo'n voorstelling ziet, wat vind je nou zelf het meest bijzondere van dit moment, wat jullie gaan doen?
1: Nou, wat wel heel bijzonder is en echt uniek, is onze aerial splitting globe. Dus dat is eigenlijk een globe waar iemand mee de lucht in gaat. En op een gegeven moment splijt die bal ook nog open. En ja, dan moet die acrobaat in spagaat. En dat is echt uniek in Europa op dit moment. Maar wat ook heel uniek is, is dat we voor het eerst in onze geschiedenis nu iemand van Down Under hebben. We hebben een Australiër die meegaat.
0: Ja, want jullie zijn echt internationaal, hè? Zag ik in het persbericht.
1: Ja,
0: alle landen zowat.
1: Ja, als je het van buiten ziet, dan denken mensen vaak van ja, dat is gewoon een klein circusje. Maar daar kiezen we bewust voor, want we zijn het Nederlands Stadscircus. We komen met name in stadswijken. Nou, de Nederlandse gemeenten hebben pleinvrees. Hè? Alle mooie pleinen die er waren, die worden volgebouwd. Dus de ruimte voor circussen wordt steeds kleiner.

0: Dus hebben wij gewoon gezegd, nee, wij brengen gewoon een groot internationaal spektakel, wat in een hele grote tent niet zou meer staan, nee. Maar dan intiem. Ja. Dus zelfs op de achterste rij zit je er nog met je neus bovenop.
1: Ja, en ik begreep dat er ook een speciale actie is voor mensen met een ooievaarspas in Rijswijk?
0: Dat klopt inderdaad. Mensen die een ooievaarspas hebben, die kunnen voor €1 naar het circus toe. Kijk. Mits hun pas nog geldig is natuurlijk.
1: Ja, en het is dan van 14 tot en met 16 augustus bij het sportcentrum Zwembad de Schilp, hè?
0: Ja, aan de Schaapweg inderdaad, ja.
1: En daarna doen jullie volgens mij nog Leiderdorp en Oestgeest en nog veel meer plekken op aan in de regio.
0: Ja, dat gaat iedereen kijken op onze website magic-circus.nl.
1: Heel veel plezier ermee, dankjewel.
0: Jij bedankt.

0: het einde van Uit op zondagochtend. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier straks met Rob Langeveld. Muziek van alle tijden. Daarna onze eigen Tess Merlo met Enchanté. En er is natuurlijk ook Als de dag van toen. Ik ben er morgen om 2 uur weer met Muziek aan Zee. Tot de volgende keer. Doeg.
1: Je luistert naar Uit met Marja.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: In Zoetermeer is het 21 graden en in Gouda 22. Het is droog bewolkt en er staat een matige oostenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Gouda roept betrokken instanties op om de regels voor werkende asielzoekers te versoepelen. Volgens de gemeente loopt een succesvolle aanpak van de asielopvang vast door ingewikkelde procedures. Werkgevers haken daardoor steeds vaker af. Woningzoekenden in de regio Holland-Rijnland raken vanaf 1 september hun inschrijving en alle opgebouwde inschrijfjaren kwijt als het jaarlijkse inschrijfgeld te laat betalen. Het is daarna niet meer mogelijk de inschrijving alsnog te verlengen. En toeritwinnaar Olaf Kooi heeft de profronde van Westland in Wateringen gewonnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam, is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechterrijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel.

0: Toestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Bestel op vitepro.nl.
3: Tot 12 uur, muziek.

Goedendag, zondag 2 augustus. Jawel, we zijn alweer een maand verder. U luistert naar Muziek van alle tijden, aflevering 336. Ik ben Rob Langeveld. De komende 2 uur begeleid ik u graag door een mengelmoes van mooie muzieknummers en verzoeknummers. Vandaag variërend van Harry Jekkers via de Jackson 5 en Herman van Veen tot Don Rosenbaum en nog veel meer. Technicus Kees Huurbeer, hij is mijn steun en toeverlaat. En net als vorige week bij het verzoekster Bonnie Groen het spits af. Ditmaal met Sam Brown.

Bonnie Groen uit Voorburg die vroeg het eerste nummer aan in muziek van alle tijden. Muziek uit 1988. Sam, of eigenlijk moet je zeggen Sam Brown, want haar volledige naam is Samantha. Een klein stukje Westland-promotie. Want de jonge happy pensionado's Henriette en Sjoerd en Agnes en Wout, die zijn een weekendje op bezoek in het prachtige Monster aan Zee. Een zomers bezoekje dus aan vrienden, en dat zijn ook al pensionado's. En daarom, voor alle zes, muziek uit 1985.

Ja, wie hoorde u allemaal? Dionne Warwick, Elton John en Gladys Knight in Muziek van Alle Tijden. Deze plaat speciaal voor Harriet, Sjoerd, Agnes en Wout. En de volgende plaat die draaien we op verzoek van Mustafa Tunk. Dan weet u het, hè, uit Rotterdam-Zuid. En hij vraagt dit nummer aan voor alle leuke collega's op zijn werk. Hij is fan van Jan Smit, dat wisten we al een klein beetje. En hij vraagt aan ons of we van het album Leef het volgende nummer willen draaien van Jan Smit. Namelijk Je bent het helemaal.

0: alle lieve, leuke, fijne collega's op zijn werk. Van Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. U hoorde Jan Smit met Je bent het helemaal.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En dan zakken we af naar Roermond in Limburg. Ook daar wordt geluisterd naar muziek van alle tijden. Bijvoorbeeld door Paul van Esser. Hij is vandaag 80 jaar en zijn muze, Annette, zijn kinderen, zijn schoonkinderen en alle kleinkinderen, die feliciteren hem van harte met deze mooie mijlpaal. En speciaal voor Paul, want ze komen allemaal bij elkaar vandaag, Come Together van de Beatles.

0: Uit 1969, Come Together. Het stond op dat album Abbey Road, u weet wel, met dat zebrapad in beeld. We draaiden dit nummer dus voor Paul van Esser, die vandaag 80 jaar jong is geworden. Aangevraagd door Annette, zijn kinderen, schoonkinderen en alle kleinkinderen. Van harte gefeliciteerd, nogmaals Paul. En we blijven nog even bij de 80-jarigen, want het is weer een nieuwe maand. En we hebben ooit gezegd, Pieter Kuipers deed dat gelukkig ook al in het verleden, dus don't shoot me, dat razend populaire nummer van Rinus Koevoets over en voor 80-jarigen hooguit één keer per maand gedraaid wordt. Nou, het is vandaag 2 augustus, dus het mag weer, hè? Kees, hebben we hem?
1: Ja,
0: we hebben hem, hè? Nou, wie vraagt hem zo al aan? In ieder geval Kim van Muiden uit Pijnakker, die vraagt hem aan voor Thea Schimmel uit Voorburg. En Kim die meldt, mijn oma is 80 jaar geworden. Ze luistert al heel wat jaren naar Radio West. Haar hobby is schoonmaken en dat doet ze graag met jullie radiozender aan. Speciaal voor haar wil ik graag het nummer van Rinus Koevoets horen. En ze zegt ook nog bij, ik hoop dat, dat ze binnenkort niet uit elkaar valt. Nee, dat hopen we met z'n allen. En ook voor Astrid Kromzicht draaien we Rinus Koevoets. En natuurlijk voor alle anderen die in augustus 80 jaar worden.
2: 80 jaar,

80 jaar, Rinus Koevoets hoorde u. En onder andere op verzoek van Kim van Muiden uit Pijnakker voor Thea Schimmel uit Voorburg. En ik zei het al, ook voor Astrid Kromzicht. Aangevraagd door Thea en Hans. En daar zit wel een verhaaltje bij. Schrijven ze, Thea en Hans dus. Hierbij wil ik vragen om zondag een plaat te draaien voor mijn surrogaatnicht. Haar naam is Astrid Kromzicht en zij is 2 augustus, vandaag dus 80 jaar geworden. Nog altijd zeer actief in het leven en ze treedt op 15 november op in het Regentestheater met het zangkoor Corda Vortales, Corda Vocale, onder leiding van Hans Matla. Ze is een leuke, lieve, gezellige aanwinst in onze familie en ze is wat zingen betreft een echte doordouwer. En ze heeft in Wim Zweekhorst een goede partner gevonden wat betreft de muzikale liefde. Nou, dat honoreren we natuurlijk met dit nummer voor Astrid Kromzicht. Rinus Koevoets, 80 jaar in september, dan mag u hem opnieuw aanvragen. Petra Grinwis uit Schiedam, die deed ook een verzoekje. Namelijk een Italiaans nummer wil ze horen. En wel voor Maria Rosa uit Hellevoetsluis in verband met haar verjaardag. Mooie schorre stem, Italiaanse zangeres, zegt Petra erbij. En welk nummer wil ze dan horen? Gianna Nannini met Imachi, oftewel de mannen.

0: Gianna Nannini, aangevraagd door Petra Grinwis voor Marja Rozen uit Hellevoetsluis. En Kees die vraagt zich af, zou ze gerookt hebben, die Gianna? Nou, dat kunnen we dan weer net niet vinden op Wikipedia. Maar misschien wel leuke andere informatie. Ze heeft namelijk in Den Haag opgetreden ooit, in 1985 om precies te zijn, op Parkpop. Daar stond Gianna Nannini. En die achternaam voor de echte Formule 1-kenners, die zegt ook misschien nog wel wat. Je had in het verleden namelijk Alessandro Nannini, de Formule 1-coureur uit Italië, uit Siena om precies te zijn. En laat dat nou net de broer van Gianna zijn.
1: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagse Beat Festival 2025. Met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: Het Haagse Beachfestival 2025, aflevering 3. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Nog 2 nachtjes slapen en dan is Margo, commandeur Christiaanse uit Zoetermeer, jarig. Namelijk op 4 augustus, dan viert ze haar verjaardag. En Jaap Christiaanse uit Krimpen aan de IJssel, die vraagt daarom een nummer aan voor Margo. Doet hij niet alleen namens zichzelf, maar ook namens zijn zus Joke en zijn broer Henk. En hoe oud is Margo inmiddels geworden? Wordt ze dan op 4 augustus? Dan wordt ze 88 jaar. Nou, alle reden om terug te gaan en terug te blikken. Ook muzikaal, Wim Sonneveld met Margootje.
3: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, niets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei, hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè.

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed.

En met deze klassieker stond Wim Sonneveld op de bühne. In 1965 bracht hij Margootje uit. En dat nummer is nog steeds razend bekend en populair. Vandaar ook dat Jaap Christiaanse maand vroeg, mede namens Joke en Henk, voor de jarige oudste zus Margot Commandeur Christiaanse uit Zoetermeer. Een mailtje van Hans en Fanny Schouten uit Delft. En die blikken nog even terug op vorige week in Muziek van alle Tijden. Naast het plaatje dat we zelf hadden aangevraagd, werden we verrast door Saskia en Serge. Aangevraagd door Nel Berwers. Ja, dat klopt. Dat hebben we vorige week uitgezonden. Maar de grootste verrassing, zo schrijven ze, kwam aan het eind van het eerste uur. Namelijk de Dakota's. Met de tune van wat toen 88.4 FM Radio West was. Ik ken, zo schrijft Hans, de Dakota's nog uit mijn tijd toen ik werkzaam was bij de luchtmachtstaf in Den Haag. En daar werkten ook een paar leden van deze band. Misschien kunnen jullie een nummer draaien van hun tweede album, Change of Direction. Nou, daar hebben we er een van gevonden, namelijk Pretend. Pretend.

1964, u hoorde de Dakota's met Pretend op verzoek van Hans en Fanny Schouten uit Delft. En dan een aanvraag voor een collega van ons bij Radio West. Hij kan heel goed radio maken, zo begint dit mailtje. En het mailtje komt van Maiko Scheffers. En op wie zou die nou doelen? We zijn heel erg benieuwd. De plaat die aangevraagd wordt is Jackson 5 met het nummer ABC. Maiko Scheffers uit Zoetermeer. We houden de spanning nog even in. Hij wilde het eigenlijk vorige week al horen. Maar ja, daarvoor kwam het verzoekje net wat te laat. Dus doen we het nu voor onze collega die heel goed radio kan maken. Daar zijn we het helemaal mee eens. Voor Bas Martinius. Het enige probleem is dat hij momenteel op vakantie is. Maar ook daar luistert hij vast naar ABC van Jackson 5.

0: Ja, alle vijf de Jacksons bij elkaar waren dit. ABC, een nummer aangevraagd voor onze collega Bas Martinius, presentator van, u weet het vast wel, West komt thuis. Muziek uit 1970 was dit.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: En die voicemail werd ingesproken onder andere door Dini van Zanten. 070 307 8061. Graag heel duidelijk articuleren. Misschien kunt u ook een voorbeeld nemen aan ongeveer de man die het mooist articuleert. In ieder geval in heel Nederland. Herman van Veen. Mazzel.

baan, sterke vrouw. Vier kinderen, een hypotheek, twee honden. Zing en dans totdat ik klets met de begonia's. En ze uitleg wat ik mis,

Vijf jaar geleden, om precies te zijn, in 2021... maakte Herman van Veen dit nummer Mazzel. We draaiden het op verzoek van Dini van Zanten. Voor iedereen die vindt dat hij mazzel heeft. En dan een mailtje van Marie-José Wagener van der Kamp. Dan weet u het, hè? En een Ella Fitzgerald-nummer wil ze horen. En deze keer graag Crying My Heart Out For You. En ze schrijft er nog bij. Na elke uitzending krijg ik appjes en mailtjes van bekenden die, net als ik, zo genoten hebben. Nou, ik hoop dat u hier ook weer van kunt genieten.

Heerlijk toch, met zo'n ouderwetse kraak erin. Een nummer, een plaat uit 1936. Ella Fitzgerald op verzoek van Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. En dan hebben we nog tijd voor een mooi instrumentaal nummer. Tommy Dorsey, Opus One.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: In Wateringen is het 24 graden en in Voorburg 23. Het is droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade in Den Haag hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Dat doen die meeuwen dus. De restauratie van de molen van Speelman in Sassenheim is begonnen. De werkzaamheden zijn mogelijk dankzij rijkssubsidie, een bijdrage van de gemeente en donaties van inwoners. En toeritwinnaar Olaf Kooi uit Numansdorp heeft de profronde Westland in Wateringen gewonnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nieuws.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
19: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Tot 12 uur. Muziek van alle tijden. Dit is Radio

Welkom in het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Dat uur openden we met Stevie Wonder. U hoorde het Happy Birthday. Op verzoek van Annemarie Keldenich uit Vlaardingen. En ze heeft als motivatie voor dit nummer dat ze zelf afgelopen woensdag 60 jaar is geworden. En dat hebben ze op zondag de 26e gevierd in Phoenix in Rotterdam. Toen was ze dus niet thuis. Nu wel. Nu heeft ze het kunnen horen. Van harte gefeliciteerd, Annemarie. Misschien wil je nog een feitje horen over dit nummer. Dat is namelijk een nummer uit 1980. En dat was onderdeel van een campagne om de verjaardag van Martin Luther King, u hoorde het ook voorbij komen in de tekst, tot een nationale feestdag te maken. En laat dat nou ook nog gelukt zijn. Elke derde maandag van januari, dan wordt daarbij stilgestaan in de Verenigde Staten. Een overgang naar Rob en Yvonne Rijntjes, want zij vragen een nummer aan. Namelijk een nummer van Rudolf Schock, Ave Maria. Want maandag 3 augustus, morgen dus, dan is het 13 jaar geleden dat de enige zus van Yvonne is overleden. We missen haar nog iedere dag.

Ter nagedachtenis dus aan de zus van Yvonne, die 13 jaar geleden is overleden. Morgen is dat 13 jaar terug. En Rudolf Schock maakte deze versie van Ave Maria in 1955. Dan graag een vrolijk liedje. Dat de verzoek komt van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Hij spreekt zijn verzoekjes ook altijd hartstikke vrolijk in. En dit keer vraagt hij een nummer aan van Robert Pater. Een roos geef ik aan jou, gewoon voor alle luisteraars, voor zichzelf. Een vrolijk liedje dus. MUZIEK

0: Robert Pater hoorde u op verzoek van Sjaak Pegels uit Schavendeel. En Ger van Wingerden, jouw verzoekje komt er zo aan hoor. Even geduld.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit 1973. En het is afkomstig van een Nederlandse singer-songwriter. De naam, zou je misschien iets anders van verwachten. Maar het is Don Rosenbaum. Het nummer wat Arie-Jan Stassen uit Utrecht wil horen is Swimming into Deep Water.

Arie Jan Stassen, hij vroeg hem aan Don, oftewel Donald Rosenbaum. Gewoon in Amsterdam geboren in 1947 en ontdekt door Boudewijn de Groot. Dit nummer komt uit 1972. Volgende verzoekje komt voor van Ger van Wingerde uit Delft. Hij wil graag een plaat aanvragen voor Jacqueline Howard uit Delft. Omdat ze vandaag 2 augustus jarig is en Marijke en ik haar hartelijk willen feliciteren met deze dag. Samen met haar man Wim en haar dochter Anouk. En hun dochter Anouk. En met Jacqueline en Wim hebben we, toen we nog gezond waren, veel mooie fietstochten gemaakt. Nou, misschien zongen ze op de fiets dit nummer. We kregen de titel door van Ger, namelijk O.O. Den Haag. En omdat we straks nog een ander nummer draaien van Harry Jekkers, nu de versie van John Medley.

0: Ja, nog maar een klein weekje, om precies te zijn. Aanstaande zaterdag, 8 augustus. Dan begint ADO Den Haag natuurlijk aan het nieuwe seizoen in de hoogste divisie van het betaald voetbal. 8 augustus begint ADO uit tegen AZ. U hoorde de OO Den Haag-versie van John Medley. Een verzoekje via de telefoon van mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar. En zij vertelt dat haar dochter 20 jaar terug is overleden. En die wil ze graag herdenken als het kan tussen 11 en 11:30. Nou, ik denk dat het precies lukt zo, hè. En we mochten zelf een Iers nummer uitzoeken. Want haar dochter hield heel veel van Ierse muziek. We kwamen uit bij Christy Moore met Shine On, You Crazy Diamond.
1: Remember when you were young, you shone

0: In muziek van alle tijden hoorde u de Ierse uitvoering van Shine On You Crazy Diamond. Uiteraard bekend ook van Pink Floyd. Het nummer werd aangevraagd door mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar.
1: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Thea Smit uit Rijswijk, die nam contact met ons op. En normaal zijn we een beetje terughoudend in het doorgeven van allerlei gegevens. Maar in dit geval is het wel relevant, want ze zegt... ja, ik woon zelf op de Monsieur Bekkerslaan in Rijswijk. En dat is voor haar een reden om een nummer aan te vragen van Harry Jekkers. Namelijk de straatnaambordjes blues. En dat wil ze vooral graag zelf horen, maar ook laten horen natuurlijk... aan de luisteraars van dit programma. En... mijn advies daarbij is van neem even de moeite om goed naar de tekst te luisteren. Overigens, Harry Jekkers kondigt zichzelf aan.
5: Ik kwam laatst van zo'n tweeverdienersfeestje af, hè. En daar is geen flikker meer aan, vind ik. Niks meer. Dan hebben zij twee stender op en ik een krat pils. Dat is niet leuk meer, hoor. Dat is... geen flikker meer aan, hè. En dan loop je naar huis en denk je, vroeger was het leuker. Dat heb ik echt vaak, hè. Maar soms doe je in je eentje nog wel eens iets leuks onderweg als je een beetje kachel bent. Toen heb ik laatst nog een keer wat gedaan waar ik echt trots op ben. Zo trots dat ik er een lied over gemaakt heb. En dat lied wilde ik je heel graag laten horen. En dan moet ik even bij uitleggen. Het was dus wat er gebeurd is toen, wat ik te gek vind. Het was 3:30 s'nachts. Ik had echt een krat pils op al. En ook van die fruitmanden en half Zuid-Amerika door mijn neus gekregen. Dat poeder hing in de lucht. Je snuift ongewild wat mee. Je kent dat. Dus ik liep echt als een gokmajor over straat. En toen heb ik dus wat... Nou, laat ik het maar zingen. Het liedje heet... Weet ik niet meer. Interesseert me ook geen flikker. Het is logisch natuurlijk een blues. Blues is het logisch natuurlijk.

Ik loop door de Adriaan van Oostadelaan. En ik vraag me af, wat hebt die Adriaan gedaan?

En dan komt de Peerke Donderslaan. Ik blijf verwonderd onder het Peerke Donderbordje staan. Waarschijnlijk heeft die donder nooit een flikker gedaan. Die zou hem toch met zijn eigen bordje voor zijn Peerke Donderslaan.

Ja, 1990 was dat, hè. Toen bedelde Harry Jekkers ook bijna om een eigen straatnaam. Thea Smit die deed ons een groot genoegen door dit aan te vragen. De Monsieur Jekkerslaan. Daar vroeg Harry Jekkers dus om. Het heeft, om precies te zijn, 32 jaar geduurd voordat er enigszins naar Harry is geluisterd. Want op 26 november 2022 is het pleintje voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag officieel omgedoopt tot het Harry Jekkersplein. Dus het werkt wel. Je moet alleen een beetje geduld hebben. We zijn halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Dan gaan we terug in de doos met muziek. De oude joekels van Leen Huisman. En José Rapati die wijst ons op een nummer uit de jaren 50. En dat zou ze graag horen, omdat het fijne jaren 50 muziek is. Dat past natuurlijk mooi in deze rubriek. En het nummer dat ze voorstelt, dat heet de Silver Screen Echoes. En daar is onlangs, dankzij of ondanks AI, een nieuwe versie van gemaakt. Terug te vinden onder de titel The 1950s Dreamtime. Silver Screen Echoes dus.

Silver Screen Echoes, jaren 50 muziek dus, maar in een jaren 20 jasje, maar dan wel natuurlijk 2020. Hè? Op verzoek van José Rapati uit Zoetermeer. En het volgende verzoekje komt uit Delft van Adrie Bijl. Hij vraagt een nummer aan voor Paul en Tineke. Hij zet meteen ook hun bijnamen erbij. Zullen we het doen? Bijnamen van Paul en Tineke? Jawel joh, kan best. Race Kabouter. Dat is de ene. En Tini Mini, dat is de andere. En Adrie geeft een kleine toelichting op zijn verzoek. Als het goed is, hebben we zaterdagavond een Nuit de Folie gehad. Je zou het kunnen vertalen als een hele gekke nacht. Want dan vieren de beste vrienden van ons hun 60ste en 66ste verjaardag. En het thema, dat was Flower Power. En dus, van harte proficiat van Adrie en Joyce voor Race Kabouter en Tini Mini. Thank you.

0: En straks in het programma Enchanté van Tess Merlo. Natuurlijk nog veel meer Franstalige muziek. U hoorde Nuit de Folie, oftewel een te gekke nacht. Althans, dat hopen we dat het geweest is voor Adrie, Bijl en voor Paul en Tineke. Nuit de Folie was dit.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Afgelopen vrijdag, 30 juli dus, is het precies 11 jaar geleden dat Lynn Anderson overleed. Maar vergeten doen we haar niet, dat mailt Raymond Kruk uit Den Haag. Daarom heb ik gekozen voor Rose Garden. Deze hit behoort tot de mooiste country songs ooit. Deze aanvraag dus van Raymond Kruk.

Goed voor een Grammy Award, dit nummer van Lynn Anderson. Rose Garden, 11 jaar geleden overleden. En dat brengt Raymond Kruuk graag onder de aandacht. Dan heb ik hier nog een aantal verzoekjes liggen. En gelukkig niet heel erg urgent. Dus ik hoop met jullie instemming, Maarten Roderkerk, Rob de Jong en Frits in het Veld, dat we jullie verzoekjes een weekje doorschuiven. Want we gaan alweer keihard naar het eind. Ik beloof het. Volgende week in het eerste uur van Muziek van Alle Tijden komen Frits en Rob en Maarten aan bod. Want er is ook een aanleiding om nog een ander Franstalig nummer te draaien. Op verzoek van Ingrid doen we dat. Lieve mensen van Radio West, jullie zender staat bij mij permanent aan. Zo blijf ik bij over alles wat er speelt. Ook jullie muziekkeuze is altijd top. Nou ja, in dit geval is dat dus jullie muziekkeuze als luisteraars. Mijn vraag, mailt Ingrid, willen jullie eens dat mooie zonnige Franse lied van Tess Marlo, zij zelf dus, de presentator van het komende twee uur, over mijn mooie Den Haag draaien? Nou, gaan we doen. We hebben een hele mooie versie van Tess Marlo. Het titel is uiteraard La Haye. En ze voert dit uit samen met het residentieorkest.

Applaus. Live voor het residentieorkest met het Tess en Merlo. Ze bezong Den Haag. En met Tess Merlo zijn we aan het eind gekomen van Muziek van Alle Tijden, het tweede uur. En Tess, die hoort u straks dus weer, hè, na de reclame en het nieuws. U luisterde de afgelopen twee uur naar het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Dankjewel, Kees Zuurbier, voor de techniek. Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12 uur. En 's middags, in de herhaling natuurlijk, hè, van 5 tot 7 uur. Ik wens u een fijne dag.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: In Katwijk is het 25 graden en een pijnakker ook. Het is droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baeins met een overzicht van het regionieuws. Bij de brandweerkazerne in Rijpwetering is afgelopen nacht ingebroken. Daarbij is redgereedschap gestolen. Afgelopen donderdag werd ook al ingebroken bij de brandweerkazerne in Leiden-Zuid. Op de Rijswijkseweg in Den Haag is een scooter uitgebrand. Dat gebeurde gisteravond ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en de deelscooter, daar is weinig meer van over. De oorzaak van de brand is niet bekend. En een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij gisteravond aan de Frenklingstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame enchanté met onze eigen Tess Merlo. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
22: Enchanté met Tess Merlo.

3 van Catherine Ferry. Goedemiddag, het is 7 over 12. Zondag 2 augustus en je luistert naar Enchanté hier op Radio West. Wat leuk dat je luistert. Ik heb er weer ontzettend veel zin in. Mijn naam is Tess Merlo. De aankomende 2 uur gaan we ongelooflijk veel Franstalige muziek draaien. Verzoekjes die veel luisteraars hebben ingestuurd. Soms met een bijzonder verhaal erbij, soms met helemaal geen verhaal erbij. Gewoon simpel een verzoek. En ik draai alles door elkaar. Oud, nieuw. Liedjes die je makkelijk mee kunt zingen, zoals deze Eurovisie Songfestival knaller van daarnet. Tot liedjes die je wat minder bekend zijn, maar zich misschien ook heel graag laten meezingen. Oké, wat gaan we doen? We gaan eerst luisteren naar een verzoekje van Petra de Gier. Die stuurde namelijk: hoi Tess, het is weer heerlijk om te luisteren naar het programma. En wil je voor mij Charles naar voren draaien met het mooie liedje La Nuit? Voor alle liefhebbers. En dan denk ik aan de landschapsschilder, de nachtlandschapsschilder Aart van der Neer uit de Gouden Eeuw. En ze zegt: dat mag volgende week ook hoor. Nee hoor Petra, we doen dat deze week. Goed, muzikale groetjes ook nog van Petra de Gier. Hier is Charles naar voren met La Nuit. En denk dan aan die schilder, Aart van der Neer. La nuit

0: mettre pas.
1: Estelle, te rencontrer encore. En daarvoor hoorde je La Nuit van Charles Aznavour. Ik krijg allerlei leuke berichtjes binnen. Frank Noorlander, die luistert mee. Die had vorige week nog een filmpje gestuurd van Mireille Mathieu. En die liet horen hoe geweldig zij nog steeds kan zingen. Nou, misschien dat we daar later ook nog wel wat van laten horen. En Johan Hauser, die luistert ook weer. Hallo Tess, wat fijn om je stem weer te horen op Radio West. Oh, en ik krijg ook nog een verzoekje binnen. Nou jongens, wat gezellig allemaal. Ik heb wel iets anders alvast klaarstaan. Iets wat iedereen ongetwijfeld kent. In ieder geval iedereen die een hart heeft voor het Franse chanson. Ik moet eerst nog even zeggen, als je dus een verzoekje wil sturen, dan kan dat naar tess@omroepwest.nl. Je kan bellen met 070-390-5454 of even whatsappen. Gewoon een berichtje sturen naar 070-307-8080. Dus whatsappen naar 070-307-8080. Maar eerst dus een verzoekje van Kees Wets uit Boskoop. Die zegt, hoi Tess, ik zie jonge mensen om me heen nog wel eens worstelen met, zal ik mijn droomprins of prinses nog wel vinden. Ik ga er niks over zeggen, maar ik denk, blijf in gesprek met elkaar en haal je blik van je telefoonscherm. Françoise Hardy, die verwoordde dit laatste heel mooi, of nou in ieder geval niet van dit scherm, maar in ieder geval blijf met een gesprek in elkaar. En de zoektocht in haar lied Tous les garçons et les filles uit 1962. En daar gaan we natuurlijk naar luisteren. Françoise Hardy en Tous les garçons et les filles.

Vandaag op TV West een terugblik op het Haagse Beat Festival 2025. Met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: d'étoiles. Mais une mer, on n'en a qu'une.
1: La Lune van Christophe Maé. En daarvoor hoorde je François Hardy en Tous les garçons, les filles.
2: Het is tijd voor chanson volée.
1: Chanson volée, oftewel gestolen liedjes. Liedjes die je misschien beter kent in hun oorspronkelijke versie. Of dat nou in het Engels is, of in het Spaans, in het Italiaans, of in het Duits, of in het Nederlands soms. Maar dit keer gaan we naar een Amerikaanse hit uit 1966. En het gaat om Bang Bang, oftewel tussen haakjes, My Baby Shut Me Down. Het werd geschreven door Sonny, jawel, de man die later vooral bekend zou worden als de echtgenoot en de muzikale partner van Cher. En hij schreef het nummer ook voor Cher. Dat werd een nummer 2 hit in de Verenigde Staten. In Groot-Brittannië kwam het op nummer 3. En als je nog een beetje afvraagt hoe dat ook weer klonk, dat klonk zo. Ja.

Het origineel dus. En pas daarna volgde de ongelooflijk bekende versie van bijvoorbeeld Nancy Sinatra. Maar ook Petula Clark heeft hem opgenomen. En Stevie Wonder. En dat klonk dan weer zo. Bang, bang.

Heerlijk hoe je die soul erin hoort. Dat alles toch een beetje vertraagt. Alles gaat een beetje achterover hangen. En alles wordt wat lomer. Nou goed, Sheila, Franse zangeres, die vond het ook een te gek nummer. Haar team had het nummer bemachtigd, kreeg de recht om het te vertalen. En ja, zij vonden dat ze misschien die tekst wat minder donker moesten maken. Want Cher die zingt over een liefde die eindigt met een nogal emotionele schietpartij. En ze dacht, ja, Sheila, dat was in die tijd juist een keurig en vrolijk meisje van de Franse yeah, dus ja, de Franse beatperiode. Ze dachten, daar moeten we toch wat op gaan vinden. Dus ze maakte de tekst toch iets onschuldiger, iets gezelliger en iets vriendelijker. En dat nummer stond 3 weken op nummer 1 in Frankrijk. Bang Bang dus van Sheila. Het is chanson volée van deze week.

Een verzoeknummer was dat van Bert Dam. Die vroeg om... Nou, chips, dan moet ik het natuurlijk wel goed zeggen. Wacht even, waar staat hij? Marcel Amon met Bleu Blanc Blond. Nog een verzoeknummer dat binnen is gekomen. We gaan straks trouwens even bellen met een hele leuke zangeres... waar net een lied van is aangevraagd. Kunnen we mooi eventjes samenpakken. Zij is van het trio Zazie. En die heb je ongetwijfeld wel eens langs zien komen... als je de Tour de France hebt gekeken de afgelopen tijd. Maar dit nummer wat we nu gaan luisteren... is een verzoeknummer van Marie Rijksen. En zij zegt... Moraan was de artiestennaam van Claudine Lepage. Geboren op 12 november in Brussel. Maar helaas jong overleden op 7 mei 2018 in Schaarbeek. Op veel te jonge leeftijd. Maar zij heeft zulke prachtige liedjes uitgebracht. En ze had zulke grote successen in de Franstalige muziekwereld. Wil je alsjeblieft een lied van haar draaien? Nou Marie, dat willen wij. Moraan, sur un prélude de Bach.

0: Morane, een Surant prélude, de Bach. Aangevraagd door Marie Rijksen. Zoals je inmiddels van me gewend bent, heb ik iedere week wel één of meerdere belgasten. Leuke mensen uit toch een beetje de Franse scene hier in Nederland. Mensen die Franse muziek maken, Franse muziek ademen, Franse muziek leven. En ik heb er natuurlijk weer eentje gevonden. Iemand die we al eerder hier aan de telefoon hebben gehad in de afgelopen jaren. En zeker niet onbekend is. Margriet Planting, goedemiddag.
1: Hey, hallo, bonjour.
0: Bonjour. Hoe gaat het met jou?
1: Het gaat heel goed, zeker.
0: Mooi zo, ja. Het is misschien voor onze luisteraar misschien even belangrijk om te zeggen. Margriet, die ken je van de drievrouwsformatie Zazie. Die waren onder andere regelmatig gast bij Radio Tour de France. Ze stonden in het voorprogramma van Charles Aznavour. Ze hebben ooit ook een uitwisseling gedaan voor een Zuid-Koreaans realityprogramma. En ze maken waanzinnige muziek. En ze zijn een paar jaar is het een beetje stil geweest. Maar jullie zijn weer helemaal terug. En hebben ook een nieuwe Franse plaat, een nieuwe Franse single. Hoe is het weer om weer met elkaar muziek te maken, Margriet?
1: Nou, eigenlijk alsof er niets is veranderd. Het is heel erg fijn en onze stemmen zijn nog steeds mengen mooi. En we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt in de tussentijd, maar het is fantastisch.
0: Ik wil er natuurlijk niet over doorzagen, maar ik vind het toch altijd weer zo'n fascinerend programma of verhaal. Jullie zijn een keer door een Zuid-Koreaans uitwisselingsprogramma, een televisieprogramma, zijn jullie gevraagd, hè? Wat gebeurde daar nou ook alweer precies?
1: Nou ja, we hadden ineens een heel raar mailtje in ons via YouTube-kanaal. En toen dachten we, nou, dit is spam, dat kan helemaal niet waar zijn. En toen hebben we gezegd van, nou, kom maar naar Nederland toe. En dat hebben ze toen gedaan. En toen bleek het dus echt menens te zijn. Het was dus echt de SBS, SBS 6 van Seoul, zeg maar. En die hadden een heel groot programma met allemaal bekende Zuid-Koreanen die dan uitwisselden met een artiest uit een ander land. En wij mochten dus ruilen met een monnik. Dat was, dus wij zaten ineens in een Tibetaans, Koreaans klooster.
0: Wauw. Hebben jullie daar ook muziek gemaakt of mocht dat niet?
1: Ja, dat mocht wel, maar we moesten ook natuurlijk meedoen met bidden en de binnenplaats vegen en zo. En allemaal eten maken.
0: En die monnik zat dus zat bij jullie thuis. Die monnik moest naar...
1: Ja, die moest naar Amsterdam. Die zat hier in mijn campertje. En met onze vriendjes toenertijd was die allemaal activiteit hier aan het doen. Met tulpen en klompen. En,
0: oh ja.
1: Ja, en muziek natuurlijk ook.
0: Leuk zeg. Oh, wat goed. Ja, het blijft gewoon zo'n geweldig verhaal. En we hebben het eerder ook al gehad over jullie voorprogramma bij Charles Aznavour destijds. Dat jullie hem natuurlijk ook mochten ontmoeten. Ook hele bijzondere verhalen. Maar het is de afgelopen jaren natuurlijk een beetje stil geweest rondom jullie als trio in ieder geval, niet als individu. Ja. Was dat ook de reden dat jullie meer op het individu wilden focussen?
1: Ja, nou, we hadden eigenlijk allemaal individueel dan dromen om nog solo te gaan. Ik heb natuurlijk mijn Franse plaat met Bobby gemaakt en ook toen bij jou geweest. En Daphne heeft ook haar project Kafka met Frank van Kasteren. En Sabine ging echt... Haar carrière volgen als psycholoog. En ondertussen hebben we 6, 7 kinderen gekregen. En zijn we eigenlijk toch altijd wel vriendinnen gebleven. En op een gegeven moment dachten we van, nou, nu is het moment om weer samen te gaan zingen. En eigenlijk hadden we een plaat gemaakt voor het Songfestival. En een liedje ingediend. Ah. Dat was eigenlijk het idee van, nou, laat je het gewoon doen. Liedje is niet uitgekozen natuurlijk, maar wie weet... In de toekomst. Wij dachten, we gaan gewoon een plaat opnemen.
0: Hoe is het dan anders als je na die tijd weer bij elkaar komt? Is er dan toch iets veranderd of is alles gewoon hetzelfde?
1: Ik denk wel dat we serieuzer zijn in onze tijd. We gaan niet meer zomaar klooien. Het is wel echt, we hebben ook minder tijd omdat we allemaal gezin hebben. Dus als we samenkomen, dan zijn we wel echt veel gefocuster en echt gewoon hard repeteren en echt werken. Maar eigenlijk ook wel heel fijn.
0: En je kiest er dan ook weer voor om toch ook weer in het Frans te zingen. Wat natuurlijk mij deugd doet en luisteraars ook. En hoe komt dat dan tot stand? Ben je dan iets aan het spelen en zeg je, nou, dit moet een Frans nummer worden?
1: Daphne heeft dit liedje geschreven. En het begon eigenlijk met het idee van, Dat we allemaal dingetjes opnemen, aan elkaar laten horen. En dan heb je tekstjes en dan ga je het daarover hebben. En echt rond het kampvuur hebben we dan die liedjes geschreven. Maar Daphne had op een gegeven moment iets ingesproken. En dat was dus Les Hollandaises. Of Les Hollandaises. Daar is dan een hele discussie over van hoe je het dan uitspreekt en hoe je het opneemt. Maar goed, wij hebben uiteindelijk besloten Les Hollandaises.
0: Ja.
1: Kom maar door met die reacties. Ik weet dat er heel veel strijd om is. Maar ja, Daphne was een beetje van, nou, wat vinden jullie? En wij waren zo meteen van, ja, dat is te gek. We moeten hier een soort Tour de France lied van maken om de vrouwen aan te moedigen van ook Les Tour de France. En ja, wij vonden het gewoon heel cool. Dus we dachten, we gaan dit gewoon uitwerken. Dus dat is gelukt.
0: Ja, want jullie bezingen eigenlijk de Hollandse vrouwen op de fiets tijdens de Tour de Femme. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt. Maar dan wel een beetje in een... Nou ja, het is niet helemaal zo direct, maar het gaat wel over de vrouw, het vrij zijn, het vieren van je kracht en in je kracht staan. Ook als mens, denk ik. Het is natuurlijk nu, wij zijn natuurlijk vrouw, maar hè, als mens ook. Nou, ik was gisteren op de Pride. Nou, daar hebben we het gewoon weer mogen zien van, iedereen mag gewoon zijn wie die is. En het was echt, het was echt feest gewoon. Ja.
0: Wat heerlijk. Waar stond je ook op een boot?
1: Nou, ik stond even aan de kant. Ik ben ook op een boot geweest, inderdaad. Maar uiteindelijk ook nog bij Paris Hilton beland in AFAS. En nou ja, het was een dag te vroeg. Ik kwam eigenlijk voor Madonna, maar dat bleek gisteren.
0: Toen werd het Paris Hilton.
1: Ja.
0: Nou ja, ik vind ook dat je er dan nog heel fris in ieder geval bij zit. Dat klinkt in ieder geval.
1: Het is wel een beetje lager geworden, geloof ik.
0: Nou ja, het is ook zondag, hè? Dat mag ook gewoon op een dag als vandaag.
1: Ja, zwoele zondag. Zo is het.
0: Wat nou heerlijk. Zo leuk is dat wij hebben natuurlijk Les Hollandaises hebben wij klaarstaan van Zazie. Maar echt een half uur geleden, ik ben amper begonnen met het programma, krijg ik verschillende verzoeknummers binnen. En Harry van der Maat uit Zoetermeer, die zegt, ik wil heel graag dat liedje horen. En die wist helemaal niet dat ik met jou zou bellen.
1: Nou, Harry, zit hem. Dat was super. Super lief.
0: Ja, we gaan er naar luisteren. Wat kunnen wij de komende tijd nog verwachten van Zazie?
1: Ja, echt stiekem best veel. Want we hebben gewoon een hele plaat klaar liggen. Dus we gaan singeltjes droppen, zoals dat dan heet. Ja. En dan gaan we wel ter zijnde tijd, ik denk in het najaar, aankondigen wanneer dan de plaat komt. En ja, we willen natuurlijk weer veel gaan spelen ook. Dus we hebben nu mooi promomateriaal van alle optredens van de afgelopen maanden. En ja, we gaan ook boekers weer benaderen. Zo van, nou, we zijn er weer. En joehoe, kom maar door, we gaan spelen.
0: Zo, ja. Super. Als we jullie in de gaten moeten houden, Zazie. Of Zazie Music. Welke website?
1: Ja, het is inderdaad, de website is veranderd. Die is gehackt, heel irritant. Oh. Dus nu Zazie Music. Wacht even, nou moet ik het zelf goed zeggen. God damn. even kijken hoor.
0: Zazie.music.
1: Zazie.music.
0: Dat is nog eens een makkelijke. Zazie.music. Dus Zazie, Zazie.music. En dan.
1: En Instagram zijn we ook. En natuurlijk Spotify.
0: Uiteraard. En hier op Radio West. Dankjewel, Margriet.
1: Nee, dankjewel, Tess. Super lief.
0: En nog een hele fijne zomer.
1: Soleil. Beaucoup de soleil.

ce n'est rien. Aangevraagd door Roel Adema uit Almelo, die zijn vriend André uit Delft en alle luisteraars van West de groeten doet. En daarvoor hoorde je natuurlijk Zazie met Les Hollandaises. En dat was Margriet Planting die we spraken. Er komt nog meer verzoekjes komen er binnen. Yvonne die zegt: Tess, ik heb een verzoekje voor je. Kan jij Nana Mouskouri draaien met Chiquitita? Hij is in het Frans door haar gezongen, maar hij is natuurlijk gemaakt door ABBA. Groetjes van Yvonne. Ja, dat is natuurlijk een nummer dat we allemaal kennen van ABBA. Maar ook weer een chanson volée, zoals wij het eerder al besproken. Zo zijn er ongelooflijk veel. En ze zijn allemaal uitgebracht in het Frans. Want zo ging dat in die tijd. Nana Mouskouri,

Nana Mouskouri, Chiquitita voor Yvonne Vermaas-Voorwald. Ja, het is ongelooflijk, maar het eerste uur gaat weer zo ontzettend snel. We gaan straks natuurlijk voor een tweede uur luisteren naar alleen maar Franstalig muziek hier op Radio West. We gaan onder andere muziek horen van Jacques Brel. En we gaan Dalida gaan we horen. En ongetwijfeld ook nog wel wat verzoeknummers die zojuist zijn binnengekomen, maar die ik nog steeds eventjes moet beantwoorden. Sorry als dat even duurt. We gaan nu voor het einde van dit uur even luisteren naar iemand die dit jaar een ongelofelijke comeback heeft gemaakt met C'est à qui le tour. Dat was de eerste single van haar 13e studioalbum. Dat pas in oktober uitkomt overigens. Ik ben heel erg benieuwd wat er voor de rest op staat. Maar we hebben het over Mylène Farmer. En C'est à qui le tour, dat betekent letterlijk wie is er aan de beurt. Of ja, een beetje afhankelijk van de context, wie is de volgende. Dat klinkt een beetje, dat klinkt wel speels en dat klinkt gewoon gezellig. Van hey, Tikkie, jij bent en ben jij hem. Maar ja, je kent natuurlijk Mylène Farmer. En die krijgt zo'n vraag natuurlijk niet zomaar uit de mond. Daar moet altijd iets een beetje dreigends of existentieels in zitten. En dat is dat natuurlijk ook weer bij dit nummer. Dus wie is de volgende? Je kan er van alles bij denken. Zeker in deze wereld die af en toe bijna letterlijk in de fik staat. Maar deze vrouw van inmiddels 64, die herhaalt zichzelf in ieder geval niet. Die blijft vernieuwen met nieuwe muziek, nieuwe klanken. En maar altijd toch dat duistere randje aan haar liedjes. Mylène Farmer en haar nieuwe single C'est à qui le tour.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: In Kaag is het 26 graden en in Sassenheim 27. Het is droog, er zijn wat stapelwolken en er staat een matige noordwestenwind.
15: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, 1 minuut over 1. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij de brandweerkazerne in Rijp-Wetering is afgelopen nacht ingebroken. Daarbij is levensreddende gereedschap gestolen. Afgelopen donderdag werd ook al ingebroken bij de brandweerkazerne in Leiden-Zuid. Op de Rijswijkseweg in Den Haag is een scooter uitgebrand. Dat gebeurde gisteravond ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. Studenten van de TU Delft zijn in de VS als tweede geëindigd in de American Solar Challenge achter het team uit België. Tijdens de race legde de Delftse zonneauto ruim 4000 kilometer af zonder een druppel brandstof. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: En na de reclame enchanté met Tess Malo. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
22: Enchanté met Tess Merlot.

Gérald Lenormand, Voici les clés, aangevraagd door Lien Fleur voor Michel Willems aan de Moezel. Die zijn op dit moment op vakantie. En hij maakte afgelopen week zijn radiodebuut toen hij vertelde over hun vakantie aan de Moezel. Maar aangevraagd dus door Lien voor Michel. En goedemiddag, het is 10:10 inmiddels hier op Radio West. Het is zondag 2 augustus en je luistert naar Enchanté met mij, Tess Merlo, en alleen maar Franstalige muziek. En we begonnen natuurlijk met een klapper waar zelfs onze technicus Tony helemaal vanuit zijn plaat ging. Ja, die staat nu ook als een soort... Ja, hij staat nu weer te dansen. Zie je, die man die heeft er helemaal zin in. Ook al zei hij, ik heb het niet zo op de Fransen en het feit dat ze altijd maar Frans praat in Frankrijk. Ja, en waarop ik me afvroeg of hij wel eens de verkeerde... Ik heb wel eens bijvoorbeeld iets verkeerds gezegd in het Frans. Dat je bijvoorbeeld een bouteille de vin probeert te bestellen. En dat je per ongeluk een bateau bestelt. Ik ben eigenlijk benieuwd of dat ook wel eens gebeurd is bij onze luisteraars. Dus mocht je dat eens overkomen zijn, dat je iets geks of iets stoms hebt gezegd in het Frans. Stuur dan even een WhatsAppje naar 070-307-8080. 070-307-8080. Maar waar gaan we nu naar luisteren? We gaan luisteren naar... Weer natuurlijk een grote Franse hit die vervolgens uitwaaierde over heel de wereld. Het is een lied van Marie Laforet, Mon Amour, Mon Ami. En die heeft dus heel wat verschillende gedaantes gehad sinds het nummer is uitgekomen. Zo is er bijvoorbeeld een Turkse versie van de Turkse zangeres, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Gönül Yazar. En dat klinkt zo...

oftewel een omgekeerd chanson volé, want dit nummer werd dus door heel veel andere mensen en in andere talen gecoverd, maar ook in allerlei andere genres. En zo was er dus ook een Zweedse symfonische metalband Therion, die er ook mee aan de haal ging.

Maar laten we niet, niet al te gek maken. We gaan natuurlijk ook gewoon luisteren naar het origineel van Marie Laforêt. Dit is Mon Amour, Mon Ami. Ja, en stuur gerust dus die Franse foutjes die je wel eens hebt gemaakt op vakantie terwijl je een croissantje probeert te bestellen. 070 307 8080.

0: Oshi en Pleuré en dansant. En daarvoor hoorde je Mon Amour, Mon Ami van Marie Laforêt.
1: Comment tu t'appelles? Dit is de Nameplaat van deze week.
0: Elke week draaien we een plaat waarin een mannen- of een vrouwennaam centraal staat. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Vorige week hadden we Hélène van Julien Clerc natuurlijk. Deze week gaan we naar een plaat luisteren die een paar jaar geleden als favoriet uit de bus kwam van onze Haagse Pat Smith, de voormalige nachtburgemeester en frontman van Splendid. Is het een chanson? Ja, hoe typeer je een chanson? Is een chanson gewoon een Frans liedje? Dan is het in dit geval zeker een chanson, want we gaan niet naar een traditioneel chanson luisteren, maar wel naar iets wat onmiskenbaar Frans is. De Science Super Crew die combineerde hiphop met zoek- en creoolse invloeden en klinkt dus eigenlijk heel anders dan andere rap en hiphop die uit de jaren 90 kwamen. En rond die jaarwisseling werd een van hun liedjes één grote Franse hit die iedereen op dat moment mee kon zingen. En dat was een lied voor alle vrouwen die Angela heten. En hoewel het niet helemaal bedoeld was als een voorwaardige single, het album was bijna af. Je moet je voorstellen dat die gasten die zitten in de studio en ze kijken naar dat album en ze zien die liedjes erop staan en ze luisteren dat album door en ze denken, er mist gewoon nog iets. We moeten daar nog een nummer op hebben. Toen hebben ze snel dit nummer geschreven. Ze hebben het eerste couplet ook gewoon even gedupliceerd. Zo weinig tijd hadden ze. En dat nummer op die plaat geknald. En toen werd dit dus een dikke, vette hit. Angela is overigens niet zomaar een naam. Zij is het middelpunt van een soort fantasiepersonage. Ze is bijna een soort synoniem geworden voor aantrekkingskracht. Zeker zo aan het begin van de jaarwisseling. Dus de hit in Frankrijk. Stuur hem dus door naar iedere Angela die jij kent. En ben jij een Angela, dan is deze dus voor jou. Angela van Sayan Supa.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: Heel breed. We begeleiden ze, nou ja, of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Grégoire, on se trouvera en endroit. En daarvoor hoorde je Angela met Science Super Crew. Ondertussen stuurt Marcel, die stuurt mij een berichtje. Die zegt, goedemiddag mademoiselle Merlot. Op de valreep hoorde ik een nummer in Zuid-Frankrijk dat ik altijd hoor. En nu wil ik vragen of jij die zou willen draaien tijdens mijn hardlooprondje. Die ik nu ga doen. Dat is début de soirée, oui, c'est ça. Van Nuit de Folie. En PS, ik geniet weer van je programma. Groetjes, Marcel. Mouille Franse Haagse naam, hè, Tess, zegt hij er nog achteraan. Ik hoop dat ik dat weer op mooi op zijn Haagse heb uitgesproken, Marcel. Dit is dus het début de soirée voor Marcel. En ik hoop dat hij nog steeds bezig is met zijn hardlooprondje. Want anders is het een klein beetje mosterd naar de maaltijd.

0: Début de soirée en Nuit de Folie speciaal voor Marcel, die nu zijn hardlooprondje heeft afgerond, hoop ik. En dat met een recordtijd heeft gedaan. Marcel, ik hoor het graag van je of het een stuk beter ging nadat je dit nummer hoorde. We gaan straks bellen. Bellen met een tweede belgast van vandaag. Dat is niemand minder dan Nico Dijkshoorn. En ik ben heel benieuwd wat zijn favoriete chanson is en waarom hij het zo'n mooi nummer vindt. Dat gaan we straks allemaal horen. Maar nu gaan we luisteren naar een nummer dat ik vorig jaar helemaal grijs heb gedraaid. Want dat is het voordeel van dit programma. Ik mag jullie verzoekjes draaien, maar ik mag ook mijn eigen verzoekjes draaien. Dit nummer kwam vorig jaar uit, was van Emma Peter, oftewel in het Nederlands Emma Peters, maar ze is hartstikke Frans. En zij bracht een nummer uit dat misschien wel perfect past bij dit weekend, want het was natuurlijk de Pride. En dit nummer gaat over dat je mag zijn wie je bent en dat het allemaal niet uitmaakt, dat we ons lekker op onszelf moeten focussen. En van wie je houdt, dat maakt allemaal niet uit. We zijn allemaal kleurrijke personages in ons eigen verhaal. Straks dus Nico Dijkshoorn, maar eerst Emma Peter en Multicolor.
1: Seul chez toi, tu restes.

0: Multicolor van Emma Peter. En zoals ik al zei, geen enorme hit dan misschien in Frankrijk, maar wel een van mijn favoriete nummers. Goed, we hebben weer een belgast, zoals aangekondigd, groots aangekondigd. Iedere week spreken we iemand uit de regio die bekend of minder bekend is en ook wel een kleine voorliefde heeft voor Franstalig muziek of het chanson in het algemeen. En dit keer hebben we aan de telefoon Nico Dijkshoorn. Goedemiddag, Nico.
1: Hallo, Tess.
0: Hallo.
1: Hoi.
0: Wat fijn om jou te mogen spreken en wat een opluchting dat jij ook een liefhebber bent van in ieder geval één chanson.
1: Nou, ik heb het wel echt diep uit mijn lichaam moeten halen, moet ik zeggen. Het is nou niet dat ik iedere dag met een pijp in mijn mond naar Franse muziek zit te luisteren. Maar er is één liedje wat mij jouw wereld in heeft gesleurd.
0: want ik zit natuurlijk wel iedere dag met een pijp in mijn mond naar Franse muziek te luisteren.
1: Ja, nee, zo ken ik je. Ja, voor het raam.
0: Mijmerend naar buiten starend, het leven contemplerend.
1: Ja. Precies.
0: Ja,
1: dat is het beeld wat ik van jou heb.
0: Ja, en met jou nu alle luisteraars van West. Dat is fijn. Maar in ieder geval dus één nummer. Terug naar jou. Ben jij als kind, gingen jullie naar Frankrijk? Heb je iets met Frankrijk? Heb je iets met de Franse taal?
1: Nee, helemaal niet. Ik gewoon zo hard mogelijk doorheen rijden naar Spanje. Dat is wat ik ermee van... Ik ben de laatste jaren wel, de laatste 10 jaar nog wel een paar keer naar Frankrijk op vakantie geweest. En een keer ook als een kind door Parijs heen gedwaald. En dat vooral als een kind, omdat ik er dus gewoon letterlijk geen woord van versta. Ik ben gewoon een kind van 2 als ik in Frankrijk ben. Ik moet stokbroden uitbeelden. Dus met mijn handen. Dus ik ben een soort wilsonbekwame. Ik verander in een soort wilsonbekwame in Frankrijk. En dat is ook precies eigenlijk het liedje waar we naar gaan luisteren. Heeft mij daar enorm bij geholpen. Dat ik dacht van ja, dat kan toch ook anders. Dat is een belangrijk moment geweest, durf ik wel te zeggen, in mijn leven. Ik ben daarna heel veel gaan spitten. En zo, dus zullen we gewoon maar zeggen waar we dan gaan luisteren.
0: Ja.
1: Ik zat volgens in mijn herinnering is het zo dat ik naar een aflevering van Zomergasten zat te kijken. Maar het kan ook iets anders van de VPRO zijn geweest. En toen kwam er een live uitvoering uit Olympia van het liedje C'est Jean-là van Jacques Brel. Dat kwam er op de televisie. En ik... Ik ben zelden zo ontroerd geraakt door een liedje. Terwijl ik er dus gewoon geen woord van verstond. En het gaat mij ook vooral om zijn performance. Hij staat dus gewoon zo zwetelend als een os, zoals altijd.
0: Ja.
1: Staat hij voor op het podium. Je hoort dat er een groot daverend orkest achter hem zit. Maar er is alleen een lampje, zo prachtig, alleen maar zo'n lampje op Jacques Brel. En die zingt daar het liedje C'est Jean-là. En hij verandert tijdens het liedje in 4 of 5 verschillende personen. Een trillende aardappelboer of zo. Een vrouw, een man en een vrouw die in een auto op weg rijden naar het geluk. En dat is allemaal gewoon in zijn mimiek en zijn bewegingen. En dus ik snapte het hele liedje terwijl ik er geen woord van verstond. En ik vond het ook qua opbouw, dus van helemaal niets, alleen die pianoakkoorden... naar een orgastisch orkest erbij aan het eind. Ja, gewoon tranen liepen over mijn wangen. Letterlijk, weet je wel. Dus ik ben me daarna gaan verdiepen. Ik heb gewoon heel veel van hem gekocht. Ik heb dat spoeilelijke koekblik van Jacques Brel met al zijn cd's erin. Dus vormgegeven als iets waar je koekjes uit serveert. Ik ben gaan zoeken naar andere artiesten die hem deden. Bijvoorbeeld een van mijn lievelingsplaten is van Mark Elmond. De zanger van Soft Cell. Weet je wel, met dat liedje Tainted Love.
0: Uiteraard.
1: Die heeft zo'n prachtige plaat. Die heet ook Jacques. En die heeft zo'n prachtige vertalingen gemaakt... Het is echt een grandioze plaat is dat ook. En Scott Walker natuurlijk. Dus ik ben er wel ingedoken. Allemaal door dat ene moment dat ik op de televisie... Jacques Brel trillend voor aan het podium iets zag zingen... wat ik totaal geloofde.
0: Het is ook wel echt bijzonder dat zo'n man in een taal die nog heel veel mensen over de hele wereld eigenlijk niet machtig zijn, dat die ook zoveel, nou ook Engelsen, maar ook Nederlanders dus weten raken zonder dat ze weten waar het over hebben. Want jij noemt net een paar namen. Er zijn genoeg mensen die geen woord Frans spreken, maar juist door hem aan dat repertoire zijn begonnen. Op een of andere manier.
1: Dat is precies wat er met mij is gebeurd. En zoals je weet, ik zat altijd met Matthijs van Nieuwkerk in het programma. Die dan zeg maar, volgens mij, Charles als net voor ondergoed draagt zelfs. dus dat is gewoon, er zijn ook mensen die zeg maar dat gewoon helemaal zich vastbijten en alles weten van zo'n artiest en er naartoe gaan. En dat is bij mij dan niet. Ja, weet je, hij was natuurlijk al dood ook toen het ongeveer bij mij begon. En ik ben me ook in zijn leven gaan verdiepen en ik heb biografieën gelezen over hem. Dus dat is, het houdt bij mij wel een soort van een beetje op bij Jacques Brel.
0: Ja.
1: Ik heb me niet vastgebeten in allerlei andere Franse chansonnés.
0: Nee, is dat misschien omdat je meteen ook het gevoel hebt, dit is eigenlijk het beste wat er is. Dus dat alles wat ik hierna vind, dat gaat dat nooit meer halen.
1: Dat is wel zo. En ik denk dat het toch uiteindelijk komt omdat ik bij Jacques Brel constant dat beeld heb. Dat heb ik bij andere zangers en zangeressen niet, die Frans zingen. Dan moet ik het echt doen met het liedje en met de klank. Want ik versta er gewoon geen woord van. Maar bij Jacques Brel, dat is voor eeuwig altijd samengeklonken met die performance die ik heb gezien en hoe dat bij mij binnenkwam. Weet je. Je hebt gewoon een aantal van die momenten in je leven dat je iets ziet en dat je denkt van, dit ken ik niet. Het is verpletterend. En zo wil ik ooit. Ik sta ook in het theater af en toe. En ik kom niet eens in de buurt, maar ik heb wel veel van hem geleerd, weet je wel. Zo van, gewoon durven gewoon voor op een podium te gaan staan met alleen een lampje op je. En dan moet het gebeuren. Dus zo belangrijk is dat liedje voor mij geweest.
0: Ik ben blij dat het dit nummer is en dat het ook vooral Brel is, Nico. Want zo begon het namelijk ook ooit voor mij. Het begon voor mij ook allemaal met Brel. Dus dat betreft is dat onze grote overeenkomst.
1: Het is prachtig. Ja, ik heb jou natuurlijk een aantal keer, ik heb jou al heel vaak zien zingen. We doen samen een show in Paagman. Heb ik je natuurlijk meerdere keren ook al in mijn gedicht heb ik je toegesproken. Bij jou gebeurt het natuurlijk hetzelfde. Weet je, ik zit ademloos naar jullie te luisteren. Ik versta geen woord en toch snap ik alles. Dus ja, dat snap ik nu wel als jij dat zegt. Dat Brel jouw grote voorbeeld is.
0: Ja. Nou, dankjewel. En dankjewel dat we hier even mochten spreken. En dat het dus allemaal begonnen is met Brel. Voor jou en voor mij.
1: Fijn dat je mij verbelde. Ja, fijn om dit te vertellen een keer.
0: En dan gaan we natuurlijk nu draaien. Dit is Ces gens-là van Jacques Brel. Het is de keuze van Nico Dijkshoorn. Doei Nico.
1: Dag Tess.
0: Au revoir.
2: D'abord, y'a l'aîné. Lui qui est comme un melon. Lui qui a un gros nez. Lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit. Tellement qu'il a bu.

0: Donne-moi ma chance. Door Anneke aangevraagd. En dan is hier aangeschoven. Immers, het is namelijk het einde van Enchanté van vandaag. Of we gaan richting het einde. Kevin Brouwer.
1: Het is het fijnste aanschuifje wat er is.
0: Oh, wat
1: bij
0: goed.
1: Bij Tess Mello.
0: Nou, gezellig. Ik heb alleen helemaal niks om je aan te bieden.
1: Ik
0: hier.
1: Heb koffie.
0: Oh, je hebt koffie. Ja. Oké, nou, dan zit het goed. Ja, we hebben net weer 2 uren Franstalig gedraaid. We hebben Tony, onze technicus, die is helemaal uit zijn plaat gegaan. Want die is gek op Franstalige muziek. En vooral op de Fransen en op Frankrijk. En hoe zit dat eigenlijk met jou ook alweer? Was jij nou een Frankrijkganger?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik vind de Franse muziek fantastisch. Ik vind de Franse mensen niet altijd leuk.
0: Oké, ja, dat is dus eigenlijk wat onze Tony net ook een beetje zei.
1: Maar goed, weet je kan ze natuurlijk ook niet allemaal over één kam scheren. Want hoeveel mensen wonen daar in dat land?
0: Ja. Precies.
1: Dus er zijn ook hele lieve en leuke Fransen en gastvrij.

0: In Frans heb ik ook wel meegemaakt trouwens. Dus, ja. Maar dus, ja, sommigen zijn natuurlijk ook wel stug en blijven vasthouden aan hun eigen taal. Willen niet buigen in het Engels of iets.
1: Ja, ik heb toch het gevoel dat dat de afgelopen jaren heel erg aan het veranderen is. Maar misschien heb ik het makkelijk, praten. Want ik spreek natuurlijk wel een beetje Frans.
0: Je hebt het niet door.
1: Nou, en dan vinden ze dat al helemaal prachtig.
0: Oh ja.
1: Dus dan gaan ze helemaal vragen, hoe heb je dat geleerd en waar heb je dat geleerd? Dus het is een beetje, misschien zijn ze soms, en dan inderdaad scheren ze over één kant, een beetje zwart-wit van... Als je Frans probeert te praten, ben je fantastisch. Ja. Maar als je zegt, excusez-moi, je parle pas français... dat het dan opeens is van, wat?
0: Ja, precies, ja. Andere vibe.
1: Nou goed, hoe is het eigenlijk met jou? Hoe is jouw weekend verlopen tot nu toe?
0: Goed, ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Ik was gisteren in Amsterdam bij de World Pride... die natuurlijk op dit moment is, met de botenparade en alles.
1: Ja.
0: Ik kan geen boot meer zien en ook geen, ook geen slingers.
1: Ben je nog bij Paris Hilton geweest?
0: Nee, maar ik begreep dus dat Madonna en Kylie Minogue... in Amsterdam waren. Maar ik moet het nog even verifiëren, maar ik zag wat filmpjes voorbij komen.
1: Volgens mij is dat de planning. Wij hadden net iemand aan de telefoon, die was bij Paris Hilton gisteren geweest. En die was eigenlijk voor Madonna gekomen. Dus
0: dat is een tegenvallen dan.
1: Nou, ze volgens mij vond ze het wel leuk.
0: Maar wat wel leuk is, straks in als de dag van toen gaan we met de blijmaker bellen, met Maarten, gaan we het even hebben over de World Pride. En dan met name over de Senior Pride. Want die is er namelijk ook voor oudere mensen.
1: Ja, oh, wat te gek zeg.
0: Ja, dat is te gek.
1: Wat leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb speciaal voor jou dan, voor dit weekend, heb ik dan maar de queer artiest van Frankrijk op het programma gezet als afsluiter.
0: Oh.
1: Zij heeft waarschijnlijk het woord queer nooit gehoord, want ze is vroegtijdig helaas overleden.
0: Maar dat is ze wel.
1: Maar dat was ze wel. Zij werd echt gezien als een icoon in met name destijds de homogemeenschap, maar daarna veel breder. En dat is Dalida. Een beetje de disco-koningin van Frankrijk.
0: Leuk.
1: En dit nummer, dat zal jij ook wel lekker vinden. Ze heeft een beetje een lugubere titel. Mourir sur scène, dus overlijden op het podium.
0: Oh.
1: Dat zij dat graag zou willen.
0: Is dat gebeurd?
1: Nou, niet helemaal, maar wel in haar nog bloeiende jaren in ieder geval. Maar in ieder geval, jij neemt het straks van mij over hier op Radio West. Ik ga lekker luisteren, net als vele anderen met mij. Maar nu luisteren naar Dalida en Mourir sur scène.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: In Nieuwveen is het 26 graden en in Liemeer ook. Het is droog, wisselend bewolkt en een matige noordwestenwind.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bewoners van de flat aan de Loosduinse Kade in Den Haag worden belaagd door meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat de dieren hun jongen beschermen. Gouda roept betrokken instanties op om de regels voor werkende asielzoekers te versoepelen. Volgens de gemeente loopt een succesvolle aanpak van de asielopvang vast door ingewikkelde procedures. En Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: En er is verkeersinformatie van de ANWB.
9: Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 3 kilometer file en bijna 10 minuten vertraging.
6: Na de reclame muziek van Paul McCartney. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Tot 5 uur, als de dag van toen.
22: Wordt het toch nog gezellig.

werd hier volop op gedanst, hoor. Overal en nergens. 1967, om precies te zijn, deze van Sam en Dave. En I'm a Soul Man. En daarna voor nog dat lieve plaatje van Paul McCartney. En Listen to What the Man Said. Een hele goede middag. Het is inmiddels alweer 13 minuten over 2. Als de

0: En wat is het vandaag een mooie dag, hè? Zo qua weer. Het zonnetje schijnt. Het is echt gewoon lekker zomer. En we kunnen niet alleen genieten van het lekkere weer, maar natuurlijk ook van de fijne muziek die tussen nu en 5 uur weer op je wordt afgevuurd. Mits je natuurlijk blijft luisteren naar deze radiozender. Maar laten we die afspraak gewoon lekker maken. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En we maken natuurlijk 1 uitstapje naar de jaren 90. Ook vandaag weer in de 90s flashback. Een diner voor 2 in Italiaanse sferen met een heel flesje wijn erbij. Dat kun je vandaag wederom weer winnen. En dat vindt allemaal plaats in Scheveningen. Dus dat is natuurlijk zeker met dit weer en in deze zomerse temperaturen hartstikke lekker om te winnen. Hoef je alleen maar iemand uit te nodigen, maar wel nog even mee te doen natuurlijk met het spelletje. Want dat is vandaag namelijk de prijs van het muzikale rad. Zometeen ga ik weer een draai geven en dan kun je weer gezellig meedoen. Vorige week heeft Ronald het spelletje gespeeld en vandaag doe ik het gewoon weer met heel veel plezier zelf. Ja, en natuurlijk hebben wij vandaag ook weer de vaste onderdelen, dus 2 Franse liedjes hebben wij. Ik heb een instrumentale plaat. Hele mooie vandaag, moet ik zeggen. En we hebben ook weer een 90s flashback. Maar dat zei ik net ook al. Dus qua muziek zit je hier tot 5 uur echt goed.
1: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
0: Zometeen Donna Summer. This time I know it's for real. Maar eerst doen we het even wat rustiger aan. Met deze mooie van Phil Collins. Hier is Again.

0: De enige echte queen of disco, Donna Summer. Met deze hit uit 1989 alweer. This time I know it's for real hier bij Radio West.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Het doet mij deugd om te kunnen aankondigen dat we ook vandaag weer het leuke spelletje spelen op de zondagmiddag. Dus spits even je oren. Zet de radio wellicht ietsje harder, zodat je goed kunt horen wat de letter is voor vandaag die wordt gedraaid. Korte uitleg van het spelletje. Zometeen met die letter mag er weer gepuzzeld worden. En dan ben ik op zoek naar artiesten of liedjes die met die letter beginnen. En waarbij natuurlijk bij de artiesten de voor- of de achternaam prima is en wordt goedgekeurd. En bij voorkeur wel liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. Zodat we een klein beetje in het format, zoals dat heet, kunnen blijven. Maar goed, af en toe dan knijp ik wel eens een klein oogje dicht. Zullen we het gewoon lekker gaan doen? En voordat ik dat even natuurlijk ga zeggen, een diner voor twee in Italiaanse sferen in Scheveningen. Dat kun je winnen voor twee personen met een flesje wijn erbij, helemaal aangekleed en wel. Nou, hoe leuk is dat? Goed, daar gaan we. Zo, daar gaat hij weer. Deze week de letter. De letter D van Dirk. Nou, dat moet te doen zijn. Donna Summer bijvoorbeeld had goed geweest. Maar goed, die mag je misschien doorgeven met een ander liedje. 070-390-5454. Waarschijnlijk ben je creatief genoeg, dus daar twijfel ik zeker niet aan. 070-390-5454. Of even appen naar 070-307-8080. Of even mailen naar kevin@omroepwest.nl. Even voor 5 uur het winnende liedje en de prijs.
2: What goes up

0: We gingen terug naar 1977 met deze van Fleetwood Mac en Don't Stop. En daarvoor nog Blood, Sweat and Tears en Spinning Wheel. En daarmee zijn we een half uurtje onderweg met dit radioprogramma. En zit de sfeer er toch al wel goed in?
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Dit keer gaan we terug naar een van de grootste Nederlandstalige hits aller tijden, namelijk van Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Nou, in 1994 verscheen dit nummer en het groeide uit tot een ongekend succes. Het stond maar liefst 12 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40, een record dat jarenlang overeind bleef. Voor Marco Borsato betekende het de definitieve doorbraak. En vanaf dat moment volgden de hits elkaar in rap tempo op en groeide uit hij tot een van de meest succesvolle artiesten die ons land ooit heeft gekend. De afgelopen jaren kwam zijn carrière echter volledig tot stilstand na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een langdurig juridisch traject van ongeveer 4 jaar... verdween hij eigenlijk vrijwel volledig uit de schijnwerpers en werd zijn muziek door veel radiozenders niet of nauwelijks gedraaid. Nou, inmiddels is een belangrijk deel van die strafzaak beëindigd. Voor de beschuldiging van ontucht met een minderjarige is Marco Borsato vrijgesproken, omdat de rechtbank het niet wettig en overtuigend bewezen achter. En daarmee kwam een einde aan een jarenlange slepende procedure. Ja, en tegelijkertijd blijft hij een artiest over wie de meningen verdeeld zijn, en dat is ook wel begrijpelijk. Je merkt nu wel dat sommige radiozenders zijn muziek weer heel voorzichtig opnemen in de programmering. Niet massaal, maar stap voor stap. En uiteindelijk blijft Dromen zijn bedrog voor veel mensen een nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse popgeschiedenis van de jaren 90. En daarom vandaag in Als de Dag van Toen draaien hem.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Marco Borsato en de meeste dromen zijn bedrog.

0: Wat een fijne muziek zo, hè, op de zondagmiddag. Deze van de Carpenters sowieso. Ja, kunnen de Carpenters ook niet heel veel slecht doen, toch? Het is altijd wel een passend plaatje tijdens een romantische avond, tijdens een zonnige zondagmiddag. Of, wanneer ook. Misschien vind je het wel helemaal niks, dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar ik ga hier altijd wel goed op. Yesterday Once More was dat. En daarvoor nog de 90s flashback van Marco Borsato.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Er wordt volop gepuzzeld vandaag, de letter D gedraaid van Dirk, mocht je het nog niet gehoord hebben. Er wordt echt leuk gereageerd, heel veel goede suggesties. Pearl die komt onder andere met Donny Hathaway, ook een hele goede. Yvonne komt met ABBA, Does Your Mother Know. En ook Jenny deed vandaag mee en die kwam met The Dire Straits, Walk of Life, ook een hele goede. Daarnet had ik Diana van Tongeren aan de telefoon en die zegt een van mijn favoriete plaatjes is van Paul de Leeuw. En toen zei ik, ja maar dan moet er toch echt wel eventjes een D in voorkomen in de titel. Toen zegt ze, ja hoor, maar dat komt helemaal goed met het liedje Droomland.

grappig liedje ook eigenlijk. Gaat ook de hoge hoed in. Even kijken hoor. Ik heb hier ook nog een suggestie van Willy van de ploeg. En die komt met Status Quo en het liedje Down, Down, Down. Johan van Winden die heeft een liedje uit 1994 opgezocht. Maar vertelde erbij dat het een cover is. Namelijk van Peter Maffay en Doe. Maar hij wilde doorgeven David Hasselhoff met Doe. En die is natuurlijk ook helemaal goed. En verder komt Marga Kroesen uit Delft met deze fijne Franse klassieker van Dave.

0: En na twee uurtjes Tess Merlo klinkt dit nog weer extra zonnig. Maar goed, dan ga ik even naar Gerda de Vries. Gerda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo?
1: Ja, ik heb ook een heel mooi nummer.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd.
1: Ja, Don't Cry For Me Argentina.
0: Oh, dat is inderdaad een hele mooie.
1: Hele mooie, hè?
0: En heb je daar ook iets mee met dat liedje?
1: Nee. Ik heb er niks mee, maar het is gewoon een prachtig nummer. Ook van Anita Meijer.
0: Ja, nou, ik zet hem erbij. Hij is helemaal goed. En wie weet komt hij er wel uit de hoge hoed straks om kwart voor vijf.
1: Dat zou leuk zijn. Een hele leuke verrassing.
0: Nou, zo is dat. Gerda, fijne middag, hè?
1: Eens gelijks, hè. En geniet ervan.
0: Dankjewel. Dag. Doorgeven kan via 070-390-5454 telefoon of even via de app 070-307-8080. Hier is Billy Ocean. Hey!

Deze van de Summer Loving Spoonful en Summer in the City. Ja, het is hier zo druk in de studio. Ik probeer alle telefoontjes te beantwoorden, wat overigens net aan lukt allemaal. Mocht je nou bellen en je krijgt mij niet aan de telefoon, dan is het niet omdat ik je niet aan de telefoon wil hebben, maar dan is dat omdat ik even druk ben hier in de studio. Ik moet ook echt zeggen, er komen zoveel leuke suggesties binnen. Ik wil er toch nog even een paar met je delen, want wat dacht je nou van deze? Dit liedje wordt door Kees Prins doorgegeven uit Voorburg. Een liedje van Demis Roussos. Nou, dat is natuurlijk altijd goed nieuws. Maar wat dacht je van deze? My Friend the Wind.

Het is altijd zo gezellig om daar dan toch nog even een fragmentje van te horen. Hij gaat in ieder geval de hooghoed in. Kees, dank je wel voor jouw leuke suggestie. Johan Hauser, die belde mij ook zojuist op. En namens Tante Door, die op dit moment niet bij hem zit, maar die kon er even niet doorkomen. Dus die deed het dan via Johan Hauser doorgeven aan mij. Maar Tante Door, dank je wel hoor voor je ontzettende leuke suggestie. Want zij komt namelijk met Doris, oftewel Ton Manders, en dat liedje Bij de Marine.

Wat een geweldige suggestie. En ook leuk om dit eventjes zo te horen. Dus dankjewel. Het brengt ook weer een beetje een glimlach op onze gezichten. En dat geldt ook voor het volgende liedje wat Adrie doorgeeft uit Noordwijk. Wat dacht je van deze? Van Doris D.

Van harte dat deze een kans maakte om uit de hoge hoed te komen. Maar nogmaals, dat gaat straks heel erg random. Ik ga met mijn hand erin en één iemand wint. We gaan het zien welk liedje het gaat worden. Je kan ze dan doorgeven via de telefoon of via de app of via de mail. Letter D.

0: My Hometown. Bruce Springsteen was dat hier in Alsterdag van toen bij Radio West. Zometeen nog veel meer muziek, onder andere The Beach Boys. Ik heb Lionel Richie en ook een prachtig liedje van The Cats.
1: Als je als kustbewoner geboren wordt, dan zit het in je bloed, blijkbaar. En weet je, die zee is iedere dag anders.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Ze hadden dus geen moeder meer. En dan kan je als vader, je kan het niet compenseren. Absoluut. Ik dacht, dat doe ik wel even. He, uit de losse hand zo. Nee, dat doe je niet even.
2: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
16: In Woubrugge is het 29 graden en in Waddinxveen ook. Veel zon, af en toe een stapelwolk en er staat een matige noordwestenwind.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemiddag, 3 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. De restauratie van de molen van Speelman in Sassenheim is begonnen. De werkzaamheden zijn mogelijk dankzij rijkssubsidie, een bijdrage van de gemeente en donaties van inwoners. En studenten van de TU Delft zijn in de VS als tweede geëindigd in de American Solar Challenge, achter een team uit België. Tijdens de race legde de Delftse zonneauto ruim 4000 kilometer af zonder een druppel brandstof. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
18: Na de reclame muziek van de Cats. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner.
24: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
21: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
27: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
28: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
29: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
33: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
34: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
35: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
35: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Tot 5 uur, als de dag van toen. Dit is
2: Radio West. Wordt het toch nog gezellig.

Ik was even vergeten hoe fijne gitaarsolo aan het einde van dit liedje er zit. Oh, ik geniet er enorm van, merk ik. Running with the Night, Lionel Richie was dat. En daarvoor nog dat lieve liedje van The Cats en Let's Dance. En dat mag zeker hoor, mocht je nou een dansje willen wagen, dan is dat natuurlijk geoorloofd hoor. Ja, waarom ook niet? Geniet er lekker van zoals je wil. Je kan ook lekker onderuit gaan zitten of misschien de auto wassen. Of misschien thuis nog wat dingetjes opruimen terwijl je luistert naar Als de Dag van Toen tot 5 uur hier bij Radio West. Ik ga toch nog even een paar suggesties doornemen, want er komen zoveel leuke liedjes binnen met de letter D. Dank jullie wel. Ik heb zojuist alle appjes ook even beantwoord in onze WhatsApp-box. En dat geldt ook voor de mail. Dus ik heb al die mailtjes en al die appjes gezien en beantwoord. Ik ga er een paar even doornemen. Want Trudy van der Akker uit Capelle aan de IJssel, die komt met deze van de Dubliners en Wild Rover.

Ik vind het altijd moeilijk om dan zo'n liedje af te breken. Want ik laat natuurlijk een klein stukje horen om even een idee te geven wat er allemaal binnenkomt. Maar wanneer stop je zo'n liedje dan weer? Hè? Het is leuk om te horen. Goed, ik kreeg een appje van Kees. Die zegt, hey Kevin, deze is vandaag ook goed met de letter D. Don McLean met American Pie. Groetjes van Kees van Os uit Poeldijk. En hij schreef, nou doei. En hij is inderdaad goed hoor, Kees. So

Mocht je nog goede suggesties willen doorgeven, laat het weten. 070-390-5454. Of even appen naar 070-307-8080. Of even mailen naar kevin@omroepwest.nl. Kijk nog even naar de mailbox. Goedemiddag, Kevin. Heerlijk zittend in de schaduw met een lekker windje ter verkoeling dwaalde mijn gedachten af naar een mooie regenbui. Oftewel, een storm. Ah, wacht even. Ik snap hem. En wat is er dan mooier dan Riders on the Storm van The Doors te horen? En daar heb je zeker een punt. Een mailtje van Ferry van de Meer. En uiteraard is deze suggestie goed.

0: En ik snap het helemaal hoor, Ferry. Dit is echt zo'n liedje waarbij je een beetje kan wegzwijmelen. Dat doet het altijd wel goed. Nou goed, laat me weten. 070-307-8080 of 390-5454. We gaan door met de muziek, lieve mensen, want daar draait het om, dit programma. Zometeen heb ik Queen met de Bicycle Race.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
0: Maar...
2: Dit is Radio West.
0: Eerst de Beach Boys. Ba-ba-ba.

nog? Die fijne liedjes uit de jaren 60, 70 en 80? Muziek en herinneringen. Je luistert naar Als de Dag van Toen bij Radio West.

0: Ik weet niet of Nederland het land is met de meeste fietsen ter wereld, maar er zijn aardig wat fietsen in Nederland. Dus dit liedje van Queen en Bicycle Race is wel op zijn plek hier.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Ja, en ook Herman kan je tegenkomen op de fiets. Goedemiddag, Herman.
2: Ja, goedemiddag. Maar niet in Verwegistan, hoor.
0: Nee, in de regio, toch?
2: Er zijn 8 miljoen bicycles in Beijing of
0: Beijing?
2: Zo.
0: Ja, klopt inderdaad.
2: Ja, dat zijn er ook veel, hoor. Ja, dat land is wel iets groter, hè?
0: Ja, dat land is wel iets groter. Ik heb ondertussen even opgezocht. In Nederland zijn er momenteel ongeveer 24 miljoen fietsen. Ongelooflijk meer fietsen dan inwoners.
2: Iedereen anderhalve fiets, zelfs de baby's.
0: Nou, inderdaad, ja. Maar goed, ja, heel veel mensen hebben natuurlijk 2 fietsen of 3.
2: Ja, zelfs meer, ja.
0: Dus, maar goed, gaan we het hebben over fietsen of over andere dingen?
2: Nee, we gaan het hebben over de dag van vandaag. Het is vandaag 2 augustus, de 214e dag van het jaar. Hierna volgen nog 151 dagen tot het einde van het jaar. We zijn al aardig op weg, maar het is nog steeds zomer, dus houden we zo.
0: Zo is dat.
2: Ja, 1870, de feestelijke opening van 's werelds eerste metro onder de Thames door, nabij de Tower Bridge in Londen dus. 1870 moet je nagaan, toen konden ze dus al een tunnel leggen onder de Thames.
0: Ja, je denkt dan, in die tijd konden ze dat allemaal niet, maar blijkbaar konden ze dat dus wel.
2: Ja, met de middelen die ze toen hadden was dat een knappe prestatie, vind ik.
0: Ja, precies. 1870 dus op deze dag op 2 augustus.
2: Ja, 2 augustus 1925 dan. Je denkt soms, ja, die hotels hebben er altijd gestaan of die huizen, maar dat is natuurlijk niet waar. Er komt altijd een eerste Hilton Hotel ergens vandaan. En Conrad Hilton, wat is de naam, opent in Dallas, Texas, het eerste Hilton Hotel.
0: Oké, dus Conrad Hilton was dat in die opende dan in Texas het eerste Hilton Hotel in 1925.
2: Ja, en inmiddels zijn ze over heel de wereld verspreid natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja. 1940 dan, Wil Tura, Belgische zanger, vandaag 86 jaar geworden. Zijn echte naam is Arthur Achiel Albert Blankaert met AE aan het eind. Nou, dat is wel een naam die je niet gebruikt om een artiestennaam te laten noemen, want dat is natuurlijk te veel.
0: Dat
2: maar
0: te veel.
2: Wil Tura was wel aardig.
0: Wil Tura was wel aardig en nou, we kennen natuurlijk allemaal dit liedje wel, Hemelsblauw.
3: Met jou wordt mijn wereld weer hemelsblauw.
0: Maar we kennen natuurlijk ook deze tranentrekker, Eenzaam zonder jou van hem.
3: Ik ben zo eenzaam zonder jou.
0: Ja, nou, we kennen ze allemaal nog. En we draaien ze ook wel hier in dit programma trouwens.
2: Gevoelig nummer.
0: Gevoelig.
2: Ander dan, 1961, het eerste optreden van de Beatles als de huisband in de Cavern Club in Liverpool in Engeland. Ja, ze moesten ooit voor de eerste keer optreden en dat was dus in Liverpool. Bekende Cavern Club, denk ik. Misschien is het nog wel een soort bedevaartsplaats of zo. Zou ik niet weten.
0: Nee, zou ik ook niet weten.
2: Nee. Zou je nog even kunnen bekijken. Maar dat was dus de eerste optreden van de Beatles. En nou ja, we weten wat de geschiedenis van de Beatles is. Dus het is niet mis geweest.
0: Zometeen maar even een liedje draaien. Ja, vind ik een goed idee.
2: Lijkt me goed
0: idee. Vind ik een goed idee.
2: Ja. Ik ga naar 2017. De verbindingsweg tussen de A13 en de A16 naar noorden van Rotterdam, die mag worden aangelegd. Dat zegt de Raad van State, die alle bezwaren van milieuorganisaties en omwonenden van tafel veegt. Dat heeft heel lang geduurd voordat het kon, maar nu is die weg er van langs het Terbrechtseplein. En door een tunnel van 2235 meter, bijna 2,5 kilometer, de Rottermeertunnel, want ze liggen vlakbij de Rottermeren. En die tunnel loopt langs het Bergse Bos.
0: Ja.
2: Of door het Bergse Bos.
0: Het Lage Bergse Bos. Ja, volgens mij wordt er dankbaar gebruik gemaakt van deze weg. En is het nou ook rustig geworden in die tijd?
2: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik vraag me af hoe die omwonenden daar nu over denken. Want valt dat mee? Valt het tegen? Is het anders dan ze verwacht hadden? Want ze waren er heel erg tegen. Het heeft jaren geduurd voor al die bezwaren afgewerkt waren.
0: Ja, maar uiteindelijk werden ze van tafel geveegd. Dat dan weer wel.
2: Uiteindelijk is die weg er gewoon gekomen en we kunnen er nu duidelijk gebruik van maken.
0: Nou.
2: Het heeft wel een jaar of 6, 7 geduurd voor die klaar was, maar nu ligt die er gewoon. En je kan op een andere manier naar de A13 en van de A13 naar de A16.
0: Ja, daar gaan jaren overheen. Goed, ik had het beloofd. Een liedje van de Beatles. Ik wens jou een fijne dag. En voor jou, all you need is love, Herman.
2: Dankjewel.

Zondag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: Het feestje op de radio. Het muzikale feestje. Elke week zondagmiddag van 2 tot 5. Als de dag van toen. Met deze van Boudewijn de Groot en Testament. En daarvoor nog de Beatles en All You Need Is Love. Wij spelen op de zondag nog een ander spelletje. Namelijk Moet Je Luisteren. Dat is een radiobreed spelletje, zoals dat dan heet. In meerdere programma's doen we dat. En vandaag een nieuwe stem die ik aan jullie mag presenteren. De prijzenpot zit dus niet heel vol. Er zitten wat hebben dingetjes in van Omroep West. Maar goed, doe dat. Of voor de eer. Als je weet wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: Ik had het niet echt verwacht of zo.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, je moet altijd even goed luisteren, maar je zou het kunnen weten. En weet je het, dan nodig ik je uit om te bellen. 070-390-5454. Wie is de stem? Voor die schattige prijsjes in het Omroep West prijzenpakket. En natuurlijk de eeuwige roem hier op zondagmiddag.

0: Kunnen we meezingen, ja. Altijd prettig als je zo'n eindje toch gemakkelijk kan meepakken. Hè? Strangers in the Night, Frank Sinatra. Wat heb jij met dit liedje, Gerda?
1: Ja, geweldig.
0: Ja?
1: Ja, dat is nog, ja, is een beetje, nou niet uit mijn tijd, maar vroeger werd dat wel veel gedraaid. Ja, ik ben nu 75, dus ja. Nee, mijn vader die was, en mijn moeder waren gek op dat liedje hoor.
0: Ja, en als je dan dit liedje zo terug gehoord, wat voel je dan daarbij?
1: Nou, dat denk ik toch wel weer een beetje aan vroeger.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat doet muziek enorm. Ja, ik ben dan iets jonger, maar ik heb het ook. En ja, dat is het mooie van muziek. We hebben er allemaal iets mee en allemaal iets anders ook vooral.
1: Ja, iedereen heeft daar zijn eigen gedachten en gevoelens bij, denk ik.
0: Ja, nou, dat is zeker waar. Maar Frank Sinatra in Als de Dag van Toen moeten we vooral blijven doen, dus.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, goed zo. Ja, we hebben dan die stem staan, Gerda. Jij dacht het te weten.
1: Ja, nou ja, te weten. Ik hoorde het en ik dacht, oh, misschien is dat hem, zou ik het zeggen?
0: Ja, zeg maar.
1: Ik denk Martijn Krabbé.
0: Martijn Krabbé?
2: Jammer joh, dat is fout.
1: Ja.
0: Nee, maar de poging is, wordt gewaardeerd.
1: Tuurlijk, volgende keer beter.
0: Nee, ja, ik vind het altijd goed als je belt, maar dit kan ik niet goedkeuren.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Geen probleem. Ja. Lekker genieten van de zondag, hè?
1: Nou, ik ga weer verder naar je luisteren, jongen.
0: Nou, dat vind ik wel zo gezellig.
1: Tuurlijk.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Doeg. Hoi, dag Gerda. Nou, leuk. Blijf luisteren. Dat zou zeker mijn advies zijn. En iedereen trouwens. December 1963. Hier zijn de Forces.

0: Echt Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: I'm Stone in Love with You uit 1975 van deze zanger Johnny Mathis, die we natuurlijk in de kerstperiode altijd horen met dit liedje. Hè?
1: It

0: maar zo nu midden in de zomer klopt dat natuurlijk niet helemaal.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: Dit weekend kleurde Amsterdam weer in alle kleuren van de regenboog tijdens de World Pride. Voor de een groot feest en voor de andere moment van herkenning, vrijheid en verbinding. Maar achter al die vrolijkheid schuilt ook een bijzonder verhaal. En onze blijmaker Maarten Huisman staat dit keer stil bij de mensen aan wie we de vrijheid misschien wel voor een groot deel te danken hebben. Ja, we gaan diep vandaag. Maarten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want jij wil natuurlijk even hebben over de World Pride, want dat is vooral heel veel in het nieuws, maar wel met een kwinkslag.
2: Ja, klopt. Nou, je kan er natuurlijk niet omheen dat het Pride is en World Pride maakt het nog groter. Dus Amsterdam staat vol in het teken. En gisteren was daar natuurlijk de kleurrijke botenparade met heel veel muziek en één groot feest. Ja, en wat mij dan eigenlijk het meeste nog wel een beetje raakt, is dat er ook dit jaar heel veel aandacht is voor roze ouderen. De Pride die bestaat namelijk, de Pride zoals we hem kennen, de Canal Pride, die bestaat dit jaar 30 jaar. En ja, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend van mensen die opgroeiden in een tijd waarin jezelf alles, waarin je jezelf alles behalve van jezelf zijn, ja, van dat het alles behalve vanzelfsprekend was. Nou, dat is een hele moeilijke zin voor mij dit. Een tijd waarin je liefde vaak verborgen hield, bang was voor reacties van anderen of zelfs je baan kon verliezen als je uit de kast kwam. En ja, daarom juist vond ik het zo mooi dat er deze week ook speciaal activiteiten werden georganiseerd voor de seniors. Nou, er was een Senior Pride concert met prachtige ontmoetingen, culturele activiteiten. Vorig weekend tijdens Milkshake Festival en een van de meest fantastische, wat mij betreft, festivals van Nederland, was er een feestelijke middag voor onze ouderen. Tussen 2 en 4 konden zij daar heerlijk genieten van onder andere Marja van Katendrecht met haar humor.
0: Leuk, heel leuk.
2: Die kennen we, hè?
0: Ja! Ja,
2: nou, jij kan natuurlijk ook als geen ander vertellen hoe Marja het publiek weet mee te krijgen. En dat wist ze ook tijdens Milkshake weer te doen. En gisteren, tijdens de Canal Pride, was er zelfs een Senior Pride boot.
0: Oh!
2: Dus er stonden echt gewoon, ik denk wel 75-plussers, of misschien zelfs wel ouder, stonden gewoon heerlijk te hossen en mee te dansen op een fantastische boot. Nou ja, ze zeggen wel eens, leeftijd is maar een nummer. Maar hoe fantastisch is dat? Dat je gewoon lekker de vrijheid en de liefde kan vieren.
0: Nou, inderdaad. En dat was dus een hele druk bezette boot. Was het ook een populaire boot? Dat mensen respect hadden voor de ouderen die op die manier daar stonden?

0: zeldzaamheid met elkaar zien. Respecteren, elkaar de ruimte geven om jezelf te zijn. Als we dat nou vasthouden, dan is Pride niet alleen een weekend in Amsterdam, maar iets waar we het hele jaar aan kunnen bouwen.
1: Nou, mooi gesproken, Maarten. En daar heb je helemaal gelijk in. Zullen wij even een hele toepasselijke senior draaien? Wat dacht je van Shirley Bassey?
0: Ja, met een klassieker uit 1968 toevallig.
1: This is my life.
0: Ja, en zo is het hoor.

0: Je zingt ze allemaal mee, iedere zondagmiddag tijdens Als de Dag van Toen. En niet alleen dansen, wat ik al eerder zei, maar meezingen mag natuurlijk ook, als je dat leuk vindt, als je maar plezier hebt. En daarover gesproken, we hebben zometeen in het laatste uur nog heel veel muzikaal plezier. Ik heb onder andere een instrumentale plaat voor je om 4:15. En dat is een hele mooie, dus blijf daarvoor zeker luisteren. Ik heb muziek van Saskia en Serge, Stevie Wonder, Tok Tok. We hebben natuurlijk ook nog twee Franse liedjes opgelijnd staan. Ook dat zijn leuke liedjes, dus blijf luisteren. En natuurlijk de ontknoping van het muzikale rad. Wie gaat er naar huis met dat Italiaanse diner voor twee in Scheveningen? Je hoort het zo.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: In Tempel is het 27 graden en in Haastrecht ook. Het is droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 4:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Dit geldt met name voor oudere mensen en mensen met een zwak gestel. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kafis Partiman werkt aan een eenvoudigere regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. En bij de brandweerkazerne in Rijpwetering is afgelopen nacht ingebroken. Daarbij is levensreddende gereedschap gestolen. Afgelopen donderdag werd ook al ingebroken. Dat was toen bij de brandweerkazerne in Leiden-Zuid. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
10: En na de reclame muziek van Talk Talk. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
27: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
28: Tot 5 uur, als de dag

naar 1971. Met deze van Saskia en Serge en de Zomer in Zeeland. Het nummer is trouwens een cover van de Broadway musical The Fantastics, hè? Ja. Geschreven door Harvey Schmidt en Tom Jones. Het nummer bereikte trouwens de 33ste plaats destijds in de top 40 van Veronica. Het is een klassieker in het repertoire van dit duo. En je hoorde hem hier in Als de Dag van toen bij Radio West. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Laatste uurtje van dit radioprogramma tot 5 uur. Met zometeen de ontknoping van het muzikale rad. Met vandaag natuurlijk de letter D gedraaid. En er komen nog steeds zoveel mooie suggesties binnen. Ik heb hier ook een berichtje gekregen van Ginneke. En Ginneke die schrijft het volgende. Hoi Kevin, ik heb gisteren meegezongen met een heerlijk liedje. En dat was Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Ik zat gisteren namelijk lekker op een terras in Voorburg. En mijn dochter vertelde ze dat ze de radio van de week wat harder zette bij dit liedje. Omdat de buren bij haar op vakantie zijn en die er dus geen last van hebben. Dus die radio die kon extra hard. En ik begrijp dat helemaal. Want ook dit is een klassieker. Island.

een hele hoge dosis gezelligheid, dit liedje. En omdat natuurlijk de letter D is gedraaid, is Dolly Parton natuurlijk helemaal goed. En Kenny Rogers, nou, die hoort er gewoon bij. Hoi Kevin, het lijkt wel of het mooie weer niet op kan dit jaar, schrijft Job Malta uit Vlaardingen. Voor het muzikale rad, daarom deze. En hij is al een keer doorgegeven met een ander liedje, maar dit keer Forever and Ever van Demis Roussos.

dat hoort ook helemaal bij zo'n zomerse dag als vandaag. Hè? Zo die muziek van Demis Roussos. Ik had verder ook nog Jan van As aan de telefoon uit Loosduinen. En die zei, Kevin, ik heb er eentje. Vets Domino. En toen dacht ik, nou oké, dan komt hij met I'm Walking of Blueberry Hill. Zegt hij, nee Kevin, ik heb een ander liedje. En eigenlijk zouden jullie dat op West wat vaker moeten draaien. En dat is dit liedje van Fats Domino. Let the Four Winds Blow. Let

0: Ik ben het wel met je eens, bij een radiozender draaien ze natuurlijk altijd een beetje de bekendere liedjes van zo'n zanger. En dan hoor je deze weer wat minder. Maar ik ben het wel met je eens, ik vind het een leuk nummer. Let the Four Winds Blow. Hij gaat in ieder geval in de hoge hoed. En wie weet komt hij er even voor 5 uur uit. Zou mooi zijn, toch?
1: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer. Dit is Radio West.
0: We gaan lekker verder met dit programma met zometeen de instrumentale plaat. En ik zou bijna een tipje van de sluier willen oplichten, maar ik hou je nog even in spanning met een prachtig liedje. En natuurlijk aan de Français onderweg, maar eerst deze van You Are the Sunshine of My Life, Stevie Wonder.

0: Back to the 60s in Als de Dag van Toen met deze van Them en Gloria. En dan is het nu tijd voor...
1: De instrumentale plaat van de week.
0: En we maken een klein uitstapje naar het jaar 1992. We doen dat natuurlijk eigenlijk alleen in de 90s flashback. Maar nu ook één keer voor de instrumentale plaat van de week. En zo meteen kom je er wel achter waarom we dat doen. Want we draaien natuurlijk in Als de Dag van Toen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Maar er zijn soms nummers gemaakt die zo bijzonder zijn dat we graag een uitzondering maken. En die uitzondering is deze week Conquest of Paradise van de Griekse componist Vangelis. Voluit Evangelos Odysseos Papatanousio. En ik hoop dat ik het goed zeg, maar ik kom toch heel ver zo met mijn Grieks. Vind je niet? Het stond bekend om zijn indrukwekkende filmische composities. En wereldwijd verwierf hij grote bekendheid met de soundtrack van de film Chariots of Fire, waarvoor hij in 1982 zelfs een Oscar won. Conquest of Paradise schreef hij, ik zei het al, in 1992 voor de film. 1492 Conquest of Paradise over de ontdekkingsreizen van Columbus. Het nummer begint heel ingetogen, maar bouwt langzaam op tot een groot en meeslepend muziekstuk. Door de combinatie van krachtige koren, synthesizers en orkestrale klanken kreeg het bijna een tijdloze uitstraling. En dan hoor ik je denken, ja, is het daarmee helemaal instrumentaal? Nou ja, niet helemaal, maar de koren die zijn zo verweven in dit liedje dat, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Het werd vooral in Europa een enorme hit en sindsdien uitgegroeid tot een geliefd muziekstuk bij grote evenementen, sportwedstrijden en ceremonies. Een compositie die je misschien niet elke dag hoort, maar die vrijwel iedereen direct herkent, zowel nadat de eerste tonen klinken. De instrumentale plaat van de week, hier is die. Ik ga me niet nog een keer wagen aan die hele volledige Griekse naam. Ik hou het gewoon bij Vangelis. Hier is Conquest of Paradise.
1: De instrumentale plaat van de week.

The Fortunes en You've Got Your Troubles. En wat is dit toch lekker om zo te horen op de zondagmiddag, terwijl er nog steeds heel veel goede suggesties binnenkomen. Ik ga er nog een paar doornemen. Overigens, je kan nu niet meer insturen, want dit zijn de laatste die de hoge hoed ingaan. En dan moet ik even de balans gaan opmaken. Ruurt, die komt nog met deze van Boney M. Ik heb namelijk de letter D vandaag gedraaid op het rad. En Boney M is dan op zich, ja, als groep niet goed, maar wel natuurlijk het liedje Daddy Cool.

ook heel goed gevonden. Dus ook die gaat erin. En zoals jullie allemaal horen, er gaat echt alle kanten op wat dat betreft in de hoed. Dus we kunnen daar straks echt alle kanten op als het winnende liedje eruit komt. Ik heb nog een mailtje van Annemarie. Hallo, als het D is, dan blijf ik het drukwerk proberen. En dit keer met het nummer Schijn een lichtje

Ja, leuk om deze ook weer eens eventjes zo in een kort fragmentje terug te horen. Ook leuk gevonden, dankjewel voor de suggestie. Moni, kom met deze van Dr. Hook. Ook een hele goeie. When you're in love with a beautiful woman.

Nou, ik zei het net al, de stemming is gesloten. Je kan niet meer reageren. Ik ga even de balans opmaken. En dan zometeen rond 16:45 ga ik iemand uit de hoge hoed halen. En dat winnende liedje gaan we draaien. En diegene wint een Italiaans diner voor twee. Spannend! Zometeen à deux français. Maar eerst even een rustpuntje met deze. Van Sade.

0: Misschien heb je wel een hele relaxte zondag. En daar past dan deze muziek nou toch wel alleraardigst bij, toch? Sowieso altijd wel de muziek van Sade erg ontspannen. Your Love is King. En daarmee werd het 8:08. Ja, en als je dan dit hoort, dan weet je het wel weer. Ja, precies. Gezellig. Het is weer tijd voor het Franse tweeluik. A de Français. Het tweeluik in als de dag van toen. We beginnen. Dat was wel leuk, want ik hoorde bij Tess ook een liedje van deze zangeres. En vandaag gaan wij een ander liedje draaien in dat tweeluik. We beginnen dan namelijk in 1973 met Dalida. En ze zingt samen met Alain Delon. En het liedje heet Parole, Parole. Ja, een bijzonder duet waarin Alain Delon de charmante verleider speelt en Dalida hem steeds weer met een glimlach duidelijk maakt dat mooie woorden alleen niet genoeg zijn. Ja, zo is dat. Het nummer groeide uit tot een van de bekendste Franse chansons ooit en wordt nog altijd gezien als een icoon van de Franse muziek. Daarna maken we een sprong naar 1987 met Blues Trottoir en Une Soir de Pluie. Ja, Blues Trottoir was een Franse popgroep die eind jaren 80 veel succes had met hun frisse, jazzy en licht swingende geluid. Une Soir de Pluie, oftewel een avond in de regen, ademt die typische Franse sfeer. Romantisch, sfeervol en heerlijk ontspannen. Een nummer dat je meteen meeneemt naar een terras in Parijs, waar de regen zachtjes op de straatstenen tikt en het leven even wat langzamer lijkt te gaan. Nou, je voelt de sfeer. Kortom, twee prachtige Franse pareltjes uit verschillende decennia. Un de français. Zometeen met Blues Trottoir. Maar eerst Dalida en Alain Delon.
1: Un de français.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: omdat je het ook niet helemaal verstaat, althans ik spreek geen Frans, komt het heel erg op me over alsof er allemaal niks aan de hand is. Dat gevoel heb ik er een beetje bij. Blues Trottoir was dit. Leuk om dit weer eens te horen. Un soir de pluie. En daarvoor nog dat leuke liedje van Dalida en Alain Delon. En Parole, Parole. In un de français.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Het is tijd om de balans op te maken voor het spelletje van vandaag. Maar allereerst moet ik echt even uit de grond van mijn hart jullie allemaal bedanken. En jou ook bedanken voor je deelname. Want wat zijn er veel reacties binnengekomen vandaag met de letter D. Uiteenlopend ook qua liedjes en genres. Maar allemaal even mooi en goed gevonden. Ik heb de hoge hoed hier staan. En daar heb ik dus al die briefjes in gedaan. Ja, mocht je meegedaan hebben, je hebt wel een kans van 1 op, nou, ik denk 60 of zo, om te winnen. Dus dat is een kleine kans, maar goed, je weet het niet. En ik ga gewoon even, wacht, ik ga nog even husselen. Dan ga ik even laten horen. Zo, die briefjes zitten lekker door elkaar. En dan, oké, nu haal ik er echt gewoon eentje uit zonder te kijken. En diegene ga ik dan terugbellen en dat liedje ga ik even bij opzoeken. Even kijken, een hele goede suggestie, dat sowieso. Alles wat er in de hoge hoed gegaan is, dat was gewoon goed. En daar hoort een telefoonnummer bij. Ik zie twee telefoonnummers bij dit staan. Ik ga deze ga ik even proberen. En dan hoop ik dat het gaat lukken.
2: Met mevrouw Noordermeer.
0: Dag mevrouw Noordermeer. U spreekt met meneer Brouwer van Radio West.
2: Ja.

0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Nou, Mieke, ik ga je feliciteren, want je krijgt namelijk een diner voor twee bij La Galleria. Dat is een Italiaans restaurant. Er zijn er meerdere in Scheveningen. En je mag zelf uitkiezen of je op de boulevard of op het Koerhausplein een hapje gaat eten.
0: Nou, dat vind ik echt helemaal te gek. Dank je wel, dank je wel.
1: Nou, hartstikke leuk. Graag gedaan, Mieke. Misschien kun je hem zelf even aankondigen, het liedje, want dat is het winnende liedje van vandaag.
0: Nou, we gaan nu luisteren naar het liedje van, op het liedje, de Elvis Presley song, Don't Be Cruel. Wees niet boos, maar laten we elkaar allemaal vergeven. Je hebt elkaar zo nodig. Een hele prachtige oude klassieker waar ik helemaal gek van ben. Dank je wel.
1: Nou, mevrouw Noordermeer, ik bied u een baan aan bij Radio West.
0: Dank je wel.
1: Bedankt mevrouw Noordermeer, fijne avond.
0: Ja, dank je wel.
2: You know I can't be found. I sit home all alone.

De winnaar vandaag uit het muzikale rad. Deze van Elvis Presley door mevrouw Noordermeer ingestuurd uit Den Haag. En Don't Be Cruel. En ik had mevrouw Noordermeer, Mieke, nog even aan de telefoon. Ze was helemaal overvallen. Maar ze was wel ontzettend blij. Maar dat konden jullie natuurlijk ook allemaal horen. Goed, ja, zat je ernaast met het spelletje, dan wil ik je toch adviseren om volgende week nog één keer te luisteren. Althans, niet volgende week nog één keer. Maar volgende week geven we nog één keer het diner voor twee weg bij La Galleria in Scheveningen. Dus mocht je dan willen winnen, dan kan je dan weer luisteren. Ja, daarmee zitten we alweer er doorheen voor wat betreft Als de Dag van Toen. Ik heb er nog twee te gaan. De slotsong en we doen nog even deze. Van Diana Ross. We vieren nog even een feestje. I Hear a Symphony.

0: Overigens was Diana Ross ook een aantal keren doorgegeven in de Hoge Hoed. Want ja, Diana Ross met de letter D was ook goed. En ik denk, nou, die draai ik nog eventjes. Want Diana Ross is natuurlijk altijd een graag geziene gast in dit radioprogramma. We zitten er alweer doorheen. Het is even voor 5 uur. Aan al het leuke komt een einde. En zo ook aan dit radioprogramma. En laten we het nog maar een keertje doen. De speciale slotsong. Gemaakt voor dit programma. Ja, echt waar.
1: Het moment is daar dat onze wegen scheiden.
0: Ja.
1: We zongen samen liedjes van weleer.
0: Ja, dat dan weer wel.
1: 60s, 70s, 80s, gouden tijden.
0: Gouden tijden, dat zijn het zeker.
1: Gelukkig zijn we de volgende week alweer.
0: Op Mary Hopkin en Those Were The Days hebben we dit liedje gemaakt.

0: En zometeen gaat de muziek gelukkig onverminderd door met muziek van alle tijden met mijn lieve collega Rob Langeveld. Blijf lekker luisteren naar West, want wie weet komt jouw verzoekje wel voorbij, het verzoekplatenprogramma van Radio West. Het radioprogramma met muziek uit de jaren 60, 70 en 80, dat heet Als de Dag van Toen. En het is er volgende week weer. En dan ben ik ook gewoon weer hier in de studio aanwezig en dus ook op de radio. Dus heel graag tot volgende week weer. Ik wens je een fijne avond. Dag.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Tot 7 uur, muziek van

Goedendag, zondag 2 augustus. Jawel, we zijn alweer een maand verder. U luistert naar Muziek van alle tijden, aflevering 336. Ik ben Rob Langeveld. De komende 2 uur begeleid ik u graag door een mengelmoes van mooie muzieknummers en verzoeknummers. Vandaag variërend van Harry Jekkers via de Jackson 5 en Herman van Veen tot Don Rosenbaum en nog veel meer. Technicus Kees Huurbeer, hij is mijn steun en toeverlaat. En net als vorige week bij het verzoekster Bonnie Groen het spits af. Ditmaal met Sam Brown.

Bonnie Groen uit Voorburg die vroeg het eerste nummer aan in muziek van alle tijden. Muziek uit 1988. Sam, of eigenlijk moet je zeggen Sam Brown, want haar volledige naam is Samantha. Een klein stukje Westland-promotie. Want de jonge happy pensionado's Henriette en Sjoerd en Agnes en Wout die zijn een weekendje op bezoek in het prachtige Monster aan Zee. Een zomers bezoekje dus aan vrienden, en dat zijn ook al pensionado's. En daarom, voor alle zes, muziek uit 1985.

Ja, wie hoorde u allemaal? Dionne Warwick, Elton John en Gladys Knight in Muziek van Alle Tijden. Deze plaat speciaal voor Harriet, Sjoerd, Agnes en Wout. En de volgende plaat die draaien we op verzoek van Mustafa Tunk. Dan weet u het, hè, uit Rotterdam-Zuid. En hij vraagt dit nummer aan voor alle leuke collega's op zijn werk. Hij is fan van Jan Smit, dat wisten we al een klein beetje. En hij vraagt aan ons of we van het album Leef het volgende nummer willen draaien van Jan Smit. Namelijk Je bent het helemaal.

0: Voor alle lieve, leuke, fijne collega's op zijn werk van Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. U hoorde Jan Smit met Je bent het helemaal.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En dan zakken we af naar Roermond in Limburg. Ook daar wordt geluisterd naar muziek van alle tijden. Bijvoorbeeld door Paul van Esser. Hij is vandaag 80 jaar en zijn muze, Annette, zijn kinderen, zijn schoonkinderen en alle kleinkinderen, die feliciteren hem van harte met deze mooie mijlpaal. En speciaal voor Paul, want ze komen allemaal bij elkaar vandaag, Come Together van de Beatles.

0: Uit 1969, Come Together. Het stond op dat album Abbey Road, u weet wel, met dat zebrapad in beeld. We draaiden dit nummer dus voor Paul van Esser, die vandaag 80 jaar jong is geworden. Aangevraagd door Annette, zijn kinderen, schoonkinderen en alle kleinkinderen. Van harte gefeliciteerd, nogmaals, Paul. En we blijven nog even bij de 80-jarigen, want het is weer een nieuwe maand. En we hebben ooit gezegd, Pieter Kuipers deed dat gelukkig ook al in het verleden, dus don't shoot me, dat razend populaire nummer van Rinus Koevoets over en voor 80-jarigen hooguit één keer per maand gedraaid wordt. Nou, het is vandaag 2 augustus, dus het mag weer, hè? Kees, hebben we hem?
1: Ja,
0: ja, we hebben hem, hè? Nou, wie vraagt hem zo al aan? In ieder geval Kim van Muiden uit Pijnakker, die vraagt hem aan voor Thea Schimmel uit Voorburg. En Kim die meldt, mijn oma is 80 jaar geworden. Ze luistert al heel wat jaren naar Radio West. Haar hobby is schoonmaken en dat doet ze graag met jullie radiozender aan. Speciaal voor haar wil ik graag het nummer van Rinus Koevoets horen. En ze zegt ook nog bij. Ik hoop dat, dat ze binnenkort niet uit elkaar valt. Nee, dat hopen we met z'n allen. En ook voor Astrid Kromzicht draaien we Rinus Koevoets. En natuurlijk voor alle anderen die in augustus 80 jaar worden.
2: 80 jaar, 80 jaar. Je valt langzaam uit elkaar. Het is toch weer jaren geleden. O, wat is de tijd snel gegaan.

80 jaar, Rinus Koevoets hoorde u. En onder andere op verzoek van Kim van Muiden uit Pijnakker voor Thea Schimmel uit Voorburg. En ik zei het al, ook voor Astrid Kromzicht. Aangevraagd door Thea en Hans. En daar zit wel een verhaaltje bij. Onder andere schrijven ze, Thea en Hans dus, hierbij wil ik vragen om zondag een plaat te draaien voor mijn surrogaatnicht. Haar naam is Astrid Kromzicht en zij is 2 augustus, vandaag dus 80 jaar geworden. Nog altijd zeer actief in het leven en ze treedt op 15 november op in het Regentestheater met het zangkoor Corda Vortales, Corda Vocale, onder leiding van Hans Matla. Ze is een leuke, lieve, gezellige aanwinst in onze familie en ze is wat zingen betreft een echte doordouwer. En ze heeft in Wim Zweekhorst een goede partner gevonden wat betreft de muzikale liefde. Nou, dat honoreren we natuurlijk met dit nummer voor Astrid Kromzicht. Rinus Koevoets, 80 jaar in september, dan mag u hem opnieuw aanvragen. Petra Grinwis uit Schiedam, die deed ook een verzoekje. Namelijk een Italiaans nummer wil ze horen. En wel voor Maria Rosa uit Hellevoetsluis in verband met haar verjaardag. Mooie schorre stem, Italiaanse zangeres, zegt Petra erbij. En welk nummer wil ze dan horen? Gianna Nannini met Imachi, oftewel de mannen.

0: Gianna Nannini, aangevraagd door Petra Grinwis voor Marja Rozen uit Hellevoetsluis. En Kees die vraagt zich af, zou ze gerookt hebben, die Gianna? Nou, dat kunnen we dan weer net niet vinden op Wikipedia. Maar misschien wel leuke andere informatie. Ze heeft namelijk in Den Haag opgetreden ooit, in 1985 om precies te zijn, op Parkpop. Daar stond Gianna Nannini. En die achternaam voor de echte Formule 1-kenners, die zegt ook misschien nog wel wat. Je had in het verleden namelijk Alessandro Nannini, de Formule 1-coureur uit Italië, uit Siena om precies te zijn. En laat dat nou net de broer van Gianna zijn.
1: Vandaag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: Het Haags Beach Festival 2025, aflevering 3. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Nog 2 nachtjes slapen en dan is Margo commandeur Christiaanse uit Zoetermeer jarig. Namelijk op 4 augustus, dan viert ze haar verjaardag. En Jaap Christiaanse uit Krimpen aan de IJssel, die vraagt daarom een nummer aan voor Margo. Doet hij niet alleen namens zichzelf, maar ook namens zijn zus Joke en zijn broer Henk. En hoe oud is Margo inmiddels geworden? Wordt ze dan op 4 augustus? Dan wordt ze 88 jaar. Nou, alle reden om terug te gaan en terug te blikken. Ook muzikaal, Wim Sonneveld met Margootje.
3: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, niets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei, hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè. En ik

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed.

En met deze klassieker stond Wim Sonneveld op de bühne. In 1965 bracht hij Margootje uit. En dat nummer is nog steeds razend bekend en populair. Vandaar ook dat Jaap Christiaanse maand vroeg. Mede namens Joke en Henk. Voor de jarige oudste zus Margot Commandeur Christiaanse uit Zoetermeer. Een mailtje van Hans en Fanny Schouten uit Delft. En die blikken nog even terug op vorige week in Muziek van alle Tijden. Naast het plaatje dat we zelf hadden aangevraagd, werden we verrast door Saskia en Serge. Aangevraagd door Nel Berwers. Ja, dat klopt. Dat hebben we vorige week uitgezonden. Maar de grootste verrassing, zo schrijven ze, kwam aan het eind van het eerste uur. Namelijk de Dakota's. Met de tune van wat toen 88.4 FM Radio West was. Ik ken, zo schrijft Hans, de Dakota's nog uit mijn tijd toen ik werkzaam was bij de luchtmachtstaf in Den Haag. En daar werkten ook een paar leden van deze band. Misschien kunnen jullie een nummer draaien van hun tweede album, Change of Direction. Nou, daar hebben we er een van gevonden, namelijk Pretend. Pretend.

Mercy Beat klanken uit 1964. U hoorde de Dakota's met Pretend op verzoek van Hans en Fanny Schouten uit Delft. En dan een aanvraag voor een collega van ons bij Radio West. Hij kan heel goed radio maken, zo begint dit mailtje. En het mailtje komt van Maiko Scheffers. En op wie zou die nou doelen? We zijn heel erg benieuwd. De plaat die aangevraagd wordt is Jackson 5 met het nummer ABC. Maiko Scheffers uit Zoetermeer. We houden de spanning nog even in. Hij wilde het eigenlijk vorige week al horen. Maar ja, daarvoor kwam het verzoekje net wat te laat. Dus doen we het nu voor onze collega die heel goed radio kan maken. Daar zijn we het helemaal mee eens. Voor Bas Martinius. Het enige probleem is dat hij momenteel op vakantie is. Maar ook daar luistert hij vast naar ABC van Jackson 5.

Yeah.

0: Ja, alle vijf de Jacksons bij elkaar waren dit. ABC, een nummer aangevraagd voor onze collega Bas Martinius, presentator van, u weet het vast wel, West komt thuis. Muziek uit 1970 was dit.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: En die voicemail werd ingesproken onder andere door Dini van Zanten. 070 307 8061. Graag heel duidelijk articuleren. Misschien kunt u ook een voorbeeld nemen aan ongeveer de man die het mooist articuleert. In ieder geval in heel Nederland. Herman van Veen. Mazzel.

Vijf jaar geleden, om precies te zijn, in 2021... maakte Herman van Veen dit nummer Mazzel. We draaiden het op verzoek van Dini van Zanten. Voor iedereen die vindt dat hij mazzel heeft. En dan een mailtje van Marie-José Wagener van der Kamp. Dan weet u het, hè. En een Ella Fitzgerald nummer wil ze horen. En deze keer graag Crying My Heart Out For You. En ze schrijft er nog bij. Na elke uitzending krijg ik appjes en mailtjes van bekenden die, net als ik, zo genoten hebben. Nou, ik hoop dat u hier ook weer van kunt genieten.

36 Ella Fitzgerald op verzoek van Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. En dan hebben we nog tijd voor een mooi instrumentaal nummer. Tommy Dorsey, Opus 1.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit?
11: Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
19: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
27: Appetito.
26: Appetito.
28: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
30: Tot 7 uur. Muziek.

Welkom in het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Dat uur openden we met Stevie Wonder, u hoorde het, Happy Birthday, op verzoek van Annemarie Keldenich uit Vlaardingen. En ze heeft als motivatie voor dit nummer dat ze zelf afgelopen woensdag 60 jaar is geworden. En dat hebben ze op zondag de 26e gevierd in Phoenix in Rotterdam. Toen was ze dus niet thuis, nu wel, nu heeft ze het kunnen horen. Van harte gefeliciteerd, Annemarie. Misschien wil je nog een feitje horen over dit nummer. Dat is namelijk een nummer uit 1980. En dat was onderdeel van een campagne om de verjaardag van Martin Luther King, u hoorde het ook voorbij komen in de tekst, tot een nationale feestdag te maken. En laat dat nou ook nog gelukt zijn. Elke derde maandag van januari, dan wordt daarbij stilgestaan in de Verenigde Staten. Een overgang naar Rob en Yvonne Rijntjes, want zij vragen een nummer aan. Namelijk een nummer van Rudolf Schock, Ave Maria. Want maandag 3 augustus, morgen dus, dan is het 13 jaar geleden dat de enige zus van Yvonne is overleden. We missen haar nog iedere dag.

Ter nagedachtenis dus aan de zus van Yvonne, die 13 jaar geleden is overleden. Morgen is dat 13 jaar terug. En Rudolf Schock maakte deze versie van Ave Maria in 1955. Dan graag een vrolijk liedje. Dat de verzoek komt van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Hij spreekt zijn verzoekjes ook altijd hartstikke vrolijk in. En dit keer vraagt hij een nummer aan van Robert Pater. Een roos geef ik aan jou, gewoon voor alle luisteraars, voor zichzelf. Een vrolijk liedje dus. MUZIEK

0: Robert Pater hoorde u op verzoek van Sjaak Pegels uit Schavendeel. En Ger van Wingerden, jouw verzoekje komt er zo aan hoor. Even geduld.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit 1973. En het is afkomstig van een Nederlandse singer-songwriter. De naam, daar zou je misschien iets anders van verwachten. Maar het is Don Rosenbaum. Het nummer wat Arie-Jan Stassen uit Utrecht wil horen is Swimming into Deep Water.

Arie Jan Stassen, hij vroeg hem aan Don, oftewel Donald Rosenbaum. Gewoon in Amsterdam geboren in 1947 en ontdekt door Boudewijn de Groot. Dit nummer komt uit 1972. Volgende verzoekje komt voor van Ger van Wingerden uit Delft. Hij wil graag een plaat aanvragen voor Jacqueline Howard uit Delft. Omdat ze vandaag 2 augustus jarig is en Marijke en ik haar hartelijk willen feliciteren met deze dag. Samen met haar man Wim en haar dochter Anouk. En hun dochter Anouk. En met Jacqueline en Wim hebben we, toen we nog gezond waren, veel mooie fietstochten gemaakt. Nou, misschien zongen ze op de fiets dit nummer. We kregen de titel door van Ger, namelijk O.O. Den Haag. En omdat we straks nog een ander nummer draaien van Harry Jekkers, nu de versie van John Medley.

0: Ja, nog maar een klein weekje, om precies te zijn. Aanstaande zaterdag, 8 augustus. Dan begint ADO Den Haag natuurlijk aan het nieuwe seizoen in de hoogste divisie van het betaald voetbal. 8 augustus speelt ADO, begint ADO uit tegen AZ. U hoorde de OO Den Haag versie van John Medley. Een verzoekje via de telefoon van mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar. En zij vertelt dat haar dochter 20 jaar terug is overleden. En die wil ze graag herdenken als het kan tussen 11 en 11:30. Nou, ik denk dat het precies lukt zo, hè. En we mochten zelf een Iers nummer uitzoeken. Want haar dochter hield heel veel van Ierse muziek. We kwamen uit bij Christy Moore met Shine On, You Crazy Diamond.
1: Remember when you were young, you shone.

0: In muziek van alle tijden hoorde u de Ierse uitvoering van Shine On You Crazy Diamond. Uiteraard bekend ook van Pink Floyd. Het nummer werd aangevraagd door mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar.
1: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Thea Smit uit Rijswijk, die nam contact met ons op. En normaal zijn we een beetje terughoudend in het doorgeven van allerlei gegevens. Maar in dit geval is het wel relevant, want ze zegt... ja, ik woon zelf op de Monsieur Bekkerslaan in Rijswijk. En dat is voor haar een reden om een nummer aan te vragen van Harry Jekkers. Namelijk de straatnaambordjes blues. En dat wil ze vooral graag zelf horen, maar ook laten horen natuurlijk... aan de luisteraars van dit programma. En... mijn advies daarbij is van neem even de moeite om goed naar de tekst te luisteren. Overigens, Harry Jekkers kondigt zichzelf aan.
5: Ik kwam laatst van zo'n tweeverdienersfeestje af, hè. En daar is geen flikker meer aan, vind ik. Niks meer. Dan hebben zij twee stender op en ik een krat pils. Dat is niet leuk meer, hoor. Dat is... geen flikker meer aan, hè. En dan loop je naar huis en denk je, vroeger was het leuker. Dat heb ik echt vaak, hè. Maar soms doe je in je eentje nog wel eens iets leuks onderweg als je een beetje kachel bent. Hè. Toen heb ik laatst nog een keer wat gedaan waar ik echt trots op ben. Zo trots dat ik er een lied over gemaakt heb. En dat lied wilde ik u heel graag laten horen. En dan moet ik even bij uitleggen. Het was dus wat er gebeurd is toen, wat ik te gek vind. Het was 3:30 s'nachts. Ik had echt een krat pils op al. En hoop van die fruitmanden en half Zuid-Amerika door mijn neus gekregen. Dat poeder hing in de lucht. Je snuift ongewild wat mee. U kent dat. Dus ik liep echt als een gokmajor over straat. En toen heb ik dus wat... laat ik het maar zingen. Het liedje heet... Weet ik niet meer. Interesseert me ook geen flikker. Het is logisch natuurlijk een blues. Een blues is het logisch natuurlijk.

loop door de Adriaan van Oostadelaan. En ik vraag me af, wat hebt die Adriaan gedaan?

En dan komt de Peerke Donderslaan. Ik blijf verwonderd onder het Peerke Donderbordje staan. Waarschijnlijk heeft die donder nooit een flikker gedaan. Die zou hem toch met zijn eigen bordje voor zijn Peerke Donderslaan.

gedaan. Nou ja, die monsignor die heeft er nou wel lang genoeg gestaan. Hé, hey, het spijt me voor je bekkers, maar je bordje gaat eraan. Ik klim omhoog in de lantaarnpaal. Ah ja, ik heb thuis nog nooit applaus voor gehad, zeg.

Ja, 1990 was dat, hè. Toen bedelde Harry Jekkers ook bijna om een eigen straatnaam. Thea Smit die deed ons een groot genoegen door dit aan te vragen. De Monseigneur Jekkerslaan. Daar vroeg Harry Jekkers dus om. Nou, het heeft, om precies te zijn, 32 jaar geduurd voordat er enigszins naar Harry is geluisterd. Want op 26 november 2022 is het pleintje voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag officieel omgedoopt tot het Harry Jekkersplein. Dus het werkt wel. Je moet alleen een beetje geduld hebben. We zijn halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Dan gaan we terug in de doos met muziek. De oude joekels van Leen Huisman. En José Rapati die wijst ons op een nummer uit de jaren 50. En dat zou ze graag horen, omdat het fijne jaren 50 muziek is. Dat past natuurlijk mooi in deze rubriek. En het nummer dat ze voorstelt, dat heet de Silver Screen Echoes. En daar is onlangs, dankzij of ondanks AI, een nieuwe versie van gemaakt. Terug te vinden onder de titel de 1950s Dreamtime. Silver Screen Echoes dus.

Silver Screen Echoes. Een jaren 50 muziek dus. Maar in een jaren 20 jasje. Maar dan wel natuurlijk 2020. Hè? Op verzoek van José Rapati uit Zoetermeer. En het volgende verzoekje komt uit Delft van Adrie Bijl. Hij vraagt een nummer aan voor Paul en Tineke. Hij zet meteen ook hun bijnamen erbij. Zullen we het doen? Bijnamen van Paul en Tineke? Jawel joh, kan best. Race Kabouter. Dat is de ene. En Tini Mini, dat is de andere. En Adrie geeft een kleine toelichting op zijn verzoek. Als het goed is, hebben we zaterdagavond een Nuit de Folie gehad. Je zou het kunnen vertalen als een hele gekke nacht. Want dan vieren de beste vrienden van ons hun 60ste en 66ste verjaardag. En het thema, dat was Flower Power. En dus, van harte proficiat van Adrie en Joyce voor Race Kabouter en Tini Mini.

0: En straks in het programma Enchanté van Tess Merlo. Natuurlijk nog veel meer Franstalige muziek. U hoorde Nuit de Folie, oftewel een te gekke nacht. Althans, dat hopen we dat het geweest is voor Adrie, Bijl en voor Paul en Tineke. Nuit de Folie was dit.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Afgelopen vrijdag, 30 juli dus, is het precies 11 jaar geleden dat Lynn Anderson overleed. Maar vergeten doen we haar niet, dat mailt Raymond Kruk uit Den Haag. Daarom heb ik gekozen voor Rose Garden. Deze hit behoort tot de mooiste country songs ooit. Deze aanvraag dus van Raymond Kruk.

Rose Garden. 11 jaar geleden overleden. En dat brengt Raymond Kruuk graag onder de aandacht. Dan heb ik hier nog een aantal verzoekjes liggen. En gelukkig niet heel erg urgent. Dus ik hoop met jullie instemming, Maarten Roderkerk, Rob de Jong en Frits in het veld, dat we jullie verzoekjes een weekje doorschuiven. Want we gaan alweer keihard naar het eind. Ik beloof het. Volgende week in het eerste uur van Muziek van Alle Tijden komen Frits en Rob en Maarten aan bod. Want er is ook een aanleiding om nog een ander Franstalig nummer te draaien. Op verzoek van Ingrid doen we dat. Lieve mensen van Radio West, jullie zender staat bij mij permanent aan. Zo blijf ik bij over alles wat er speelt. Ook jullie muziekkeuze is altijd top. Nou ja, in dit geval is dat dus jullie muziekkeuze als luisteraars. Mijn vraag, mailt Ingrid, willen jullie eens dat mooie zonnige Franse lied van Tess Marlow, zij zelf dus, de presentator van het komende twee uur, over mijn mooie Den Haag draaien? Nou, gaan we doen. We hebben een hele mooie versie van Tess Marlow. Het titel is uiteraard La Haye. En ze voert dit uit samen met het residentieorkest.

En zo zijn we aan het eind van het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Kees Huurbeer, dankjewel voor de techniek. Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12. En zoals nu, 's middags van 5 tot 7 uur. Straks, na het nieuws van 7 uur, dan hoort u Aad de Been met Klassiek op West. Fijne avond.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
7: Tot 9 uur, klassiek op West.
13: Dit is Radio West.
14: Het Radio West concert.
15: Welkom bij het Radio West concert van november. Op het podium van de conservatoriumzaal van Amare, studenten van de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium. Het afgelopen seizoen presenteerde die jazzafdeling zich met een volledige big band. Vandaag een wat meer bescheiden combo. Trompet, gitaar en drums samengebracht door de in Zuid-Korea geboren pianiste Soojin Park. Ze begon haar studies in haar vaderland, maar vertrok al snel naar New York voor het vervolg. Om na nog wat meer omzwervingen te landen hier aan het conservatorium in Den Haag. En dat is natuurlijk de plek waar je moet zijn. Het programma van vandaag kent 4 delen, die ik het best zou kunnen omschrijven als de weg van het water. Beginnend met een enkele druppel ergens boven op een berg, een gletsjer misschien. Vervolgens met de stroom mee door het land. En daarna het moment dat de rivier door de branding breekt en uiteindelijk opgaat in het grote geheel, waar de kringloop dan gewoon weer opnieuw begint. Soojin deed zelf de presentatie in het Engels. En ik zal per deel de letterlijke vertaling daarvan aan u voordragen. Soojin bij het eerste deel, ik citeer. The River Knows is de titel. Soojin zegt, ik begon dit stuk oorspronkelijk met 2 noten. Maar Maarten Ornstein, saxofonist en mijn leraar, stelde tijdens een masterclass voor om gewoon met een enkele noot te beginnen. Wat me zeer inspireerde. Vandaag dat eenvoudige begin groeit de muziek uiteindelijk uit tot een voller, dynamischer geluid. Met trompet en gitaar wilde ik een licht, luchtig gevoel creëren dat de muziek ruimte geeft om te ademen. Het stuk is bedoeld om een gevoel van rust en schoonheid te brengen, zodat zowel het publiek als de muzikanten zich ontspannen en zich ondergedompeld kunnen voelen, als een rivier die rustig langs zijn eigen pad begint te stromen.

En zo vindt het water zijn weg in The River Knows. Soo Jin Park vervolgde haar inleiding op het tweede deel met de titel Adrift. Soo Jin zegt, dit stuk, oorspronkelijk geschreven voor een duo van drums en gitaar, geeft het gevoel van drijven weer. Het bewegen tussen rustige en intensere momenten. Alsof je wordt meegevoerd door de stroming van een rivier. Het ritme en de dynamiek veranderen op natuurlijke wijze en weerspiegelen de emotionele stroom van de muziek. Creëert een gevoel van verbondenheid, opnieuw, tussen de muzikanten en het publiek. Waardoor iedereen het gevoel kan ervaren samen te zweven.

Het stromen van de rivier. Deze compositie was niet van Soojin Park, maar van gitarist in het ensemble Ernest Suidris. Soojin vervolgt over het derde deel. Draagt de naam Through the Tide, door de branding, door het gedij. Dit stuk verkent abstractie, zwevende akkoorden met subtiele innerlijke beweging, waardoor het een unieke kleur en een lyrisch, melancholisch gevoel krijgt. Dit gevoel wordt geïnspireerd door traditionele Koreaanse melodieën. Het heeft ook een sterk bluesachtig tintje, wat emotionele diepgang en rijkdom toevoegt. De muziek roept een zachte, reflectieve sfeer op en stimuleert een gedeelde luisterervaring tussen de muzikanten en het publiek.

De naam van het vierde deel is Epp, met daarbij Soojin's Park uitleg. Epp is opgebouwd uit drie verschillende muzikale ideeën die samen één stuk vormen. De focus ligt op intense groepsimprovisatie. Drums en trompet werken samen alsof ze samen een verhaal vertellen. Terwijl piano en gitaar reageren en een dynamische muzikale conversatie creëren. De energie en interactie tussen alle instrumenten staan centraal, waardoor de uitvoering spontaan, levendig en vol leven is. Dit is tevens de afsluiting van het vierluik van vandaag.

1 november 2025 opname in Amare. Op het podium studenten van de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium met muziek van Soojin Park. Het concert duurde nog wat langer, dus we hebben een stukje over waarmee we naar het nieuws van 8 uur gaan. Daarna, zoals altijd, nog een heel uur klassiek. Dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 9 uur, klassiek op West.
12: Dit is

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Het is helaas waar de mensheid in lijkt uit te blinken. Het voeren van oorlog. Ook op dit moment zijn de eerste pagina's van de kranten dagelijks gevuld met nieuws uit verschillende plekken op aarde waar gevochten en gemoord wordt. Het blijkt van alle tijden. En er is ook veel muziek over oorlog en geweld. Dit was een anonieme pavane met de naam La Bataille, de strijd. En dan is er deze week ook weer de herdenking van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in het Oosten. En dat is geen heel feestelijke herdenking, want met slechts enkele klappen werden de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima van de aardbodem geveegd. Over Hiroshima maakte chansonnier Georges Moustaki een liedje tegen oorlog en geweld, met de simpele naam Hiroshima.

Hiroshima. George Moustaki maakte dit liedje tegen de oorlog. Deze week wordt de bom op deze stad ook weer herdacht. Maar vrede wordt ook gevierd. Juist omdat het niet zo vanzelfsprekend is. Zo werd in de stad Münster op 15 mei 1648 de vrede met Spanje getekend. Na 80 jaar oorlog werden de noordelijke Nederlanden een eigen en vrij land. Er ontstaat een grote collectie liederen met muziek om de nieuwe vrijheid te vieren. Camerata Trajectina nam een mooie verzameling op. Luister naar het vreugdenlied op de vrede met Spanje.

Camerata Traiatina met een anoniem vreugdeliedje bij de vrede met Spanje na 80 jaar oorlog in het jaar 1648. Nou, dat is weer even genoeg, oorlog en vrede. In de zomerse programmering is er veel ruimte voor klassieke zaken die niet al te veel klinken. Zoals mooie, grappige of bijzondere arrangementen. Klassiek in een jasje van pop, jazz of wereldmuziek. Maar er is inmiddels ook veel te beluisteren aan deze lichtere genres in een klassiek en vaak symfonisch arrangement. Ik denk in de top 3 hebben we dan muziek van de Beatles. Hun geraffineerde muziek leent zich goed voor bewerkingen voor het symfonieorkest. Guy Braunstein maakte een stuk met de naam Abbey Road Concerto voor viool en orkest. Ik heb hier twee delen. Come Together en Here Comes the Sun.

Twee delen uit het Abbey Road Concerto van Guy Brownstein, geïnspireerd op de muziek van de Beatles. U hoorde het Orchestre Philharmonique Royal de Liège. En dan heb ik nog een mooie, alles eerder in dit programma te horen. Het ensemble The Earl Kings, genoemd naar de Erlkönig. En dan kan het niet anders dan over Franz Schubert gaan. Heel smaakvolle arrangementen van zijn muziek in Der Musensohn en Die Forelle.

Der Muzenzoon en die forelle, Franz Schubert, door de oren van ensemble The Earl Kings. Gespecialiseerd in arrangementen van grote klassieke componisten. Soms lenen hedendaagse klassieke componisten elementen van de stijl, de vorm en zelfs de naamgeving van de jazz of de pop. Louis Andriessen groeide op in de tijd dat de rock en roll populair was. Daar hoorde een dansje bij, waarbij je heupen en bovenlichaam moest draaien alsof je een handdoek uitwrong. De twist werd door alle avontuurlijke jongeren gedanst. En in 2021 maakte Louis Andriessen zijn versie met de naam Twist and Shame.

De Los Angeles Philharmonic met zangeres Nora Fischer in Twist and Shame van Louis Andriessen. Dan even terug naar het Haagse Hof in de 18e eeuw. De stadhouders uit het Huis van Oranje bestierden de paleizen aan het Noordeinde, het Huis ten Bosch of het paleis Korte Voorhout, waar nu de Schouwburg is. Daar was een levendig hofleven met veel muziek. Het hoforkest speelde tijdens tal van bijeenkomsten, bals, diners, recepties. Veel componisten werkten langere of kortere tijd aan dat hof. Christian Ernst Graaf werkte in dienst van stadhouder Willem V. En Johannes Albertus Groneman was violist in het hoforkest, maar kreeg van de stadhouder een aanstelling als stadsbeiardier en organist van de Grote Kerk. Ik heb hier van Graaf een presto uit zijn eerste symfonie in D groot. En van Groneman het allegro uit de fluitsonate eveneens in D groot.

Jet Wens met het Allegro uit de fluitsonate in D van Albertus Groneman. En daarvoor de New Dutch Academy Chamber Orchestra met het Presto uit Symfonie in D van Christian Ernst Graaf. En van het Haagse Hof naar de zomer met de twee mooie muzikale beelden. Allereerst de donder zoals die in de verte klinkt in de barokke opera Semele van de Engelse componist John Eccles. En dan zo'n avond waarop nu eens niet het maanlicht de hoofdrol krijgt, maar dat het gewoon aardedonker is. Uit een recent, in 2021, door Joby Talbot geschreven gitaarconcert met de naam Ink Dark Moon.

Uit het gitaarconcert met de titel Ink Dark Moon, Inkt Zwarte Maan, van Joby Talbot, door Milos Karadaglic. En daarvoor nog, zoals de donder in de verte klinkt, in de opera Semele van de vroege barokcomponist John Eccles, door ensemble Le Consort. Dan vandaag, 2 augustus, de geboortedag van een Nederlandse componiste en vooral muziekpedagoog. Catharina van Rennes werkte zelf lange tijd als sopraan in oratoria en opera en was lange tijd verbonden aan toonkunst. Maar ze werd vooral bekend als zangpedagoog en met haar liedjes voor de kinderstem werd ze beroemd. Ik heb hier wat van haar meer volwassen repertoire. Uit de vocal quartets, de nummers 5, 3 en 6.

Drie stukjes uit de vocal quartets van de Nederlandse zangeres, pedagoog en componist Catharina van Rennes. Geboren in 1858 op 2 augustus. En op dezezelfde datum, 2 augustus, maar dan zo'n 50 jaar later, in 1905, ziet Carl Amadeus Hartmann het levenslicht. Als overtuigd communist heeft hij te lijden onder het naziregime. Zijn muziek valt ook een beetje tussen wal en schip. Te modern voor de gevestigde orde en te ouderwets voor de avant-garde. Nou, laten we gewoon maar luisteren naar het rondo uit zijn 5e symfonie met de titel Sinfonia Concertante.

het Netherlands Radio Chamber Philharmonic onder leiding van Walt Whitman. Met het rondo uit de Sinfonia Concertante van de jarige Carl Amadeus Hartman. En daarmee is het dan wel bijna 9 uur, ja. En gaan we klassiek voor vandaag afsluiten. En dat doe ik graag met een verwijzing naar het Delft Chamber Music Festival. Onderdeel is een fietstocht langs heel veel mooie locaties in de omgeving van Delft. En daarbij klinkt dan natuurlijk heel veel muziek. Ga voor alle info naar de site van het Delft Chamber Music Festival. Ik pikte een stukje uit het programma. Uit de serenade voor strijktrio van Ernst von Donagny. Met twee delen daaruit zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het Zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: Je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. Nee. En dat wil ik gewoon niet. Nee. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Vandaag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025... met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel?

0: zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform Zit-specialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax- en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Elf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan, en later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Vanaf vandaag moet meteen duidelijk worden of u met een AI-systeem te maken heeft of met een mens. Dus als u met een firma belt of met de tandarts, dan hoort u: "Hi, ik ben de virtuele assistent." Dit geldt natuurlijk ook voor radioprogramma's. "Goedenavond, ik ben de AI-presentator van dienst. Ik ben gegenereerd met de stem van Mieke van der Wij." Daar merkt u verder niks van, maar ik vind dat u het wel moet weten. Ja, welkom bij het oog. Alsof het niet al erg genoeg was met die bosbranden, vlogen vandaag ook nog eens twee blushelikopters tegen elkaar. In Griekenland is de wind daar al gaan liggen. En in Brazilië hebben ze de 80-jarige Lula weer naar voren geschoven als presidentskandidaat. Hij gaat het opnemen tegen de zoon van Bolsonaro. En goed nieuws uit Nepal. Er zijn 3 keer zoveel tijgers als 16 jaar geleden. Femke Hilderink van het Wereld Natuurfonds zet daar wel een paar kanttekeningen bij. En ik ga vandaag van start met de serie gesprekken met de debutanten. De Hebban debuutprijs. Alle genomineerden komen hier bij mij zondag lang. En we beginnen bij Esther Naomi Perkin. Die kent u vast als dichter, maar is nu dus gedebuteerd als romancier. Zometeen de krant van morgen, maar eerst maar eens even het nieuws van vandaag.
1: Zondag 2 augustus.
3: Ik vind dat dit kan niet. Dit kan niet.
2: Verontwaardigde reacties in Amsterdam na de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
3: Dit is een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
2: Ongeloof dus ook omdat het niet voor het eerst is.
4: Het gebeurt gewoon. Mensen blijken hun mening op plekken moeten uiten wat eigenlijk heilig is.
2: Gelukkig was de politie er snel bij.
5: Onze politieagenten reden langs en zagen een man bij het monument die nog bezig was met het aanbrengen van graffiti.
2: Ook een tweede verdachte is op heterdaad betrapt.
5: Die heeft met lippenstift op de achterzijde van het monument geschreven. Ook deze man is dus op heterdaad voor vernieling aangehouden.
2: Na Frankrijk en Spanje is nu Griekenland aan de beurt qua natuurbranden. Sommige inwoners proberen met emmers water te redden wat er te redden valt. Maar de bestrijding gaat moeizaam. En er zijn er ook nog eens 2 blushelikopters gebotst.
6: Breaking news this afternoon. A search and rescue operation is underway in Greece. After 2 helicopters, which had been fighting wildfires, collided midair.
2: Zometeen dus meer over deze branden in Griekenland. Ja, het hield veel Pride-bezoekers gisteren bezig. Madonna is in Amsterdam.
7: Don't play with the public and don't feed Madonna. That's also forbidden.
2: De zangeres was in Nederland voor een concert en velen hoopten dat ze ook de botenparade nog mee zou pakken. Maar helaas.
7: We don't know where she is.
2: Pas diep in de nacht kregen fans haar eindelijk te zien tijdens een show in AFAS Live. Toegegeven, het was niet altijd even zuiver, maar echte fans zien dat door de vingers.
8: Het gaat niet om dat Madonna de beste zangeres is. Dat is een misvatting als mensen zeggen ze kan niet zo goed zingen. Nee, nou en? Ze heeft zelf ook nooit gezegd dat ze de beste zangeres is.
2: Bij de Brabanthallen in Den Bosch was een van de grootste snuffelmarkten van Nederland. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het daar.
9: Klankschalen, pandrummen, malakettingen, boeddha-beelden, maar ook zilveren ringen, glazoné en ja, van alles.
2: Sommige spullen zijn tientallen jaren oud.
10: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Dan mag je niet vragen hoe oud ik ben.
2: Deze Telegraafverslaggever kon het toch niet laten.
11: Hoe oud bent u?
2: De snuffelmarkt trok allerlei verschillende bezoekers.
12: Hier komt al heel gevarieerd publiek. Ja. Ja.
11: En valt er een beetje goed aan te verdienen?
12: Nee.
2: Toch vermaakte iedereen zich prima. En dat geldt trouwens ook voor sommige thuisblijvers.
12: Zondags is voor mijn vrouw een feestdag. Die hangt de vlag uit als ik wegrij, want heeft zij rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en morgen is er ook weer nieuws in de krant van morgen met Kirsten Klomp.
1: In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over doorwerken na de AOW-leeftijd. Tot nu toe zijn dit jaar al in 11 cao-akkoorden regels vastgelegd voor mensen die na hun pensioen willen doorwerken, heeft het AD uitgezocht. Volgens werkgeversvereniging AWVN spelen de personeelstekorten en de vergrijzing een grote rol. Ook is de 60er van nu niet meer de 60er van 20 jaar geleden.
2: Verder valt op dat er meer afspraken worden gemaakt over inclusiviteit, gezondheid en werk-privébalans. In 16% van de cao-akkoorden staan afspraken over gendertransitieverlof, het inwisselen van religieuze feestdagen of menstruatie- en overgangsklachten. Er is nog nergens sprake van menstruatieverlof, maar medewerkers zouden bijvoorbeeld wel vaker moeten kunnen thuiswerken.
1: Wie voor een behandeling of operatie naar het Erasmus MC moet in Rotterdam mag zijn eigen muziek meenemen. Want als een patiënt naar zijn favoriete muziek luistert, ervaart hij minder pijn en stress. NRC heeft een interview met anesthesioloog Marcus Klimek, die er samen met collega's onderzoek naar deed.
2: Daaruit kwam onder meer naar voren dat patiënten minder snel een delier krijgen na een operatie als ze naar hun lievelingsmuziek luisteren. Ook hebben ze minder van het stresshormoon cortisol in hun lijf. Hoe het kan dat muziek dat effect heeft, is niet duidelijk. Mogelijk komt het doordat de hersenen actiever zijn als er muziek is. Ook komen er meer gelukshormonen vrij.
1: In de Volkskrant aandacht voor een jong bedrijf dat mos kweekt dat kan groeien op beton. Het bedrijf Respire wil daarmee gebouwen in de stad omtoveren tot groene oases. Want mossen vangen fijnstoffen op, ze dempen geluid en zorgen voor verkoeling. Een betonnen muur kan tot wel 8 graden afkoelen als er mos opgroeit.
2: En laat mos nou ook gedijen op een verticale ondergrond. De oprichters hebben een coating ontwikkeld die op gevels kan worden gespoten en 12 mossoorten gekweekt die daarop kunnen groeien. Ze hopen dat hun producten straks ook gewoon in de bouwmarkt liggen.
1: Door de lage waterstanden veranderen riviercruises voor een deel in busreizen. Daarover schrijft de Telegraaf. Veel schepen liggen nu bij Duisburg, Düsseldorf en Nijmegen omdat ze niet verder kunnen. Vooral voorbij Keulen heeft de Rijn sinds 1540 niet meer zo laag gestaan.
2: Zo'n 150 Noord-Amerikaanse toeristen die van Basel naar Amsterdam zouden varen konden bij het Duitse Kiel niet verder. Dus moesten ze met de bus naar Keulen en hebben ze schilderachtige steden als Spier en Koblenz gemist. Twee Amerikanen zeggen in de krant dat ze dat jammer vinden. Maar gelukkig is er in Keulen ook genoeg te doen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Raccoon en Faela zongen Daffodils. Ja, u hoorde het net al op het nieuws. Hevige bosbranden zijn opgeleid in Griekenland. Ten westen van Athene woedt een van de grootste branden en de bestrijding verloopt moeizaam. Zeker nadat twee helikopters vanmiddag boven het getroffen gebied met elkaar in botsing kwamen. VRT-correspondent Bruno Tessago die is in Griekenland. Goedenavond, Bruno.
1: Goedenavond.
0: Ja, is er al meer bekend over de oorzaak van dat ongeluk met die helikopters?
1: Nee, over de oorzaak is nog niet alles bekend. Er wordt onderzoek gevoerd hoe dat mogelijk is dat die twee tegen elkaar botsen. Want in beide helikopters zat een coördinator, een Griekse coördinator, die met de brandweer alles coördineerde. Maar er is dus duidelijk wat fout gegaan vanmiddag met fatale gevolgen.
0: Ja, één helikopter is neergestort, begreep ik. En die andere die kon nog wel veilig aan de grond komen.
1: Ja, met moeilijkheden, maar dus de bemanning van de ene helikopter die is om het leven gekomen. Ja. Het gaat om een Deense piloot en om een Griekse coördinator.
0: Ja. Hoe staat het er nu voor met die branden?
1: Wel, we krijgen nog steeds berichten van het noodnummer 112... dat bepaalde dorpen moeten worden geëvacueerd. Dus dat wijst erop dat de brand nog steeds aan het uitbreiden is en dat die nog altijd niet onder controle is.
0: Nee, en die blusvliegtuigen kunnen die wel opstijgen? Want ik begreep dat de wind heel hard is.
1: Ja, we hebben afgelopen week heel stevige winden gehad. 9 Beaufort, 120, 130 kilometer per uur hadden we soms windstoten. Daardoor konden blusvliegtuigen en blushelikopters niet opstijgen. Maar dat kon vandaag dus wel. Alleen kunnen die enkel tijdens de dag vliegen. Dus vanaf ongeveer 8:30, 8:45 Griekse tijd moeten die aan de grond blijven.
0: Waarom?
1: Want het is te donker, omdat ze niet kunnen zien waar ze water moeten opscheppen. En ja, dan kunnen ze ook niet meteen zien waar ze het water moeten droppen. Dus dat is best wel gevaarlijk. Dus 's nachts moet er worden geblust met mankracht.
0: Ja, en worden er al veel mensen geëvacueerd? Of niet?
1: We weten niet precies hoeveel mensen het gaat, maar het gaat wel om verschillende dorpen. Het zijn kleine dorpen, voorlopig. Maar het vuur breidt zich dus nog wel verder uit naar een klein stadje daar in het westen van Athene. En dat heet Megara. En als de brand daar geraakt, ja, dan gaan we grote problemen hebben. Want dan zitten we heel dicht bij de autosnelweg die Athene met Korinthe verbindt.
0: Ja. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van die branden?
1: Wel, eerder vandaag kregen we in het nieuws te horen dat twee mensen waren opgepakt die werkten voor een bedrijf dat de windmolenparken aanlegt. En toen twee windmolens met elkaar moesten worden verbonden met een elektrische kabel, zouden er twee kabels met elkaar in contact zijn gekomen. En daar zouden vonken zijn ontstaan en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Maar ja, of dat echt effectief de reden is voor deze brand, dat weten we nog niet 100%.
0: Nee, ik las ook iets over een broeiende vuilnisbelt.
1: Ja, maar dat was de oorzaak van een andere brand eerder deze week.
0: Okay.
1: Want we hebben verschillende branden gehad in Griekenland met verschillende oorzaken.
0: Ja. Maar goed, de elektriciteitsmasten en transformatorhuisjes, zij zijn ook niet van de allernieuwste soort, hè?
1: Klopt, dat is dus ook een bijkomende reden. En volgens een rapport van het WWF en de Griekse Meteorologische Dienst was dat in 2025 de oorzaak van 55% van alle bosbranden. En dan moet je eigenlijk al teruggaan in de tijd van de financiële crisis. Griekenland heeft niet kunnen investeren in het up-to-date houden van de elektrische infrastructuur. En dan krijg je dat soort dingen. Dus je hebt nog steeds elektrische leidingen die bovengronds lopen, vaak door dicht bebost gebied. Transformatoren die verouderd zijn, die niet worden schoongemaakt. De grond rond transformatoren, die wordt ook niet vrijgemaakt van brandbaar materiaal. En daardoor krijg je dus heel gauw vonken die tot grote branden kunnen leiden.
0: Ja, premier Mitsotakis die zei in een boodschap dat Griekenland er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen, maar dat de omstandigheden zo extreem zijn dat niets meer helpt.
1: Dat wordt natuurlijk ook wel een beetje met wat cynisme onthaald door de Griekse publieke opinie. Maar het is wel een feit dat we in juli eigenlijk nauwelijks grote branden hebben gehad. Er zijn regelmatig brandjes, maar die waren heel snel onder controle. Maar afgelopen week ging het dus goed fout. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is die stevige wind. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om alles te controleren. Maar je moet toch eigenlijk ook gaan kijken naar de brandpreventie. Wat is er gedaan in het voorjaar om ervoor te zorgen dat we niet weer met zulke grote branden zitten zoals vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. En dan zien we toch dat daar het schoentje eigenlijk wel wringt.
0: Ja, want wat hebben ze onvoldoende gedaan?
1: Ja, er wordt eigenlijk nauwelijks aan bosbeheer gedaan, waardoor bijvoorbeeld ook die grond rond die elektriciteitsleidingen niet goed wordt schoongemaakt. Er worden geen brandgangen gegraven. Veiligheidsbermen in bossen, dat bestaat allemaal niet. Dus dan wordt het heel erg moeilijk als je een brand moet gaan bestrijden om dat effectief te doen, om dat snel te doen en efficiënt te doen.
0: Ja, dus er had wel iets meer aan gedaan kunnen worden.
1: Jazeker.
0: Ja,
1: en dat
0: zeker.
1: Nemen heel veel Grieken hem kwalijk. Ja.
0: Ja, toch wel. Hoe zit het eruit voor de komende dagen?
1: Wel, de wind is gaan liggen, dus dat is alvast positief. Die Bell-helikopters, waarvan er twee vandaag zijn gebotst, die blijven voorlopig aan de grond. Maar de andere helikopters die gaan wel nog verder. Vanaf het morgen dag licht wordt, dan gaan die weer aan de slag. Er zijn ongeveer 500 brandweerlui ingezet om die grote brand proberen onder controle te krijgen. Dus ja, als de weersomstandigheden meezitten, dan zou het moeten lukken. Maar het blijft toch nog altijd bang afwachten.
0: Ja, dankjewel voor je bijdrage, Bruno Tessago.

0: Wat een heerlijke idylle, Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. In Brazilië is vandaag de 80 jaar oude Lula da Silva weer genomineerd als presidentskandidaat voor de aankomende verkiezingen. En dat klonk zo.
1: Enquanto viver, enquanto viver, a extrema direita não voltará a governar este país.
0: Ja, hij zei, zolang ik leef zal extreemrechts dit land niet weer regeren. Wat de kansen zijn voor Lula, vraag ik emeritus hoogleraar Braziliaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam, Kees Konings. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hij is herkozen zonder tegenkandidaat. Zijn er geen andere kandidaten in die Braziliaanse arbeiderspartij?
2: Nee, op dit moment niet. Lula is zo belangrijk voor die partij. En heeft zoveel gepresteerd, hè, vinden zijn aanhangers, dat geen enkele andere kandidaat zich ook maar waagt aan te melden. En over het algemeen denkt men aan de kant van de Lula-supporters dat hij de enige is die in staat zal zijn om van Flavio Bolsonaro de verkiezingen te winnen.
0: Ja, maar hij heeft niet het eeuwige leven, deze man.
2: Nee, maar hij is wat dat betreft zeer uitgesproken. Hij gaat er prat op dat hij met zijn 80 jaar fitter is dan ooit. Dat hij die 4 jaar probleemloos zal afmaken. Dat hij daarna geen 5e termijn zal ambiëren. Dat mag ook niet van de grondwet. En daarmee doelt hij op de 5 wereldkampioenschappen die Brazilië wel heeft gewonnen. Maar hij zal dat niet willen nadoen. Want daarna wil hij op vakantie om nog 20 jaar door te leven, zei hij tijdens zijn toespraak.
0: Ja, hij heeft niet toevallig een zoon.
2: Hij heeft een zoon, maar die zit een beetje in de problemen. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wegens vermeende corruptie, waar Lula zich verre van houdt. Dus dat is een hele andere situatie dan zijn belangrijkste tegenstander.
0: Nou ja,
2: Flavio, namelijk de zoon van.
0: Ja, nee, daar gaan we het zo over hebben. Maar Lula heeft wel in de gevangenis gezeten.
2: Lula heeft ruim 1,5 jaar in de gevangenis gezeten. Voor wat nu algemeen wordt gezien als politiek gemotiveerde en geconstrueerde beschuldigingen, waar die later volledig van is vrijgesproken.
0: Ja. Maar goed, dan nu de tegenkandidaat. Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van Jair Bolsonaro, die trouwens nu opgesloten zit. Hoe schat u de kansen dat Lula deze verkiezingen van hem wint? In oktober is het pas, hè?
2: Ja, dat is tijdens de tweede ronde eind oktober is de verwachting. De peilingen wijzen nu uit dat Lula dat wel gaat winnen. En dat vooral in het Noordoosten, maar ook elders in het land en onder de wat armere bevolking, Lula genoeg stemmen zal trekken om Bolsonaro te verslaan.
0: Nou ja, Bolsonaro was natuurlijk toch ook wel iemand met een zekere populariteit in dat land. Is dat niet overgegaan op die zoon?
2: Niet helemaal. Hoewel hij natuurlijk een belangrijk punt van maakt dat hij toch ook vooral mede namens zijn vader die kandidatuur voert. Natuurlijk zal hij zijn vader gratie verlenen als hij president wordt, heeft hij natuurlijk aangekondigd. En ook zijn broer, want die is ook bij verstek veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Maar hij heeft niet echt een staat van dienst. Dat had vader Bolsonaro ook niet, maar die had de tij mee, hè, toen hij 8 jaar geleden de verkiezingen won. De verwachting is niet dat zijn oudste zoon dat kunstje kan herhalen op dezelfde manier.
0: Ik begreep dat hij ook, laten we zeggen, wat minder charisma heeft dan zijn vader.
2: Ja, dat is zacht uitgedrukt, denk ik.
0: Nou, is het zo'n
2: vader Bolsonaro? Ja, hij doet nu heel erg zijn best om op sociale media met vlotte dansjes wat minder suf over te komen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja,
2: zijn vader was vooral charismatisch vanwege zijn ongefilterd taalgebruik. Ja. En zoon Flavio die zegt dat hij het allemaal wat beschaafder en netter zal doen. Maar heel veel andere middelen heeft hij nog niet in de strijd kunnen werpen. Hij is senator geweest en ook daarvoor gemeenteraadslid in Rio de Janeiro, waar hij vooral beschuldigingen van banden met georganiseerde misdaad aan heeft overgehouden. Dus hij heeft wat dat betreft wel wat goed te maken op Lula als het om prestaties gaat.
0: Nou ja, Lula is populair, maar wat heeft hij concreet bereikt de afgelopen periode?
2: Nou, de afgelopen periode, dus zijn derde termijn, ja, waar hij nu nog in zit, heeft hij de economie weer op de rails gezet. Hij heeft klimaat- en milieubeleid weer hersteld. Het prestige van Brazilië in de wereld weer enigszins hersteld. En de economie groeit gestaag. Hij heeft armoedebestrijding weer opnieuw op poot gezet. Dat onder Bolsonaro, vader Bolsonaro, mm-hmm, die voor hem president was, ja, in het slop was geraakt. De effecten van de pandemie heeft hij geprobeerd aan te pakken. Dat is wat hij allemaal zelf claimt. En daar zijn wel gronden voor. Hè. Dus hij heeft natuurlijk een meer historisch erfgoed, hè, van economisch succes, terugdringen van armoede en ongelijkheid uit de twee eerdere perioden tussen 2003 en 2010. Dus dat gebruikt hij ook. Dat gebruikt hij ook heel nadrukkelijk in zijn campagne.
0: Ja, en ik begreep ook dat het regenwoud in Amazone, dat heeft hij ook wel met enig succes weten te beschermen.
2: Ja, de houtkap en de ontbossing, ja, is vertraagd, aanzienlijk vertraagd, met meer dan 50%. Wat nog steeds wil zeggen dat er nog steeds ontbost wordt. Maar als dan Flavio Bolsonaro ligt, die heeft alweer aangekondigd dat hij de houtkapconcessies en mijnbouwconcessies weer veel makkelijker wil maken, vooral voor buitenlandse bedrijven. En dat is ook een punt wat Lula heel duidelijk uitspeelt. Zijn betrokkenheid bij milieu- en klimaatkwesties.
0: Ja, Flavio wordt gesteund door een illustre gezelschap, hè? Milei van Argentinië, hè, van de kettingzaag, Netanyahu van Israël en natuurlijk Trump. Maar zou hem dat kunnen helpen?
2: Nou, wel onder zijn harde aanhang, want die delen dat gedachtegoed, hè, van extreem rechts, hè, ook internationaal, de internationale netwerken waarin ook de Bolsonaro's circuleren. Maar natuurlijk zijn tegenstanders niet, en Lula buit dat uit door soevereiniteit nu ook als een campagne argument in te zetten dat hij de Braziliaanse soevereiniteit zal verdedigen. Maar ook een deel van rechts is daar ook niet zo blij mee. En het is al eerder gebleken de afgelopen periode dat dit argument wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken, hoor, in de strategie van Bolsonaro.
0: Ja.
2: Omdat Trump, en vooral Trump, omdat hij natuurlijk constant ook met die tarieven en met andere dingen schermt. En daar heeft Lula, is eigenlijk een inkoppertje voor Lula.
0: Ja, Orbán werd ook aanbevolen door Trump, heeft het ook niet gehaald. Nog even tot slot, twee Amerikaanse diplomaten zijn geweigerd. Lula heeft gezegd, je krijgt geen visum, want jullie willen de verkiezingen beïnvloeden. Hoe duidt u dat?
2: Ja, dat hoort daarbij, bij dat argument dat Lula pal staat voor de soevereiniteit van Brazilië. Het argument van Lula en van zijn regering was dat die twee diplomaten van plan waren om in contact met Flavio Bolsonaro de suggestie te helpen verspreiden dat Braziliaanse stemsysteem fraudegevoelig en niet eerlijk zou zijn. Vooruitlopend op vermoedelijk opnieuw een nummertje gestolen verkiezingen, in het geval Flavio Bolsonaro die verkiezingen verliest. En daar is weinig aanleiding voor. Het Braziliaanse digitale stemsysteem bestaat al sinds 1996. Dat werkt vrij foutloos. Oh. En er is nooit controverse over. Behalve toen Jair verloor, hè, van Lula, drie jaar geleden. En dat is de reden waarom de regering Lula heeft besloten om deze twee Amerikaanse diplomaten geen inreisvisum te geven.
0: Okay.
2: Omdat ze stemming zouden maken. Ja.
0: Dankjewel voor de duiding. Emeritus hoogleraar Kees Konings hoorde u.

0: Feist heet die groep en het nummer was 1, 2, 3, 4. Ja, in de afgelopen 16 jaar is het aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd. Je zou zeggen, dat is goed nieuws, maar het ligt genuanceerder. En daarom is hier wildlife-expert van het Wereld Natuurfonds, Femke Hildering. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat u er bent. Ja, ik heb gelezen, onlangs zijn er 429 wilde tijgers geteld in Nepal. En in 2010 waren dat er nog 121. Komt dat door jullie werk?
1: Nou, ik zou het niet willen claimen.
0: Nee, maar toch?
1: Absoluut niet. Wild Natuurfonds ondersteunt de overheid van Nepal en werkt samen met allerlei verschillende organisaties aan tijgers, maar ook de bredere leefgebieden, eigenlijk de hele systemen waar die tijgers in leven.
0: Want meestal is het zo dat steeds meer mensen komen. Het leefgebied van de mensen breidt zich uit. Dat gaat altijd ten koste van wilde dieren. Dat kan je toch ook niet zomaar terugdraaien, zou je zeggen?
1: Nee, absoluut niet. En dat gebeurt ook nog steeds, ook in deze gebieden. Dus ondanks dat het aantal tijgers toeneemt, is nog steeds staat er heel veel druk op die leefgebieden die versnipperd raken door infrastructuur, door landbouw.
0: Wegen.
1: Ja, inderdaad. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen en tijgers elkaar meer tegenkomen.
0: Ja, en dan? Dan zegt de tijger hap?
1: In sommige gevallen helaas wel. En dat kan dan gaan om het vee van mensen. Maar de mensen die aan de randen eigenlijk van die leefgebieden leven en wonen, zijn zelf ook vrij afhankelijk van die bossen en die vlaktes waar die dieren leven. Voor bijvoorbeeld het sprokkelen van hout. En daar kunnen ze zelf dus ook in contact komen met tijgers, wat soms ook fataal afloopt.
0: Ja, en dan, wat doet het Wereld Natuurfonds dan? Die zegt tegen die mensen, ja, jullie moeten toch maar mee leren leven. Want dat lijkt me toch wel een enorme uitdaging.
1: Dat is een enorme uitdaging. En ons doel is ook niet om te zeggen van, tijgers zijn belangrijker dan mensen. Of wij kijken echt naar een gecombineerde aanpak, waarbij we mensen ook heel erg helpen, of eigenlijk samen met mensen oplossingen zoeken om conflictarm samen te kunnen leven.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk allerlei verschillende aspecten. Want mens-dierconflict komt ook niet alleen maar door een toename van het aantal tijgers. Zoals we al zeiden, dus ook die versnippering van leefgebieden en meer de overlap van mens en tijger. Dus er zitten ook allerlei andere aspecten aan. Bijvoorbeeld economische aspecten. Hebben mensen toegang tot financiële mogelijkheden in het landschap? Voelen ze zich gehoord en hebben zij toegang ook tot maatregelen om bijvoorbeeld hun vee te beschermen. En daar zetten we ons dus ook op in. Dus bijvoorbeeld speciale verblijven voor vee helpen ontwikkelen. Maar ook kijken hoe bijvoorbeeld ecotourisme in die gebieden kan worden versterkt.
0: Dat is dat mensen op een soort safari kunnen om tijgers te zien?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat daar geld verdiend wordt waarin je de mensen weer mee kunt helpen?
1: Ja,
0: zo.
1: Precies. Ja, nou, de mensen die runnen zelf die faciliteiten waar mensen bijvoorbeeld slapen. Ze hebben zelf ook een rol en een baan in natuurbescherming. Maar we zien nog steeds dat de inkomsten van natuurbescherming en dus de aanwezigheid van die tijgers,
0: ja,
1: nog niet terechtkomt bij al die mensen. En dat is iets waar we ons ook zeker de komende tijd nog meer voor gaan inzetten.
0: Ja, maar goed, het blijft toch wel een succes.
1: Het is zeker een natuurbeschermingssucces.
0: Nou, fantastisch, toch?
1: Natuurlijk, het is zeker een natuurbeschermingssucces.
0: Ze staan symbool voor een gezond ecosysteem.
1: Ja, absoluut. Dus het is ook, we zien het ook. Je kunt zeggen, ja, je bent heel erg bezig voor die tijger, maar eigenlijk ben je bezig voor dat hele systeem. Wat dus ook zorgt voor schoon drinkwater, ja, voedsel en alle aspecten die mensen nodig hebben. Ja. En de tijger, in de zekere toename van het aantal tijgers, is dan een kroon op het werk.
0: Ja, wat hebben de tijgers nodig?
1: Ruimte,
0: ja,
1: voedsel.
0: Wat eten ze?
1: Rust. Met name hoefdieren. Dus chital is een soort gevlekt hert, wat daar veel voorkomt. Is een van de hoofdprooien. En die hebben natuurlijk een gezond bos nodig. En een gezond bos heeft ook water nodig. Dus het gaat om het hele,
0: ja,
1: om dat hele systeem.
0: Heb je er zelf wel eens onderzoek gedaan?
1: Ja, ik doe niet echt zelf onderzoek in Nepal. Maar ik ben wel een paar keer op veldbezoek geweest.
0: Ja.
1: En ja, dat is een heel bijzonder landschap. We kennen Nepal eigenlijk allemaal van de hoge bergten, ja, en de trekkings die mensen maken in de Himalaya. Dat is de noordkant van het land. Maar de zuidkant, strook eigenlijk die grenst aan India, is allemaal laagland. uitgestrekte graslanden en bossen. En dat zijn ook de leefgebieden van de tijger.
0: En heb je toen ook een tijger gezien?
1: Helaas niet.
0: Oh.
1: Nee, het zijn hele schuwe dieren.
0: Ja,
1: maar wel goed. Veel andere dieren.
0: Ja, maar wat, stel dat je een tijger tegen was gekomen.
1: Ja.
0: Weet je dan wat je moet doen?
1: Ja, je moet sowieso niet wegrennen, want dat triggert eigenlijk het jachtinstinct van zo'n dier. Dus proberen zo rustig mogelijk weg te bewegen. Wel in de richting van het dier blijven kijken en je voorzichtig terug bewegen.
0: Ja. Dus je had er eigenlijk wel op gehoopt?
1: Ik had wel op gehoopt om er één te zien, ja.
0: Ik las dat tijgers mensengezichten kunnen onthouden.
1: Ja, dat verbaast me niks. Het zijn ongelooflijk intelligente dieren. Ja.
0: Dus dat ze wel, laten we zeggen, soms als bijvoorbeeld een jager, hè, een jong of zo had gedood of een wond aan de tijger toegebracht, dat hij echt gewoon weken achtervolgd werd.
1: Ja, ja, er is ook een heel mooi boek over geschreven door John Vaillant.
0: Mm-hmm.
1: The Tiger heet dat boek. En dat gaat dan over tijgers in Siberië die dus moedwillig mensen najagen nadat mensen dus de prooi hebben afgepakt van een individuele tijger.
0: Ja.
1: En dat gaat ook heel erg over, ja, dus de niet alleen het gedrag van die tijgers, maar ook wat betekenen tijgers in mythe en folklore en cultuur. En dat is ook zeker in Nepal heel belangrijk.
0: Wat betekenen ze?
1: Ze hebben een hele belangrijke connectie in de geloofsovertuigingen.
0: Boeddhisme?
1: Ja, in boeddhisme inderdaad hebben ze een belangrijke rol. Ook als onderdeel van het hele gezonde systeem.
0: Dus die mensen zijn er over het algemeen wel blij mee met jullie beleid?
1: Nou, het verschilt heel erg.
0: Als ik bijvoorbeeld denk aan ons wolvenprobleem, zal ik maar even zeggen. Nou ja, dat weet je zelf.
1: Nou ja, dat kun je eigenlijk ook niet generaliseren. En hetzelfde geldt voor Nepal. Het hangt van heel erg veel factoren af hoe iemand zoiets beleeft. Hoe direct ondervind je daar schade van of impact? Wat zijn je opinies? Word je gehoord door de overheid? Heb je vertrouwen in beleid?
0: Ja.
1: Heb je toegang tot middelen om jezelf en je dieren bijvoorbeeld te beschermen? En dat bepaalt allemaal de mate van eigenlijk tolerantie.
0: Ja.
1: Naar die dieren en ook naar natuurbescherming in bredere zin.
0: Ja, het gaat dus in ieder geval met de tijgers goed in Nepal en andere landen?
1: Dat verschilt. Er zijn verschillende landen waar tijgeraantallen ook stijgen. Zoals in India. Recent ook cijfers uit China die hoopgevend zijn.
0: Ja.
1: Zuidoost-Azië blijft het nog wat achter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben hoop voor de tijger.
1: Zeker.
0: Nou, fijn. Dank je wel. Succes erbij. En dank je wel voor je komst. Wildlife-expert Femke Hilderink.

0: Baby Steps heet het nummer van Olivia Dean. Ja, de komende 5 zondagen hebben we 5 genomineerden voor de Hebban debuutprijs te gast. Ik heb er nu wel zin in. Nou ja, ik vind het heel leuk om die debutanten te spreken. Vanavond is Esther Naomi Perkin de eerste. Ze debuteerde eind vorig jaar met de roman Tot alles in beweging komt. Welkom Esther.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kennen je natuurlijk, of tenminste die een beetje benul hebben van de literatuur, als dichteres. De dichteres des vaderlands geweest. Volgens mij zo'n zootje prijzen gekregen. En ja, dat is natuurlijk toch die vraag. Je zal hem niet voor het eerst krijgen. Waarom dan proza, als het zo goed gaat als dichteres?
1: Nou, dat zijn natuurlijk 2 verschillende dingen of het goed gaat.
0: Nou, jij had een goede carrière als dichteres. Dat durf ik rustig te beweren.
1: Ja, en ik vond het ook niet heel vervelend gaan. Maar ik heb wel altijd... Ik heb altijd verhalen willen vertellen. En sommige recensenten hadden dat ook wel door. Als ze mijn poëzie lazen, dan dachten ze... Oh, dit is gewoon, die zit stiekem verhalen in die poëzie te smokkelen. Zo zijn we niet getrouwd.
0: Oh ja?
1: Maar de meeste waren er wel... Die heb ik wel meegekregen, toch. Maar het liep uit de hand. En als je een te groot verhaal probeert in een te klein gedicht te proppen... dan wordt het gedicht er niet beter op en het verhaal meestal ook niet.
0: Heb je het idee dat er een soort hiërarchie zit? Dus dat poëzie hoger wordt aangeslagen dan proza?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, poëzie. De meeste mensen haten poëzie of ze vinden het heel eng. En dat ligt ook vaak dicht bij elkaar.
0: Ja, of ze houden er heel erg van. Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar goed, jij hebt gezegd, schrijvers zijn een ander soort mensen dan dichters. Dat heb je in een interview gezegd. Schrijvers komen chagrijnig over. Ze zitten jarenlang opgesloten in een kamertje zonder dat iemand klapt. Dus dat begrijp ik nu wel beter.
1: Ja, dat is ook zo. Ja? Echt ontzettend chagrijnig van geworden van proza schrijven. Nee, ja, het voordeel van poëzie is ten eerste dat je veel vaker klaar bent met iets... Dus je hebt heel veel tijd om applaus in ontvangst te nemen. Om de haverklap heb je weer eens een gedicht af. En dan ben je weer eventjes toch ontzettend geniaal bezig. Ja, als prozaschrijver heb je dat niet. Het is een heel lang en slopend proces. Nou, eenzaam. Ja, ik vond het heerlijk. Maar ik heb kinderen, hè? Dus,
0: ik heb altijd begrepen dat dat extra moeilijk is als je kinderen hebt om dan ook nog te concentreren op.
1: Ja, dat is ook extra moeilijk. Maar als je het doet, is het natuurlijk wel veel lekkerder. Want je hebt er echt, je geniet er echt van die eenzame uren in je roman zitten. En ik rookte toen ook nog lekker sigaartjes en zo. God, wat heb ik ervan genoten.
0: Ja?
1: Nee, dus ik heb dat niet als een enorme opgave. Daar werd ik niet chagrijnig van.
0: Nee.
1: Maar ja, je wordt wel een beetje. Je gaat een beetje in dat boek leven. Dus je spreekt
0: je kijkt
1: ook minder
0: er heel
1: mensen.
0: Vies bij bijna.
1: Ja, is dat zo? Ja,
0: beetje
1: ik heb
0: wel.
1: Zo'n gezicht waar je alles op ziet. Jammer.
0: Maar je hebt ook gezegd, dichters zijn eigenlijk gezelliger.
1: Ja, dichters zijn ontzettend leuke mensen. Dat is echt zo. Ik heb natuurlijk heel veel festivals en toestanden en voordrachtavondjes.
0: Ja.
1: En sta je weer ergens in een bibliotheek. Met 6 mensen. Dat is ontzettend gezellig altijd.
0: Ja, maar nu ga je toch gewoon uit vrije wil naar die andere categorie chagrijnige types over.
1: Ja, maar schrijvers zijn denk ik ook wel prima te doen. Je moet alleen niet bezig zijn met boeken verkopen. Ik denk dat dat het verschil is. Dichters rekenen nergens op. Want die zijn daar niet mee bezig over het algemeen. Want van poëzie, dat weet iedereen ook.
0: Die oplagen zijn altijd heel laag.
1: Nee, dus dat is helemaal geen gespreksonderwerp. Maar voor schrijvers is dat veel significanter aanwezig. Ja. En dan is het een voordeel als je over bent gestapt van de poëzie. Als je er 600 verkoopt, ben je eigenlijk al ontzettend blij als dichter. Dus je hebt een heel ander perspectief daarop.
0: Ja, het is echt een andere wereld. Dus denk je nu van, nou, ik wil dit blijven doen, of weet je dat helemaal nog niet?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Ieder verhaal vraagt een eigen vorm.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat vond je van de receptie van je boek?
1: Ik was daar toch wel blij verrast door.
0: Ja?
1: Ik vind het geen makkelijk boek, als ik eerlijk ben. Het is ook een boek wat best het een en ander vraagt van de lezer. Ik heb lezers heel hoog zitten. Ik ben opgevoed door een lezer, dus ik denk altijd dat die kunnen dat allemaal wel hebben.
0: Hoe bedoel je, ben opgevoed door een lezer?
1: Nou, mijn moeder is een echte lezer.
0: Ja, de moeder in dit boek is ook een echte lezer.
1: Ja, klopt.
0: Die lijkt die op je eigen moeder?
1: Nou, er zitten wel wat elementjes in.
0: Nou, maar die moeder die is zo'n fanatieke lezer. dat het voor die kinderen soms niet zo leuk meer is.
1: Nee, nou ja, ik had het mijn eigen moeder wel gegund om iets meer opgesloten te kunnen zitten in een boek. Ja. Dat heeft ze zich niet zo gepermitteerd, maar de moeder in dit boek wel. En die heeft daar ook helemaal geen schuldgevoelens over.
0: Nee, die trekt zich dan terug op het balkon met een sigaretje.
1: Ja. Het is toch een heerlijk leven. Ik vind het ook een heerlijke vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
0: Deze moeder in
1: Mijn moeder
0: boek.
1: Vindt het ook een heerlijke vrouw.
0: Jij zei net die receptie, jij zei dat die film eigenlijk ontzettend mee. Was je bang dat mensen de zweep erover zouden gooien dan?
1: Nou, je hebt natuurlijk... Aan de ene kant ben je een echte debutant. Want ik heb nog nooit een roman geschreven. En het is echt een heel ander vak. Aan de andere kant hebben mensen toch de verwachting dat je al een tijdje meedraait en gaan dan misschien wat kritischer kijken of zijn
0: maar dat was niet
1: zo snel onder de...
0: Ze waren mild.
1: Nou, mild. Ik vond ze vooral dat mensen begrepen het beter dan ik dacht. Snapten er meer van, konden de verbanden goed leggen.
0: Intelligente lezers gewoon. Want je zegt zelf al, het is helemaal niet zo'n makkelijk boek. Hè? Het gaat over, ik citeer jou nu uit een oud interview uit de VPRO-gids. Zeg je dus, het gaat over allerlei vormen van gevangenschap. Over machtsmisbruik, over de wisselende rollen van dader en slachtoffer. Over opsluiting in je lichaam of je geest. Ik probeerde het allemaal zo goed mogelijk te splitsen. Je vertelt dat dan aan een vriendin. Maar zij, die vriendin, begon steeds zorgelijker te kijken. Aan het einde van het gesprek barstte ze in tranen uit en zei ze... Het komt nooit meer goed met jou. Nee hoor. Dat zei ze niet, maar ze zei wel, dat zijn 5 boeken. Dat moet je toch helemaal niet doen?
1: Nee. Ja, dit is ook wel, moet ik zeggen,
0: ik vond
1: het
0: zo leuk. Ik vond dat zo'n leuke scène. Maar je deed het dus
1: Het is ook echt zo gegaan. En misschien heeft ze daar wel gelijk in gehad... dat ik 5 boeken tegelijk wilde schrijven. Maar dat is gewoon het voordeel als je debuteert. Dat je denkt, het is heel goed om erover na te denken... hoe gaat dit uitpakken en gaat het werken? Dat is absoluut een taak. Maar je moet ook een risico nemen en denken, en zo ga ik het doen.
0: Ja, en jij hebt, dat is denk ik wel vaker zo. Ik heb vaak debutanten hier, want ik heb het vorig jaar ook al die debutanten gesproken. Toch heel vaak zo dat in het eerste roman van een schrijver zitten heel veel uit het eigen leven. En dat heb jij volgens mij toch ook wel gebruikt.
1: Nou, en ik heb lekker gespaard, hè?
0: Ja. Ja, ja.
1: Ik heb toch, ik heb er toch wel een 45 jaar op zitten.
0: Ja, die moeder die zit erin. He, laten we zeggen, de hoofdpersoon die 2 zoontjes heeft... en dan zwanger is op haar 40ste van een dochter. Dat zou ook overkomen.
1: Zeer bekend.
0: Ja. Een verleden als gevangenisbewaker. Dat is ook iets.
1: Daar heb je ook niet ontkennen.
0: In je gedicht heb je daar ook al over geschreven. Ik denk, ze heeft wel gewoon lekker uit haar eigen leven toch gesprokkeld.
1: Ja.
0: Is dat, denk je, onontkoombaar bij een debuut?
1: Nou, niet onontkoombaar. Nee, maar... Uiteindelijk werd het pas voor mij werd het pas bruikbaar materiaal toen ik het kon koppelen aan

0: Goh, ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Maar...
1: Nee, het is ook niet een positie die veel mensen meemaken, nee. Natuurlijk. Dat je daar even als een soort proefkonijn tussen de kooien loopt.
0: Ja.
1: Maar dan was het dus heel erg gebleven bij spannende verhalen. En nu had ik... Ik wilde eigenlijk schrijven over macht.
0: Ja. Dat was je uitgangspunt.
1: Ja, en hoe dat overal in zat. En gaandeweg dacht ik, het zit daarin, maar het zit ook daarin. En natuurlijk zijn er dingen gefictionaliseerd en aangepast. Want uiteindelijk schrijf je alles in dienst van het verhaal. En gaat het niet om een persoonlijke verwerking of afrekening. Ik heb bijvoorbeeld wel een man, een nare man in de trein. Die heb ik een Schiphollas omgedaan.
0: Ja, die kijkt naar... Je zit met je dochtertje. Dat dochtertje is inmiddels bijna 5. En die zit dan gewoon met de beentjes opgetrokken. En dan zie je die man gewoon...
1: Gluren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is een enge man. En die had in het echt geen KLM-stropdas. En in het boek wel. Maar dat kwam omdat ik was boos op KLM. Toen dacht ik, dit zal jullie leren.
0: Ja.
1: Want ja, dat is het enige wat je kunt als schrijver. Een paar boekjes schrijven.
0: Nou ja, die titel, hè, tot alles in beweging komt. Alles komt toch in beweging bij de geboorte van die dochter. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nee, dat is absoluut wel een moment waarop veel tot uiting komt.
0: Ja. Had jij voorbeelden van proza schrijvers dat je dacht van die vind ik goed? Of werk?
1: Ja, ik eindeloos. Ja? Ik lees ontzettend veel, altijd gedaan. En ik heb een hele uiteenlopende smaak. Dus ik ben door zoveel verschillende stemmen gevormd. Maar natuurlijk ook wel heel erg door dichters. En dat was iets wat ik echt een beetje af moest schudden. Ik had op een gegeven moment een gesprek met Anna Enquist. En toen zei ik, ja, ik ben voorzichtig aan het proberen om toch meer richting een roman. Nou, zij is ook echt een multitalent.
0: Ja, zij is
1: alle gebieden ook, heel...
0: Een gevierd dichter die naar de romans gegaan is.
1: Ja, en zij zei, je moet proberen ook af en toe flutzinnetjes te schrijven. Dat vinden dichters moeilijk, want dat klopt. In poëzie telt iedere regel heel erg. En in een roman moet je soms... iemand naar de keuken laten lopen. Ja, dat is op zichzelf vaak niet een spannende. Dat heb je ook nodig, want anders wordt het heel ingedikt en loodzwaar. Dus die flutzinnetjes, dat was een goed advies. Dat je je soms moet permitteren dat niet iedere zin... stralend van originaliteit en kunstenaarschap tevoorschijn moet komen. Dat is natuurlijk dodelijk vermoeiend als lezer.
0: En dat is gelukt?
1: Nou, ja. voor zover ik nu kan...
0: Ja. Ja, ik heb haast de neiging om te pakken en te kijken of ik flutzinnen aan kan wijzen. Maar dat was een goede tip van Anna.
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ja,
0: zijn er trouwens nog meer de dichters die naar proza gegaan zijn? Vast wel, maar...
1: Ja, er zijn er wel die het afwisselen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dus vind je het fijn dat je genomineerd bent voor deze prijs?
1: Nou, ik vind wel, ik hou heel erg van debutantenprijzen. Ik heb ze ook wel gehad als dichter. En ik vind het toch het mooist als dat naar een beetje een bibberige twintiger gaat.
0: Eigenlijk ben je al iets te veel door wol geverfd voor een debutant.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik vind dat zo fijn als mensen een beetje staan te trillen ook. En een beetje fotogeniek, een beetje in de war
0: zijn. Dus je hoopt eigenlijk dat je hem niet wint.
1: Ik hoop dat hij naar een echte... Ja,
0: oké, nou, die ga ik de komende weken waarschijnlijk nog spreken. Dank je wel voor je komst. Vrijdag 4 september wordt de winnaar bekendgemaakt. Helaas niet bij mij, maar in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. We zijn het eind gekomen van de uitzending van vandaag. Morgen is Chris Keijne hier. En zometeen kunt u nog luisteren naar Wat blijft van Human. Als ik nog zagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.

0: www.nl. NPO Radio 1.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor 4 man in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. Nee. En dat wil ik gewoon niet. Nee. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog.

0: oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel.